0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohora wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Online.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio.snb.nl.
2: Radio
1: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli speelt het dagorkest Woensel Muziekkorps op de kiosk in Zon en Breugel. Dit orkest is opgericht in 2001 en is speciaal voor muzikanten die overdag met elkaar muziek willen maken. Leeftijd speelt daarbij geen rol. Hun repertoire is breed, van marsmuziek tot lichtklassiek, met vooral herkenbare muziek voor iedereen. Kom langs op vrijdag 10 juli van 1:30 tot 2:30 in de middag in de kiosk in Zon en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 11 juli 2026 speelt in het theaterke de musical Alice, de musical van The Possibilities. In deze zelfgeschreven voorstelling, gebaseerd op Alice in Wonderland, volgt het publiek Alice tijdens haar eerste dag op een nieuwe school, waar niets is wat het lijkt. De productie wordt volledig gespeeld en gemaakt door leerlingen van het Heerbeek College en brengt een mix van humor, emotie en spektakel. De voorstelling is te zien om 3 uur 's middags en opnieuw om 7 uur 's avonds. Met een duur van ongeveer 2 uur, inclusief de pauze, is de entree €6. Op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags en om 7 uur 's avonds bij het theaterke aan de Max van Busstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Samen genieten van lekker eten en gezellige gezelschap. Kom dan op dinsdag 7 juli naar de Wereldlunch in de boerderij in Breugel. Vanaf 1 tot half 5 staat er een heerlijke drie gangen lunch klaar, gemaakt voor en door de dorpsbewoners. Een mooie middag om nieuwe mensen te ontmoeten en samen te genieten van smaken van over de gehele wereld. De Wereldlunch vindt plaats in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Sonnenbreugel. Deelname kost €7,50 per persoon en aanmelden kan via huiskamerbreugel@boerderijbreugel.nl of telefonisch via 06-15-57-3049.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel. Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Geniet in Oorschot twee donderdagen in de zomer van de zomeravondmarkt. Kraampjes, muziek, terrassen, monumenten, sfeer en gezelligheid. En dat wel op de Markt 1 in Oorschot. Op donderdag 9 juli en donderdag 20 augustus van 6:30 s'avonds tot 8:30. Kom genieten van deze gezellige zomeravond op de Markt 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op de zaterdag 4 juli is er weer live muziek in Café Den Ekker in Best. Speciaal tijdens de kermis vanaf 2:30 middags kun je genieten van een gezellige muzikale middag met live optredens. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon binnenlopen en meegenieten van de sfeer en de muziek. Je vindt Café Den Ekker aan de Nieuwstraat 44 in Best. Kom langs en vier de kermis mee met live muziek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 9 juli verzorgt het leerlingenorkest van Amy Lewis School een optreden in de kiosk. Van 11:30 tot 13:30 laten de jonge muzikanten horen wat zij hebben geleerd en brengen zij een gevarieerd muzikaal programma. Bezoekers zijn van harte welkom om te komen luisteren en de leerlingen aan te moedigen tijdens dit bijzondere optreden. Het is tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met jong muzikaal talent uit de regio. Op donderdag 9 juli van 11:30 tot 11:30 'smorgens in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 7 juli vult Blaaskapel Farine de avondlunch op de kiosk in Son en Breugel. Deze Eindhovense kapel met thuishonk in de mortel aan de achtste barrière bestaat sinds 1983 en telt zo'n 23 leden. Ze spelen een gevarieerd programma dat van alles omvat, van rock and roll en disco tot prachtige ballads. Kom genieten van deze muzikale diversiteit op dinsdag 7 juli van 8 tot kwart over 9 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
6: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Grenzen van Licht. Uit 2019 van Roland Verstappen. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tielman. Daar blijf je oud en nieuw afwisselen van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw. Nieuwe doen we uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Voor de volgende plaat gaan we naar 1984. En die plaat die gaat overigens verder terug dan 1984. Ergens uit de 16e eeuw geloof ik dat het eigenlijk kwam. Deze plaat van Anita Meijer met een moderne tekst erop. Dit is Sandy Song. Uit de 16e eeuw.

Anita Meijer en Sandy Song. Het origineel is Greensleys. En ik meen dat het geschreven is door koning Henry de VIII. Die ook die zes vrouwen had, weet je wel. Die man dus. Die tijd komt dus. Een mooie tijd terug in ieder geval. We gaan verder terug in de tijd met Patty Gurdy. En de teufel van Tanzvoet. En zij brengen ons het verhaal van de Dragon from Lower Hill. De stad heeft namelijk last van een draak. En die draak die moet dan maar gedood worden. Want dat is vervelend en lastig. Zoals we het ook doen met wolven bijvoorbeeld. En de mensen gaan erop af. En de draak zegt maar, dat moet je niet doen. Laat mij lekker met rust. En kunnen wij misschien niet met elkaar tot een overeenkomst komen. Nou, ze weten elkaar te treffen. En ze leven nog lang en gelukkig. Een sprookje, maar wel leuk.

Songs from the Tavern hoorde Patty Gurdy met de Teufel van Tanshoed en het sprookje van The Dragon from Lower Hill. Waar heeft ze die naam aan te danken, Patty Gurdy? Want ze heet oorspronkelijk Patty Elisabeth en nog iets. Ze bespeelt een hurdy-gurdy. En dat is een draailier uit de 16e eeuw. En daar is ze heel erg handig in. En af en toe doet ze ook een keertje een cover, zoals deze. The Moonlight Shadow, op een 16e eeuws instrument. MUZIEK

vrij te schrijven deze week is Sueli de Melo. Met een nummer, een beetje letterlijk getint, Mi Amor Argentum. Zindy.

1968, Dusty Springfield en The Son of a Preacher Man. In praten mooi, Wollaton Stereo. Ja, het klinkt schitterend. Muziek van Fleur in 2024. Dit is Verder Gaan.

Fleur in 2024 met haar eigen compositie verder gaan. En daarvoor deed ze flink wat covers op een hele originele manier. Zelf begeleidend op een keyboard, zoals dat heet. Een toetsenapparaat. 17 miljoen mensen uit 2020.

Ja, we hoorden Fleur met 17 miljoen mensen. Het is een cover natuurlijk, maar wel mooi gemaakt. En nog steeds een keiharde waarheid. Het is niet anders. Muziek van Love in 2025 is The Trojan Horse.

The Trojan Horse van Luft. Overigens de korte versie, want er is ook nog een langere versie van. Waar iets meer nog in gebeurt natuurlijk. Maar goed, Matt Pop heeft besloten voor de CD Only Luft een korte versie doen voor Trojan Horse in 2025. Muziek van Focus met Thijs van Leer in 1972. Dit is House of the King.

Muziek van Focus in 1972 met een prachtig mooie soort van medieval intro. We hoorden The House of the King. Was opgrond van de cd Hocus Pocus. Toen, in 1972. Muziek van Mireia Dirksen. Dit is A Time for Us.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na de uitschakeling van Oranje op het WK heeft Ronald Koeman de KNVB gemeld te stoppen als bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur Nigel de Jong zegt zijn besluit te respecteren en bedankt de 63-jarige Koeman voor zijn inzet. De voetbalbond is bezig met een evaluatie na het WK en gaat tegelijk op zoek naar een nieuwe bondscoach. Die keuze moet op tijd gemaakt zijn, want de Nations League start in september. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. Reizigers stappen steeds vaker over op OVP, waarmee je sinds 3 jaar kunt in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard, mobiel of de nieuwe OV-pas. Eind vorig jaar waren er nog ruim 4 miljoen anonieme OV-chipkaarten in omloop. Dat zijn kaarten die dus niet aan iemands naam of persoonsgegevens gekoppeld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Hij verdiende dat geld vooral via het bedrijf dat hij met zijn zonen heeft opgericht. Steven Witkoff, ook een diplomaat in zijn regering, is daarvan de CEO. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Zijn gisteren gepubliceerde financiële rapport telt 927 kantjes. Een Belgische schoolbuschauffeur heeft een 12-jarige jongen vergeten, waardoor die urenlang opgesloten zat in een geparkeerde bus. Het kind stapte om 6:30 ochtends in en werd rond 11:30 gevonden, nadat zijn school alarm had geslagen. Het kind was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gegleden. De jongen werd door de begeleider en de chauffeur over het hoofd gezien bij het parkeren van de bus. Vorige maand was het busbedrijf betrokken bij een dodelijk ongeluk. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Online en

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
3: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio SMB.
5: Bond Jan Berg.

0: 1986, de muziek van Diaoutveld open in het programma Bond voor vandaag. Your Love, de titel van de plaat. Fijn dat u er weer bij bent. Twee dagen is de lekkere plaatjes weer vandaag en ik ben Jan Berg. Het is maar eventjes dat u twee.
1: One, two,
0: de oude rockers van de Stones,
1: one, two,
0: in de Stars.

0: Oude meuk? Nee, helemaal geen oude meuk. Spiksplinter nieuw, maar het klinkt alsof het in de jaren 60 zijn gemaakt. De nieuwe Rolling Stones was dit in de Stars, de titel van de plaat. Maar over oude meuk gesproken.
1: Oude meuk!
0: Hier hebben ze wel, 1962. Dit zijn de Crystals en He's the Rebel.

0: geluid van 1962. Dit waren de Crystals en He's a Rebel.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Crash Up uit 2002 alweer deze. Dit is Promise.

0: Jacqueline Grovaerts in de band Crisp Promise uit 2002 alweer deze gouden oude plaat.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Na 2014, Sigma en Paloma Faith. Dit is Changing. Zit er verandering in de lucht? Ja, wie zal het zeggen?

0: terug naar het jaar 2014 met de muziek van Sigma en Paloma Faith. Changing, verandering.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Ik nieuw werk hier zo van Fancy. Nummer met de titel Habibi.

0: En dat was hem, de nieuwe plaat van Fancy Habibi, de titel van deze plaat. Ja, een beetje Nederlandstalig, zo'n beetje erin in het programma, toch?
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, lacht er maar, waarom zeggen we dan? Dit is de London Beat, 1992 muziek. You bring on the sun. Nou, laat het zonnetje maar komen dan.

0: zeker de muziek van de London Beat. Eventjes terug naar het jaar 1992 met deze You Bring On The Sun. We kijken op de klok. Wij moeten langzaam richting het half uur. Dat dan weer wel. En dat gaan we dan ook maar doen. Uiteraard met muziek.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan naar het jaar 1972 met de mannen van de Eagles. Peaceful, easy feeling. Dat is lekker.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM conditietrimloop. Loop gezellig mee in het Jo Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Jo Man Natuurtheater. Aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

Niet van Grace Jones uit het jaar 1982. Dit was Nipple to the Bottle hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan houden door met muziek anno 2026. Kensington, Living For.

0: hedendaagse muziek van Kensington. En je leest ervoor, hè? Living for, de titel van deze plaat. En dan is het hoogste tijd dat wij terug gaan in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1968 met Billy Davis. I want you to be my baby.

0: De muziek van Bill Davis, het jaar 1968. I want you to be my baby. Even lekker terug in de tijd.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Nederlandstalige muziek, Marco Borsato uit 2008. Wit licht.

0: Mijn gezicht. Ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven.
1: 2008, de muziek van Marco Borsato. Nummer met de titel Wit Licht.
2: Meer dan hits.
3: Alleen.
1: Wat dacht u van deze? Sam Bishop. Dit is Just a Little.

0: Ik vind de nieuwe muziek van Sam Bishop. Dit was Just a Little.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Biddy?
0: Ja, we houden het ook gezellig. Calvin Harris en Ellie Goulding uit 2014. Outside.

Golding. Outside, de titel van de plaat, bracht ons op het punt het programma dat we weer afscheid gaan nemen. Ja, het zit er weer op, hè. Weer het uurtje is weer voorbij gevlogen. Zoals het eigenlijk elk uur in het programma bond weer gaat. Hè. Niet zoals ik voor mezelf spreek. U mag het zelf invullen hoe u dat vindt. Ik laat het er in ieder geval bij op dit moment. Ik wens u een hele fijne dag verder nog. Reageren kan er mag. janberg.radio@gmail.com staat de rest wat daarvoor open staat. Ik vertel nog even wat muziek is waar we ermee uitgaan. En dan gaan we allereerst naar 1976 met Disco Queen, dan naar Summer, Could It Be Magic. En daarna hebben we nog een nieuw plaatje van Johnny Valentino. Jij bent anders dan de rest. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende bond.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement History Live op het terrein aan de Sonweg 39 in Best. Tijdens dit interactieve multiperiode-evenement wordt het park omgetoverd tot een levend geschiedenisboek, waar bezoekers samen met het hele gezin een reis door de tijd maken. Verschillende historische periodes komen tot leven, van de middeleeuwen met de jonkvrouwen en ridders tot de Tweede Wereldoorlog met kampementen en re-enactments. Over het gehele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum De Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden. En er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. Reizigers stappen steeds vaker over op OVP, waarmee je sinds 3 jaar kunt in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard, mobiel of de nieuwe OV-pas. Eind vorig jaar waren er nog ruim 4 miljoen anonieme OV-chipkaarten in omloop. Dat zijn kaarten die dus niet aan iemands naam of persoonsgegevens gekoppeld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Hij verdiende dat geld vooral via het bedrijf dat hij met zijn zonen heeft opgericht. Steven Witkoff, ook een diplomaat in zijn regering, is daarvan de CEO. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Zijn gisteren gepubliceerde financiële rapport telt 927 kantjes. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met...

0: 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
6: En overal via radio snb.nl.
7: Radio SNB.

muzikale begeleiding tussen de top staan en naar je werk gaan. Met het komend half uur Queen, een blokje shownieuws, Noah Kay en Wham, Tina Turner en Robert Cray en Alex Warren. En we trappen af in 88 met Level 42 en Heaven in My Hands.

0: klassieker uit 1979. Crazy Little Thing Called Love van Queen. En daarmee zijn we toegekomen aan ons eerste blokje shownieuws.
1: Tiana Taylor en rapduo Klipse zijn de absolute grote winnaars geworden van de jaarlijkse BET Awards in Los Angeles. Tijdens de prestigieuze prijzenregen voor zwarte Amerikaanse artiesten, acteurs en makers namen beide acts maar liefst 3 awards mee naar huis. Kendrick Lamar was goed voor 2 prijzen, waaronder die voor beste mannelijke hip-hopartiest. De liveshow vanuit het Peacock Theater werd gepresenteerd door komiek Drewski en stond in het teken van spectaculaire optredens en een grootschalig eerbetoon aan een ware muzieklegende. Noah Kahan heeft via een opmerkelijk en viraal bericht op X zijn fans opgeroepen om tijdens concerten simpelweg gebruik te maken van de toiletten. De Amerikaanse singer-songwriter reageerde daarmee op online circulerende beelden van zijn recente show in Philadelphia, waarop duidelijke bruine vegen bij de tribunestoelen te zien waren. Kahan uitte op sociale media zijn diepe medeleven met het barpersoneel en de schoonmakers die dergelijke onhygiënische situaties na afloop van de concert moeten opruimen.

Wham! Je hoorde Freedom uit 1984 hier op de waanzinnige woensdag 1 juli 2026. Met zometeen het Nederlandse weeroverzicht. Voor die tijd hebben we uit de hitlijst Alex Warren met Fever Dream. En nu eerst het 89, 634-5789. Hier zijn Tina Turner en Robert Gray.

0: summer and I don't want to get hurt.
1: Het weeroverzicht.
2: Vandaag verandert er niet veel aan het weerbeeld. De zon schijnt geregeld, afgewisseld met wolken en zeer lokaal een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het 20 of 21 graden aan zee en 23 tot 26 graden in het binnenland. Morgen volgt wederom een grotendeels droge dag met flink wat zon, waarbij de maxima uitkomen tussen 20 en 25 graden en er een zwakke tot matige wind uit het noordwesten staat. Kijken we alvast verder vooruit, dan zien we dat de rust op de lange termijn waarschijnlijk weer wordt verstoord. Boven het zuidwesten van Europa bouwt zich momenteel namelijk opnieuw een flink hittereservoir op. De kans is groot dat deze verzengende warmte via een zuidelijke stroming in het weekend onze kant op wordt geblazen. Hierdoor gaat de temperatuur later deze week weer flink in de lift en stevenen we begin volgende week mogelijk recht af op een nieuwe periode met heet zomerweer en op grote schaal tropische waarden.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedendag, ik ben John van Voenhoven. Bij een ongeluk in Geldrop raakte vanmiddag een meisje zwaar gewond. Ze reed op een scooter toen ze botste met een bestelbus. Er kwam meteen een traumahelikopter en het meisje werd gereanimeerd. Daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het nu met haar gaat en wat er precies misging. Na het afblazen van vrijdag en zaterdag vanwege code rood ging bij ons in Brabant gisteren alsnog door in het Philipsstadion. Door de verplaatste datum bleef het stadion wel half leeg. Organisator Joël Borelli kondigde aan dat het muziekevenement ook volgend jaar terugkeert. Een overname van de zorgvilla's van Expert Care zit er voorlopig niet in. Dat schrijft minister Sterk aan de Tweede Kamer. Vorige week werd duidelijk dat de villa's in Waalre en het Utrechtse Vleuten moeten sluiten van de inspectie omdat de zorg ondermaats is. Het is volgens de minister belangrijk dat er zo snel mogelijk een plek wordt gevonden voor de kinderen met een meervoudige handicap. Een man van 23 die deed alsof hij geld ophaalde als klinieclown krijgt 180 uur taakstraf. Zacharia F. stond regelmatig met een collectebus voor supermarkten in Eindhoven en omgeving. Volgens de rechter stak hij veel moeite in het misleiden van mensen en heeft hij als nepcollectant duizenden euro's verdiend. Zelf ontkende hij ook maar iets te maken te hebben met de oplichting. En bijzonder nieuws uit het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Dat gebeurt bijna nooit. Het ziekenhuis paste de operatiekamer speciaal aan voor de komst van Adam, Adir, Hassan en Hussein. Een groot team stond stand-by. De bevalling ging zoals gepland. Met de kindjes en hun ouders gaat het goed. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
5: Iedere werkdag. Jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

de Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropische temperaturen en lokale wisselvalligheid. Albanië noteert onder een mix van wolken en zon een warme 36 graden Celsius. En Cyprus doet met een zonnige 28 graden Celsius goede zaken. In Spanje 37 graden Celsius, Polen 34 graden Celsius en Oekraïne 33 graden Celsius trekken daarentegen regen- en onweersbuien over. Terwijl België te maken krijgt met reguliere regenval bij een milde 25 graden Celsius. Morgen schuift de zwaarste wisselvalligheid wat meer richting de Balkan op, waardoor Albanië te maken krijgt met pittige onweersbuien bij een nog altijd warme 35 graden Celsius. In het Middellandse zeegebied houdt het warme weer stand met een deels gesluierde 35 graden Celsius in Spanje en een zonnige 27 graden Celsius op Cyprus. Terwijl de temperaturen in Centraal- en West-Europa een flinke stap terug doen met buien bij 26 graden Celsius in Polen en een koelere 23 graden Celsius.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 4 juli klinkt er weer prachtige muziek vanaf de kiosk in Son en Breugel. Dan treedt Echo van het Zuiden op, een veelzijdig muziekvereniging uit Eindhoven. Onder leiding van dirigent Danny Notemans brengen zij een breed scala aan nummers. Variërend van de klassieke stukken tot populaire hits. Zij staan bekend om hun regelmatige optreden in de regio en weten altijd voor een gezellige sfeer te zorgen. Kom en geniet van dit muzikale aanbod op zaterdag 4 juli van 2 tot 4 uur in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden. En er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: klassieker uit 1978 met de voornaam van Smokey, Chris Norman en Cissy Quattro hoorden we Stumbling In. En daarmee zijn we toegekomen aan ons tweede blokje
1: shownieuws.
2: Sylvia Geersen is in de nacht van zaterdag op zondag het slachtoffer geworden van een mishandeling in een café aan de Bergse Dorpsstraat in Rotterdam. Dit heeft haar management bevestigd na berichtgeving van onder meer Juice-kanaal Reality FBI. Volgens de politie werd het model door een onbekende man geslagen en geschopt, waarna hij ook nog een vuurwapen op haar richtte en vervolgens op de vlucht sloeg. Geersen liep hierbij letsel op, maar hoefde gelukkig niet naar het ziekenhuis. Het management laat weten dat het naar omstandigheden goed met haar gaat. Madonna heeft in een interview met Vogue Italia fel uitgehaald naar het gebruik van kunstmatige intelligentie, AI, en algoritmes in de creatieve sector. De Queen of Pop bestempelt deze technologieën als het absolute tegenovergestelde van kunst maken, omdat ze haak staan op het nemen van artistieke risico's. Volgens de zangeres is de muziekindustrie daardoor drastisch veranderd. Waar vroeger pure intentie en kruisbestuiving tussen diverse kunstenaars centraal stonden, regeert tegenwoordig de dictatuur van het aantal volgers om überhaupt nog een platencontract te kunnen bemachtigen.

Think I'm Sexy, een klassieker uit 1978 van Rod Stewart. Waar we zometeen een kijkje nemen in de hitlijst met Sam Fender en Olivia Dean, gaan we nu naar 1992 samen met R.E.M. Hier is Drive.

0: 15, Rhymey en van Sam Vander en Olivia Dean. We zijn zo terug met S-Express en Team from S-Express.
1: Het weeroverzicht.
2: Vandaag verandert er niet veel aan het weerbeeld. De zon schijnt geregeld, afgewisseld met wolken en zeer lokaal een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het 20 of 21 graden aan zee en 23 tot 26 graden in het binnenland. Morgen volgt wederom een grotendeels droge dag met flink wat zon, waarbij de maxima uitkomen tussen 20 en 25 graden en er een zwakke tot matige wind uit het noordwesten staat. Kijken we alvast verder vooruit, dan zien we dat de rust op de lange termijn waarschijnlijk weer wordt verstoord. Boven het zuidwesten van Europa bouwt zich momenteel namelijk opnieuw een flink hittereservoir op. De kans is groot dat deze verzengende warmte via een zuidelijke stroming in het weekend onze kant op wordt geblazen. Hierdoor gaat de temperatuur later deze week weer flink in de lift en stevenen we begin volgende week mogelijk rechtaf op een nieuwe periode met heet zomerweer en op grote schaal tropische waarden.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedemorgen, ik ben John van Vroenhoven. Zorgvilla Expert Care in Waalre moet vandaag dicht. Maar de gehandicapte kinderen die in de villa slapen kunnen nergens heen. En dus staan ze vanaf vandaag op straat. De minister zei gisteren nog dat de kinderen naar zorgvilla's in Rijswijk op Wezep kunnen. Maar nu blijkt dat dat voor veel kinderen geen optie is. De autorit zou te lang zijn. Ouders zijn wanhopig en weten niet hoe het verder moet. De provincie Noord-Brabant sluit het omstreden Israëlische busbedrijf EBS niet vooraf uit voor de aanbesteding voor het busvervoer rondom Eindhoven en Helmond. Volgens de provincie zijn de juridische risico's van een mogelijke rechtszaak te groot. De nieuwe concessie voor Zuidoost-Brabant moet ingaan vanaf 2029. Een meisje is gisteren zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Geldrop. Ze reed op een scooter toen ze botste met een bestelbus. Er kwam meteen een traumahelikopter en het meisje werd gereanimeerd. Ze is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Een man van 23 die deed alsof hij geld ophaalde als klinieclown krijgt 180 uur taakstraf. Zachariah F. stond regelmatig met een collectebus voor supermarkten in Eindhoven en omgeving. Volgens de rechter stak hij veel moeite in het misleiden van mensen en heeft hij als nepcollectant duizenden euro's verdiend. Zelf ontkende hij ook maar iets te maken te hebben met de oplichting. En bijzonder nieuws uit het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Dat gebeurt bijna nooit. Het ziekenhuis paste de operatiekamer speciaal aan voor de komst van Adam, Adir, Hassan en Hussein. Een groot team stond stand-by. De bevalling ging zoals gepland. Met de kindjes en hun ouders gaat het goed. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Express met Team from S-Express. En daarmee zijn we het laatste half uur begonnen van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 1 juli 2026. Waar we zo gaan kijken naar de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Nu eerst, aha, hier is de Sun al.

0: Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon volop in New York met een tropische 37 graden Celsius. En geniet ook Chicago van een stralende dag bij 35 graden Celsius. In Washington DC blijft het daarentegen droog, maar half bewolkt met 38 graden Celsius. Aan de westkust en in het zuiden is het eveneens zonnig met 24 graden Celsius in Los Angeles en een hete 36 graden Celsius in Las Vegas. Terwijl Miami onder de wolken blijft met kans op een bui bij 31 graden Celsius. Morgen houdt New York het zonnige weer vast bij een warme 38 graden Celsius. Terwijl Washington DC onder een strak blauwe hemel nog verder opwarmt tot een zinderende hitte van 40 graden Celsius. Richting de vrijdag neemt de bewolking in Chicago toe bij 34 graden Celsius en krijgt Washington DC te maken met een bui bij een zeer warme 41 graden Celsius.
1: Broadcasting live worldwide.
2: The Morning Show with Rainer.

0: klassiek uit 1970 hier bij de ochtendshow Deep Purple en The Black Knight. En daarmee zijn we toegekomen aan de historische nieuwsfeitjes. Dat betekent dat we onze geschiedenisboeken erbij gaan pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 31 juni 1945. Debbie Harry, de iconische zangeres en frontvrouw van de band Blondie, werd geboren in Miami. Ze werd een symbool van de New Yorkse punk en new wave scene en scoorde wereldwijd hits zoals Heart of Glass en Call Me. 1972. Elton John bereikt de eerste plaats in de Amerikaanse albumlijst met zijn meesterwerk Honky Chateau. Het album markeerde een muzikale verandering voor de artiest en bevat de klassieke Rocketman. 1989. De Britse band Fine Young Cannibals stond op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met de aanstekelijke hit She Drives Me Crazy. Hun unieke mix van soul en pop zorgde voor een enorme internationale populariteit in de late jaren 80.

we tegen het einde aan van de ochtendshow voor deze waanzinnige woensdag 1 juli 2026. We pakken de agenda bij en maken een nieuwe afspraak voor de Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 2 juli. Dan zijn we er weer 2 uur lang met jouw muzikale begeleiding tussen de topstaande Neerwijk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Ik ga je nog een hele fijne woensdag toewensen. Graag tot morgen en laat je achter met Rhythm is a Dancer van...

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op de zaterdag 4 juli is er weer live muziek in Café Den Ecker in Best. Speciaal tijdens de kermis vanaf 2:30 middags kun je genieten van een gezellige muzikale middag met live optredens. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon binnenlopen en meegenieten van de sfeer en de muziek. Je vindt Café Den Ecker aan de Nieuwstraat 44 in Best. Kom langs en vier de kermis mee met live muziek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komt voorlopig geen nieuwe Box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in het Duitse Stade wordt ook in verband gebracht met de mishandeling van zijn 3 maanden oude dochter. Volgens Duitse media zou hij de baby al eens eerder zo hard door elkaar hebben geschud dat ze gewond raakte. Maandag opende de man het vuur bij een opvanglocatie bij Hamburg, waarbij 6 mensen om het leven kwamen. De moeder en de baby bleven daarbij ongedeerd. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

0: komen in het donker steegje, hè? Voor de duivel niet bang, zou je dan zeggen, toch? Carl Douglas is over de 1974. Daar gaat hij met Kung Fu Fighting.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.

of niet? En je bent er weer bij. En dat is Fatima. Hey, wat leuk. Uurtje terug in die voltooid verleden fotografische tijd. Wees welkom. Dit is de Middle of the Road.

0: The Boys, met het nummer wat je wil, zet het tot nadenken, mensen.
1: No.
0: De plaat die kwam uit in 1972 en vervolgens nog een keer in 1979. Give up your guns in de Middle of the Road Show. Hey, zometeen wat totaal anders. Een zogeheten fijne voor achter de keuken van Daniel. En muziek is het beste medicijn. Vraag maar aan de Doobie Brothers.

0: zomer 1989. En daarmee ook een hele dikke zomerhit. Het waren de Doobie Brothers en de music is The Doctor.
1: Een fijne voor achter de keukengordijnen.
0: Zijn avontuur begon allemaal met zo'n beetje Vandenberg. Weet je nog? Ja, ze gingen heel de wereld over. Later solo. Zijn naam? Bert Heering.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wassen.

zo lekker. Een geboren en getogen Doetinchemmer. Ja, Doetinchemmer. Een zogeheten plaatsgenoot was het eens. Dat was Bert Hering als fijne voor achter de keukengordijnen. En juli, lieve mensen, wees welkom. We horen ook nog Corrie D. voorbij komen. En het lijkt

0: fantastisch dooie speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Geen koffie.
0: Echt wel, nee. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wacht het toch nog gezellig.

leuke uitvindingen. De radiomensen, wat luisteren we toch weer wereldwijd, ook via de middengolf. Of anders wel via de bekende palen, die hele lange. En de digitale kanalen. Het klinkt erg zomers. Hé, daar heb je George Baker.

Alweer typisch een voorbeeld van een... oh ja! Tuurlijk, een oh jaatje. Wat was dat? Oh ja, begin jaren 80. Oh ja, begin jaren 80. Toch? In de disco, lekker toch? Het was Imagination en Just an Illusion. Terug in de middel of Den Roadshow en op jouw radio. Oh, je zou maar last hebben van een driehoeksverhouding. Ai, ai, ai, ai. Een probleempje. Luister maar.

Hij kwam uit Spanje. En dat scheen de zon natuurlijk ook. Julio Iglesias en Jeremy. Oh, lieve mensen. Zijn muziek is zo razend populair nog steeds. Ook nog bij de jeugd, kun je je voorstellen. Het is Henk Wijngaard.

zo lekker, hè? Oh, mensen, wat een hitte, wat een hitte, wat een hitte. Oh, lekker. Het hele jaar de zon uit je radio. Het hele jaar de zon op je radio. Nou, en vanuit je radio natuurlijk, jongens. Oh, wat een feest. Nog een keertje, huppakee. Ja, gaan we nog een keer. Lekker. Alle gekheid op een stokje. Het is alle vrolijkheid. Speciaal voor jou natuurlijk.

is niet te geloven, dat een stad als Liverpool nog steeds leeft van de Beatles. Hè? Ja, mocht je er ooit komen in heel toevallig aanlanden in Liverpool. Neem die Beatle Tour. Is zo leuk, joh, in zo'n gele busje. Prachtig. All my loving. Nou, vooruit, daar gaan ze. De Beatles. Even de laatste in de middag te roodje over, want het is vandaag. Maar gelukkig morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Dan doen we het opnieuw, hoor. Dan spreken wij elkaar opnieuw. Zometeen veel plezier met hun lieve radiocollega's. En tot snel.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli speelt het dagorkest Woensel Muziekkorps op de kiosk in Zon en Breugel. Dit orkest is opgericht in 2001 en is speciaal voor muzikanten die overdag met elkaar muziek willen maken. Leeftijd speelt daarbij geen rol. Hun repertoire is breed, van marsmuziek

0: tot lichtklassiek. Met vooral herkenbare muziek voor iedereen. Kom langs op vrijdag 10 juli van 1:30 tot 2:30 in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In alle onderzochte moedermelk van Nederlandse vrouwen zit PFAS, dat meldt het RIVM. Kinderen worden daar niet meteen ziek van, maar gezondheidsschade is niet helemaal uit te sluiten, zoals een verzwakt immuunsysteem. Het instituut adviseert om toch borstvoeding te blijven geven. Moedermelk bevat ook stoffen die juist beschermen tegen infecties. PFAS wordt onder andere gebruikt bij de productie van regenkleding en pannen met anti-aanbaklaag. Het kabinet gaat deze winter opnieuw mensen met een laag inkomen helpen met het betalen van hun energierekening. Maar het noodfonds Energie gaat niet voor meer mensen gelden dan vorig jaar, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Minister Veilbrief van Sociale Zaken schrijft dat dan de meest kwetsbare mensen te weinig geld zouden kunnen krijgen. Hij verwacht dat 500.000 mensen van de regeling gebruik kunnen maken. Het is nog niet bekend wanneer het noodfonds opengaat. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela heeft geholpen bij het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen gaat weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is heel erg klein geworden. Dit zei een woordvoerder op NPO Radio 1. De aardbevingen van vorige week hebben aan bijna 2000 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Nederlandse team was met 64 reddingswerkers en 800 ter plaatse. Er komt voorlopig geen nieuwe Box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

Welkom in het jaar dat dit een hele grote radiohit werd. The Police en Every Breath You Take uit ons basisjaar. Het jaar waar we de komende twee uur het met je over gaan hebben. En wat is het? Wat was het een hit? Dat mag ik nog wel zeggen. Het is een hit op de radio. Want alle gouden oude zenders en programma's die draaien dat nog steeds. Welkom in het jaar van de ontvoering van Freddy Heineken. De doodsteken van Kevin Duinmeijer. Het jaar dat de eerste IBM PC Nederland binnenkwam. En het jaar van de RSV-enquête. Het is ook het jaar van de ambtenarenstakingen en het is het jaar van onder andere Karma Chameleon. Culture Club was toen een hit in Nederland. Op nummer 10 was dat geëindigd in het jaarlijstje van dit jaar. 9 stond All Night Long van Lionel Richie en The Red Wine van de heren van UB40 stond op nummer 8. 7 was voor Michael Jackson en Beat It. En op nummer 6 waren het de Star Sisters met The Stars on 45 Proudly Present The Star Sisters en Stars on 45. Dan op nummer 5 de 99 luftballonnen, oftewel 99 luftballons van Nena. 4 stond dit jaar Pa met Doe Maar. En op nummer 3 was het Billy Joel met Good Night Saigon. Fame van Irene Cara van die tv-serie CQ Film stond op nummer 2. En op nummer 1 stond een plaats van 1, 2, 3, 4 jongens. Jonge jongens die het later nog één hitje uit hebben gebracht. Daarna nooit niks meer van de heren hebben we vernomen. Maar het gaat goed, mensen. In 1983 was de grote nummer 1 hit van dat jaar voor de Shorts. En die hadden het over Come On Sava. En dit was trouwens ook een hit dat jaar. Paul Young, Come Back and Stay.

Something wonderful. Zoiets ging het volgens mij. Something like a phenomenon van de heer LL Cool J uit 1997. Ik denk, ja, we hoorden er toch eens een keer een rapplaatje tussendoor. Hè? Moet toch een keertje kunnen zo. Terug naar ons basisjaar 1983. Het jaar dat er van alles gebeurde. Ook onder andere in de ambtenarij. Ja, dan denk je van ambtenarij, ja. Klopt wel. In 1983 groeide het aantal werklozen met 1000 mensen per maand. En de financiële tekorten van de Nederlandse overheid bedraagden toen 10%. Het ging niet goed met de Nederlandse economie begin jaren 80. Het antwoord van het kabinet Lubbers was om fors te bezuinigen op collectieve lasten van ambtenaren, trendvolgers en uitkeringsgerechtigen. Er werd gevraagd zo'n 3,5% van hun inkomen in te leveren. En na een mislukking in het overleg tussen de vakbonden, het kabinet en alles, vonden er overal in Nederland hele grote stakingen plaats. Onder andere in de reinigingsdienst van toen en toen ook de post. Rijen, die waren er toen ook nog, weet je wel. Tegenwoordig heet dat TNT, maar toen was het gewoon de postrijen van Nederland.

anders doen. Je weet wel wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zegt hij, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, blokken piloten. En we hopen

0: Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben John van Vroenhoven. Zorgvilla Expert Care in Waalre moet vandaag dicht. Maar de gehandicapte kinderen die in de villa slapen kunnen nergens heen. En dus staan ze vanaf vandaag op straat. De minister zei gisteren nog dat de kinderen naar zorgvilla's in Rijswijk op Wezep kunnen. Maar nu blijkt dat dat voor veel kinderen geen optie is. De autorit zou te lang zijn. Ouders zijn wanhopig en weten niet hoe het verder moet. De provincie Noord-Brabant sluit het omstreden Israëlische busbedrijf EBS niet vooraf uit voor de aanbesteding voor het busvervoer rondom Eindhoven en Helmond. Volgens de provincie zijn de juridische risico's van een mogelijke rechtszaak te groot. De nieuwe concessie voor Zuidoost-Brabant moet ingaan vanaf 2029. Een meisje is gisteren zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Geldrop. Ze reed op een scooter toen ze botste met een bestelbus. Er kwam meteen een traumahelikopter en het meisje werd gereanimeerd. Ze is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Een man van 23 die deed alsof hij geld ophaalde als klinieclown krijgt 180 uur taakstraf. Zacharia F. stond regelmatig met een collectebus voor supermarkten in Eindhoven en omgeving. Volgens de rechter stak hij veel moeite in het misleiden van mensen en heeft hij als nepcollectant duizenden euro's verdiend. Zelf ontkende hij ook maar iets te maken te hebben met de oplichting. En bijzonder nieuws uit het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Dat gebeurt bijna nooit. Het ziekenhuis paste de operatiekamer speciaal aan voor de komst van Adam, Adir, Hassan en Hussein. Een groot team stond stand-by. De bevalling ging zoals gepland. Met de kindjes en hun ouders gaat het goed. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.

Fun Fun of die autobahn. In één keer waren ze daar dan in 1975. Kraftwerk. En ze hebben veel van dit soort plaatjes gemaakt. En dit was een van de eerste dus. Met Fun Fun Fun. Reden, reden, reden. Ze kan ook het Nederlands ding nou in één keer. Reden, reden, reden op de autowegen. Zoiets. Snelweg. Nou, dat klinkt eigenlijk niet. Okay. Wees welkom, 1983, daar hebben we het met je over. Het jaar gaat in als de scheepsbouwwerf van Nederland, Rijnschelde verormen, die gaat failliet in 1983. En dat in Rotterdam en omgeving de werkgelegenheid bood aan zo'n 30.000 mensen. Dat op dat moment een faillissement, overschot, tekort, hoe moet ik het zeggen, van 2,2 miljard gulden in 1983. En het is nog een hele RSV-enquête aan gewijd. Onder leiding van Kees van Dijk van het CDA. En dat was in 1983 nog een van de grote gebeurtenissen. Mag ik wel zeggen. Zo'n beetje zo'n 30.000 mensen. En één keer, ploeps, op straat werden gezet. Even kijken, wat hebben we aan muziek uit dat jaar 1983? Wat had je gedacht van deze? Sharon Redd had een aardig hitje in die tijd. Met deze plaat. Niet zo'n groot nummer, ook 10 succes of zoiets, maar toch een aardig hit. Daarom draai ik hem nog een keer. In the name of love.

Ja, soms pakken ze hier gewoon uit de bak en denken we, nou, dit lijkt me wel leuk. Melanie Fiang en 4AM. En we doen nog gewoon greep uit de grote bak die hier staat. En kijken welke platen dat we nog meer voor je kunnen draaien. Wat had je gedacht van deze? The Small Faces. En dan niet zo'n bekende.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel, Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

1983 was de morgen gewoon een andere dag. Tomorrow just another day of madness. En in die andere dag kwam ook IBM met iets nieuws in 1983. De eerste personal computer, oftewel PC zoals ze het ding noemden.

Linda de Mol. Die mist me van dag tot dag. Nou ja, oké. Okay. Even kijken, Linda de Mol, ze kan ook zingen. Ja, het is ook echt een allerkunner, hè, die dame. Die doet films maken, series, spelletjes, programma's en weet ik wat allemaal. Ze kan het allemaal ook en ze verdient er nog aardig wat centjes mee volgens mij. Linda de Mol, din in 1991 een poging om te zingen. En laten we het daar maar op houden. En dat deed ze dan ook met succes, want het kwam gewoon in de top 40 terecht, dit plaatje. Laten we eerlijk weten. Dan 1983, waar we met je over bezig zijn. Op 9 november 1983 wordt bierfabrikant Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderen ontvoerd. De familie Heineken betaalde 35 miljoen gulden losgeld aan de

Heineken. En eentje zit er in de gevangenis dus. 1983 was ook het jaar van Pieter Tosh. Hij had een aantal hits en dit was één, nou zeg maar, de grootste hit die hij had in dat jaar. Johnny Be Good Tonight.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radio nieuws.

0: Nieuws. Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens berichten zou een groep boeren vanmorgen met trekkers naar Den Haag willen rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het zou gaan om 25 tot 30 tractoren vanuit Bergambacht. Het is volgens de organisator niet de bedoeling dat ze het verkeer gaan hinderen. De politie laat weten dat zwaar materieel bij de Tweede Kamer niet is toegestaan. Er is geen demonstratie aangemeld. Volgens energieleverancier Essent hebben huishoudens tijdens de afgelopen hittegolf veel meer stroom verbruikt dan anders. Door het gebruik van ventilatoren en airco's en door harder werkende koelkasten werd er vooral in de avonduren zo'n 50% meer elektriciteit verbruikt. De hitte heeft volgens het bedrijf ook tot meer belangstelling voor nieuwe airco's geleid. De vraag naar deze apparaten was in juni ruim 60% hoger dan een maand daarvoor. In het Duitse Frankfurt am Oder is een jongetje van 6 van een flat van 11 verdiepingen gevallen en daarbij overleden. Het kind werd volgens het Duitse RTL zwaargewond aangetroffen voor het flatgebouw en is vermoedelijk van een balkon gevallen. Zijn moeder was op het moment van het ongeluk thuis. De Duitse politie onderzoekt de toedracht van de zaak. Ook in Nederland zijn deze week 2 jonge kinderen uit het raam gevallen, in Schiedam en in Apeldoorn. Die raakten zwaar gewond. Verenigingen die met een vergunning de komende jaarwisseling vuurwerk afsteken, mogen dat alleen in hun eigen gemeente doen. Ook moet het publiek net zoveel afstand houden als bij professionele shows, tussen de 15 en 60 meter. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft deze aanscherping van de regels bekendgemaakt, nadat de Raad van State had gewaarschuwd tegen een te soepel regime en een wildgroei aan clubs die overal vuurwerk zouden kunnen afsteken. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap. Een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
9: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
10: SNB
9: 107.5 FM.
10: En overal via radio snb.nl.
9: Radio
10: SNB.

Listen to the man. En dan met de golden voice, zo gezegd. Miles Dekkers, of nou echt de man is met de golden voice, ik weet het niet, maar toch. Hij was het in 1983 die met deze plaat een hele grote hit scoorde. Hey, welkom bij het tweede gedeelte, tweede uur van het programma De Bouwval. We zijn er nog een uurtje bij met 1983, het jaar van de vredesdemonstraties tegen kruisraketten. AIDS werd in Nederland geconstateerd en de eerste mobiele telefoon kwam langs. Maar ook waren er verboden vluchten vanuit de DDR. Een jong echtpaar probeerde met hun kinderen naar het westen te vluchten in een zelfgebouwd vliegtuigje. De poging wordt verrassend en de ouders worden gescheiden van hun kinderen. Gevangen gezet en in de kelders van de Stasi in Oost-Duitsland, de geheime dienst. En dat was in 3 november 2014 werd dat zo'n beetje bekend. En het was in 1983 dat ze die poging, die vluchtpoging, probeerden vanuit de DDR. Dat was er onder andere in 1983. Er waren ook gewoon grote hits in dat jaar. Hier in de vrije wereld, zo gezegd. Stevie Nicks, we kennen ze nog van Fleetwood Mac, de band. Jawel, die dame met dat haar, die iets kleinere, die grotere dame, die was het niet. Maar die kleinere, ja, dat weet je weer. Stevie Nicks en Stand Back.

Oké, ik weet het. Van R.E.M. zijn er heel wat meer mooiere en grotere hits geweest. Maar deze plaat verdient ook wel om er te zijn. Het haalde zo'n beetje de top 20 in de hitlijsten. What's the Frequency, Kent? R.E.M. oftewel Rapid Eye Movement hier op je radio. We hebben het over 1983 en daar gaan we straks weer naartoe. Maar eerst even een paar plaatjes die niet uit dat jaar komen. Deze komt bijvoorbeeld uit 1984, de plaat van R.E.M. Ook een leuk jaar, maar toch niet ons basisjaar. Dus daar gaan we straks weer naartoe. Nu een plaat uit 1970, toen we het niet over Vietnam mochten hebben van Amerika. Maar Jimmy Cliff die deed dat dan toch met zijn plaat getiteld Vietnam.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Geniet in Oorschot twee donderdagen in de zomer van de zomeravondmarkt. Kraampjes, muziek, terrassen, monumenten, sfeer en gezelligheid. En dat wel op de Markt 1 in Oorschot. Op donderdag 9 juli en donderdag 20 augustus van 6:30 avonds tot 8:30. Kom genieten van deze gezellige zomeravond op de Markt 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

veel te doen. Ja, echt waar, ik heb nog zoveel te doen. Ik zal het niet vertellen, maar... Ik moet nog zwemmen in de stille oceaan. Ik moet mijn schoenen nog poetsen. Ik ja, hingst gaat springen op de maan. Dat lijkt me ook wel leuk eigenlijk. Gewoon hingst op springen is wel heel leuk. Ja, maar dat gebeurt straks over een uurtje. Dan ben ik hier vandaan en dan hoor je me snel weer terug. Hoor daar niet van. Maar Toontje Lager had het er in 1983 over dat ze nog zoveel te doen hadden van het album. Trouwens, stiekem gedanst brengt Toontje Lager dit nummer uit. Het komt zo'n beetje tot nummer 18. De grote hit van ze ken je natuurlijk wel. Stiekem gedanst, dat haalde de nummer 6 positie.

Shielman. They don't know about us. En die videoclip die ze bij deze plaat heeft gemaakt, daar was nogal wat opschudding over. Want ik weet niet of je het een beetje het politieke stelsel kent in Engeland. Heb je dus de Labour Partij en de Conservatieve Partij. En de Conservatieve Partij was in 1983 aan de macht in Engeland. En in dit clipje van Tracy Ullman zat de leider van de oppositie. Jawel, van de, wat was het? Labour? Conservatief aan de macht? Labour was het, ja. Die zat in dat filmpje van They Don't Know About Us van Tracy Ullman. En dat was nog een hele opschudding. Want ja, je maakte toch wel een politiek statement als artiest zijn. En mocht dat dan wel in het zeer conservatieve Engeland van toen.

0: Ja, zo heb je het wel eens. Een hoop knopjes op de mengtafel en dan denk je, ah, dan moet ik dat knopje drukken en dan druk ik het verkeerde. Welkom bij de Billboard Hot 100 over 1983. Daar gaan we aan beginnen. Op nummer 10 in 1983 aan de andere kant van de plas was het, waren het moet ik zeggen, de Eurythmics met Sweet Dreams Are Made of This. Dan Michael Cimbello en Magic stond op nummer 9 dat jaar. Voor de heer Pautini, Austin en James Ingram, Baby Come To Me, stond op nummer 8. En op nummer 7 was het Daryl Hall en John Oates met The Man Eater. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, nummer 6 in 1983 in de American Billboard Hot 100. En op nummer 5 was het Michael Jackson met Beat It. Op nummer 4, Man at Work, Down Under en Flashdance, What a Feeling, Irene Cara stond op nummer 3. Dan de tweede plaats van Michael Jackson in de Billboard Hot 100 van 1983. En dat was Billie Jean. Je weet wel, die hele grote hit. Een van mijn favorieten, moet ik eerlijk toegeven. Maar die stond niet op nummer 1, want die was voor de politie, oftewel de police. En Every Breath You Take. Sweet dreams are made of.
1: Nothing I can do, a total eclipse of the heart. 5

Ja, en Sharon Dawson uit 2014. En dat was nou niet een groot succes in Nederland, maar toch, ik vond het wel een heel leuk plaatje in die tijd. Dus ik denk, ik draai nog een keer 1983, daar zijn we met je bezig. We hebben net gehoord wat er in de Billboard Hot 100 allemaal op de nummero's staan. Dus 10 tot en met 1 hebben we voor je behandeld, zowel in woord als in soundbite. Maar er gebeurt ook nog meer in 1983. Ik weet niet waar ik denk met 2000, maar oké. 1983 was het ook eerst de eerste portable draagbare computer op de markt gebracht door Radio Shack, het TRS-80 model. Ik heb nog wel eens zo'n model gehad. Ik weet niet of dat deze was, maar dat was zo'n zeg maar een zeer goede grote koffer was het. En dat was dan een PC van ik weet niet hoeveel megahertz, 8 MB of zoiets. En dat ding dat deed het, als je het vergelijkt met wat ze tegenwoordig allemaal hebben, deed het echt totaal niks meer. Dan nog even de eerste touchscreen. Dat kwam ook uit in 1983. En nog veel meer, maar daar ga ik het dadelijk over vertellen. Want dan gaan we nog even de gouden films behandelen. En dan is het alweer afgelopen met dit programma.

0: Red Red Wine, I Love You, right from the start. UB40, ze waren heel groot in het imiteren, in het remixen, in het opnieuw uitbrengen, hoe je het ook wil zeggen, van nummers. Dit is ook een heel oud nummer, ergens uit de 60 jaar, ik weet niet precies van wie, maar in de versie van UB40 werd het in ieder geval een hele grote hit. In ons basisjaar 1983. Even kijken, ik heb het je net beloofd. We gaan eens kijken naar de films. Wat zijn de films die er uitkwamen in 1983? A Christmas Story onder andere kwam uit van Bob Clark. En Merry Christmas, Mr. Lawrence. Met David Bowie in de hoofdrol volgens mij. Risky Business kwam uit. En Rumblefish, die kennen we ook misschien nog wel. Scarface dan, de film die over de maffia ging, kwam uit. En Star Wars Episode 6, oftewel 6, Return of the Jedi. Was in 1983 een hele grote hit. Zo ook waren er films als Turns of Endearment, een hele mooie rustige film. En The King of Comedy kwam uit. Ook The Meaning of Life, die kennen we natuurlijk ook nog wel, kwam uit. En The Right Stuff, een film die nu ook nog wel eens op tv te zien is. Dan in Nederland, daar waren er ook films die uitkwamen. En wel, wat had je gedacht van Paul Verhoevens Vierde Man? Dat was 1983 dat hij uitkwam. En niet te vergeten, de enige echte Dick Maas kwam met zijn enige echte film, De Lift. Ja. Hey, ik zie je weer de volgende keer. Zit erop voor vandaag. Ik zou zeggen, veel plezier. Hou je haaks en de groeten. En misschien als je straks een keer naar buiten gaat, je kijkt omhoog, je voelt het regenen en je denkt van, ach, het regent mannen wel. Misschien dan.
1: Hi, I'm your weather girl.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Op donderdag 9 juli verzorgt het leerlingenorkest van Emu Lewis School een optreden in de kiosk. Van 11:30 tot 13:30 laten de jonge muzikanten horen wat zij hebben geleerd en brengen zij een gevarieerd muzikaal programma. Bezoekers zijn van harte welkom om te komen luisteren en de leerlingen aan te moedigen tijdens dit bijzondere optreden. Het is tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met jong muzikaal talent uit de regio. Op donderdag 9 juli van 11:30 tot 11:30 'smorgens in de kiosk.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Staatssecretaris Bertram heeft bekendgemaakt dat het landelijk vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat. Komende jaarwisseling mogen consumenten...

0: evenementen geen vuurwerk meer afsteken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor verenigingen, clubs en groepen met een lokale binding. Zij mogen het wel, maar hebben een vergunning van hun gemeente nodig. Vorig jaar stemde de Tweede en Eerste Kamer al voor het vuurwerkverbod. Zo'n 20 trekkers zijn vanuit het Zuid-Hollandse Bergambacht onderweg naar Den Haag. Ze krijgen politiebegeleiding. Vandaag vindt in de Tweede Kamer het debat over het stikstofbeleid plaats. De boeren zijn boos en kondigden een paar dagen geleden al aan bij het debat aanwezig te zijn. De gemeente Den Haag is van de komst van de boeren op de hoogte en heeft toegestaan dat er 20 tractoren op de koekamp aanwezig zijn. De koekamp ligt in de buurt van het Tweede Kamergebouw. Een 39-jarige man die verdacht wordt zijn 40-jarige partner in Amsterdam-Zuid om het leven te hebben gebracht, beroept zich op zijn zwijgrecht. Op 26 maart werd de medewerkster van ABN AMRO in een woning gevonden. Op 8 april werd haar partner Glenn V. opgepakt. De officier liet tijdens de eerste inleidende zitting weten dat de doodsoorzaak nog onbekend is, omdat het slachtoffer in een bad met de kraan open werd aangetroffen. Het badwater was 54 graden. Mogelijk is de vrouw op 25 maart al overleden. De leadzanger van The Village People, Victor Willis, is overleden. De groep schrijft op Facebook: met grote droefheid melden wij het overlijden van Victor Willis. De zanger zou gisteren na een korte maar agressieve ziekte overleden zijn. In de jaren 70 was The Village People razend populair. De groepsleden waren onder andere verkleed als agent, cowboy, indiaan en bouwvakker. Grote successen had de groep met YMCA, Co West en in de Navy. Victor Willis is 74 jaar geworden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
6: Zonnebreugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radiosnb.nl.
6: Radio
7: SNB.
8: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
9: Een hoogtepuntje uit de jaren 80.

Say a Little Prayer. Was dit als eerste in Afternoon Delight. Zeg a Little Prayer. En ja, doe lekker een uurtje mee met mij. Met heerlijke muziek voor je onderweg. Neem eens roestels. Ah, ik praat er straks al even lekker op.

Phil Collins en Throwing It All Away. Man, man, man, man. Vrouw, vrouw, vrouw. Navarone, The End of the World, daar weer voor. En nu Willem, Jongen van de Zon. En daarachteraan Janet Jackson met Come Back to Me.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben John van Vroenhoven. Zorgvilla Expert Care in Waalre moet vandaag dicht. Maar de gehandicapte kinderen die in de villa slapen kunnen nergens heen. En dus staan ze vanaf vandaag op straat. De minister zei gisteren nog dat de kinderen naar zorgvilla's in Rijswijk op Wezep kunnen. Maar nu blijkt dat dat voor veel kinderen geen optie is. De autorit zou te lang zijn. Ouders zijn wanhopig en weten niet hoe het verder moet. De provincie Noord-Brabant sluit het omstreden Israëlische busbedrijf EBS niet vooraf uit voor de aanbesteding voor het busvervoer rondom Eindhoven en Helmond. Volgens de provincie zijn de juridische risico's van een mogelijke rechtszaak te groot. De nieuwe concessie voor Zuidoost-Brabant moet ingaan vanaf 2029. Een meisje is gisteren zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Geldrop. Ze reed op een scooter toen ze botste met een bestelbus. Er kwam meteen een traumahelikopter en het meisje werd gereanimeerd. Ze is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Een man van 23 die deed alsof hij geld ophaalde als klinieclown krijgt 180 uur taakstraf. Zacharia F. stond regelmatig met een collectebus voor supermarkten in Eindhoven en omgeving. Volgens de rechter stak hij veel moeite in het misleiden van mensen en heeft hij als nepcollectant duizenden euro's verdiend. Zelf ontkende hij ook maar iets te maken te hebben met de oplichting. En bijzonder nieuws uit het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Dat gebeurt bijna nooit. Het ziekenhuis paste de operatiekamer speciaal aan voor de komst van Adam, Adir, Hassan en Hussein. Een groot team stond stand-by. De bevalling ging zoals gepland. Met de kindjes en hun ouders gaat het goed. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

0: was toevallig op bezoek bij Paul McCartney in Engeland.
1: Ja, en ze dachten van, laten we toch eens een keertje. Maar McCartney heeft een eigen studio bij zijn huis, dus het was makkelijk opnemen. En dit nummer is daardoor ontstaan. Ja, het is niet te geloven, dat kom je allemaal te weten hier. Hè? Het is wat. En dan nu, One More van Tim Hicks.

0: beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
1: Pas je er wel op, Chatineke, helaas. The Smith en I Know It's Over, zo is het. En bedankt voor het luisteren en tot...

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. De 39-jarige verdachte Glenn V. uit Amsterdam, die zich lange tijd op zijn zwijgrecht beriep, heeft in de rechtbank iedere betrokkenheid bij de dood van zijn 40-jarige partner ontkend. Hij noemde het bizar en zei in een nachtmerrie te leven. Het slachtoffer werd op 26 maart in de badkuip met een openstaande kraan aangetroffen. Volgens de verdachte, die op 8 april werd aangehouden, was bij de start van het onderzoek al duidelijk dat hij niets met de dood van zijn vrouw te maken heeft. Hij heeft de rechtbank gevraagd om hem uit voorarrest vrij te laten. In het Verenigd Koninkrijk wordt een onderzoek gestart naar agenten die in december vorig jaar de 18-jarige Henry Nowak arresteerden, die in Hampshire werd neergestoken. Er wordt bekeken of zij nalatig zijn geweest. Nowak overleed tijdens zijn aanhouding omdat de agenten niet wilden geloven dat hij gewond was. In werkelijkheid was de student neergestoken door een Sikh, maar die verklaarde aan de politie.

0: die dat hij slachtoffer was geworden van racistisch geweld. Later bleek dat deze man had gelogen. In de Qatarese hoofdstad Doha worden door Amerikaanse en Iraanse gezanten indirect overleg gevoerd. Dat zeggen diplomatieke bronnen. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Doha, maar zouden niet aan deze gesprekken deelnemen. Ze hebben wel gesproken met de Qatarese premier Al Thani. De onderhandelaars die wel met elkaar praten zouden het vooral hebben over hoe het voorlopige akkoord dat vorige maand gesloten werd uitgevoerd moet worden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Zon en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
8: SNB
7: 107.5 FM.
8: En overal via radiosnb.nl.
7: Radio
8: SNB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
9: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
8: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
9: Dit is Platenprak met René van Elst.

Você é italiano, producer e legendário Giorgio Moroder. E sempre okay. Opereerde onder de naam Giorgio met een zwoele Lovers Lane uit het voorjaar van 1988. En natuurlijk afkomstig van zijn album Innovations. En wat een heerlijke, typische, late 80s productie blijft dit toch. Zo, ik zeg welkom bij de show. Ik zit weer eens alleen vandaag. Ja, mijn broer is bezig met een verbouwing. Maar we maken er gewoon een heel fijn programma van. Nou, platenbrak tot de klok van 2. En van die elektronische studio-magie van Giorgio schakelen we nu over naar een plaat waarmee een jonge vrouw definitief uit de gigantische schaduw van haar broer Michael stapte en haar eigen pop-imperium stichtte. We gaan terug naar de herfst van 1986. Janet Jackson sloeg de handen ineen met de legendarische productieduo Jimmy Jam en Terry Lewis. Sloot zich op in de studio en kwam naar buiten met een track die de popmuziek voorgoed zou veranderen. Dus gaan we luisteren naar Janet Jackson en Control.

het najaar van 1985. En van die energieke funk groove zakken we eventjes terug een paar versnellingen naar de ongekende, zwoele jazzy track van eigen bodem. Car du Nord en Think Twice.

0: General Hall en John Oates met een gigantische wereldhit. Man Eater uit het najaar van 82. En wat een onbetaalbaar stukje pop. Soul uit Philadelphia is het toch. Van de jachtvelden van Hall & Oates schakelen we gewoon eventjes door met de meest intense, rauwe en oprechte nedenpoptracks uit de Nederlandse popgeschiedenis. We gaan terug naar de winter van 1983. De Utrechtse heren Henk Westbroek en Henk Temmink hadden met hun band het goede doel heel Nederland al veroverd met de plaat België. Maar bewezen met het nummer dat ze ook de absolute koningen waren van de melancholie. En dit nummer, Hou van mij.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee. 1983.

0: Stevie Wonder met het goud van oud, You Are the Sunshine of My Life, uit het voorjaar van 1973 en afkomstig van zijn legendarische meesterwerk Talking Book. Wat een ongekende, warme, tijdloze soulproductie blijft het toch, met die heerlijke, zachte Fender Rhodes piano en die iconische openingsregels zong Stevie zich hiermee in één rechte lijn naar zijn allereerste nummer 1 hit.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
2: In Platenprak.
1: Met René van Elst.
0: Vandaag, jawel, Harry Jekkers viert vandaag zijn verjaardag. Geboren op 1 juli 1951 in Den Haag, groeide hij uit tot een van de meest geliefde vertellers van het Nederlandse lied. Hij brak door als frontman van het kleine orkest. De band die begin jaren 80 Nederlandse pop een nieuwe verhalende richting gaf. Met nummers als Laat mij maar alleen, Koos werkloos en natuurlijk Over de muur gaf hij een stem aan de tijdgeest. Altijd met humor, melancholie en scherpe observatie. Onder het pseudoniem Harry Klorkenstein schreef hij ook het De Haagse volkslied O, O Den Haag. Een klassieker die iedereen kan meezingen. En na het uiteenvallen van het kleine orkest bouwde Jekkers een succesvolle solo-carrière op in het cabaret. Met als hoogtepunt het tijdloze Ik hou van mij. In 2017 keerde hij terug met het kleine orkest voor een reeks uitverkochte theaterconcerten. En bewijst dat zijn muziek generaties blijft raken. Harry Jekkers, een unieke stem, een meesterverteller en een blijvende kracht in de Nederlandse muziek.
3: Ik

0: Wist je het al?
1: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
0: Check het op www.popmagazine.nl.
1: Popmagazine.nl
2: 1965.

iconisch handgebaar dat destijds op alle tv-schermen te zien was. Stop in the name of love. Dit waren de Supremes. En let nu eventjes op, want vanaf de allereerste seconde op dit vlijmscherpe, funky synthesizer bassen, die dwingende percussie en natuurlijk die ongekende krachtige zoolvolle stem van Gino Vannelli. People Gotta Move.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De erfgoedvereniging van Son en Breugel nodigt u uit voor een bijzondere avond in het Vestzaktheater. Op donderdag 9 juli vanaf 6:30 tot 10:30 s'avonds staat de lezing Breugel is mijn moederstaal op het programma. Oud-dorpgenoot Ad Volen vertelt over zijn reis van het plaatselijke dialect naar de taal van de wereld. Terwijl Ad Lathouwers prachtige gedichten in Brabants voordraagt. De toegang is gratis voor leden van het erfgoed. 3 euro voor de bibliothecarissen en 5 euro voor overige belangstellenden. Kom gezellig kijken op Kerkplein 5 in Son en Breugel op donderdag 9 juli aanvang 6:30 s'avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona is de toenmalige justitieminister Vert Grapperhaus een paar keer geëmotioneerd geraakt toen er over de avondklok werd gesproken en eenzaamheid die daardoor was ontstaan. Hij benadrukte verschillende malen dat zijn handtekening onder deze ingrijpende maatregel stond, maar dat hij heeft ingezien dat er mensen zijn die vereenzamen. Hij haalde als voorbeeld daklozen aan die verschrikkelijk te pineut waren. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten de vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai nog langer uit te stellen vanwege de onrust in het Midden-Oosten. KLM zegt dat er zeker tot en met 23 augustus niet naar Riyadh en Dammam en naar Dubai wordt gevlogen. Eerder waren de vluchten tot en met 9 augustus uit het schema gehaald. De Europese luchtvaartautoriteit ESA heeft de maatschappijen geadviseerd om het luchtruim van Irak, Iran en Libanon te mijden. Deze waarschuwing geldt tot volgende week woensdag 8 juli. De oorzaak van een brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden al dagenlang ontwricht, is gevonden. Die kabelgoot ligt in de omgeving van het station Rotterdam Stadion. Volgens ProRail zat er een knik in de voedingskabel van de bovenleiding, waardoor er eerst kortsluiting en later brand ontstond. Het gaat nog zeker tot zaterdag duren voordat dit hersteld is. Er wordt met man en macht door verschillende aannemers gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden.

0: was het radionieuws.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
4: Radio

0: even staat voor gelijkstroom, wisselstroom, was de aftrap van muziekplezier op deze waanzinnige woensdag 1 juli 2026. De komende twee uur de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de zeros, de tens en de twenties. Met onderweg Lucy Pearl, Billy Ocean, de Europese weersverwachting, de Police, de Tramps, Lil Nas X en het Nederlandse weeroverzicht. En we trappen af met een klassieker uit 74, Wings en Band on the Run.
1: De beste muziekmix van de jaren 60 tot nu. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsvoogd.

Een hit voor Lizzie Pearl. Don't mess with my man. Hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Muziekplezier. Waar we zo gaan kijken naar de Europese weersverwachting. Tot die tijd uit 84 zomerse klanken van Billy Ocean met European Queens.

0: de Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropische temperaturen en lokale wisselvalligheid. Albanië noteert onder een mix van wolken en zon een warme 36 graden Celsius. En Cyprus doet met een zonnige 28 graden Celsius goede zaken. In Spanje 37 graden Celsius, Polen 34 graden Celsius en Oekraïne 33 graden Celsius trekken daarentegen regen- en onweersbuien over. Terwijl België te maken krijgt met reguliere regenval bij een milde 25 graden Celsius. Morgen schuift de zwaarste wisselvalligheid wat meer richting de Balkan op, waardoor Albanië te maken krijgt met pittige onweersbuien bij een nog altijd warme 35 graden Celsius. In het Middellandse zeegebied houdt het warme weer stand met een deels gesluierde 35 graden Celsius in Spanje en een zonnige 27 graden Celsius op Cyprus, terwijl de temperaturen in Centraal- en West-Europa een flinke stap terug doen met buien bij 26 graden Celsius in Polen en een koelere 23 graden Celsius in België.
1: De pophitsfeitjes. Weer en vooral heel veel hits. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsvleugen.

Beste muziekmix op deze waanzinnige woensdag 1 juli 2026. Met zometeen naar 2021, Lil Nas X en That's What I Want. Maar we gaan eerst naar 1974 samen met The Trends. Dit is

online and on your dials. We play your favorite music 24/7. 24/7.

0: Essex. Deze That's What I Want. We zijn zo terug met Amazulu en Too Good To Be Forgotten.
1: Het weeroverzicht.
2: Vandaag verandert er niet veel aan het weerbeeld. De zon schijnt geregeld, afgewisseld met wolken en zeer lokaal een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het 20 of 21 graden aan zee en 23 tot 26 graden in het binnenland. Morgen volgt wederom een grotendeels droge dag met flink wat zon, waarbij de maxima uitkomen tussen 20 en 25 graden en er een zwakke tot matige wind uit het noordwesten staat. Kijken we alvast verder vooruit, dan zien we dat de rust op de lange termijn waarschijnlijk weer wordt verstoord. Boven het zuidwesten van Europa bouwt zich momenteel namelijk opnieuw een flink hittereservoir op. De kans is groot dat deze verzengende warmte via een zuidelijke stroming in het weekend onze kant op wordt geblazen. Hierdoor gaat de temperatuur later deze week weer flink in de lift en stevenen we begin volgende week mogelijk recht af op een nieuwe periode met heet zomerweer en op grote schaal tropische waarden.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is vernietigend over zorgverlener Expert Care. Volgens de inspectie zijn er ernstige tekortkomingen in de zorg en organisatie. Vanaf vandaag sluit de zorgvilla in Waalre, terwijl er nog geen goed plan is voor de continuïteit van zorg voor de kinderen en hun ouders. Grondafhandelaar Vigo uit Eindhoven mag de komende 7 jaar actief blijven op Schiphol. Het bedrijf behoort tot de 3 geselecteerde afhandelaren en ziet daarmee een cruciaal contract voor zijn toekomst veiliggesteld. Vigo is ontstaan uit het voormalige Eindhoven Handling en is op dit moment de enige afhandelaar op Eindhoven Airport. Sinds 2020 is de Eindhovense onderneming ook actief op Schiphol. De provincie Noord-Brabant sluit het omstreden Israëlische busbedrijf EBS niet vooraf uit van de aanbesteding voor busvervoer rond Eindhoven en Helmond, dat schrijft het ED. Volgens de provincie zijn de juridische risico's van een mogelijke rechtszaak te groot. De nieuwe concessie voor Zuidoost-Brabant gaat in vanaf 2029. Anas Salih Eddine vertrekt bij PSV. De Marokkaanse vleugelverdediger werd afgelopen seizoen gehuurd van AS Roma en werd met PSV landskampioen. De club neemt nu definitief afscheid van hem. Wat zijn volgende stap wordt, is nog niet bekend. En FC Eindhoven is de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen met een 3-1 overwinning op UNA. Na een achterstand zorgden Thijs Muller en Milan Hoek in de tweede helft voor de Eindhovense zegen. Op 10 augustus begint de competitie weer voor de Eindhovenaren met een uitduel tegen AZ. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.

Chris Isaac met Blue Hotel op deze waanzinnige woensdag 1 juli 2026. Waar we zo gaan kijken naar de nummers 20 tot en met 11 uit de top 40 van 40 jaar geleden. Tot die tijd de klassieker uit 1979. Ring

0: was 40 jaar geleden de top 40.
1: 22e jaargang, week 26, de editie van 28 juni 1986... met vandaag de nummers 20 tot en met 11. 10 weken lang genoteerd en 5 plaatsen gezakt naar 20. Lift to Tell van Madonna. Billy Ocean, There'll Be a Sad Song, in de 9e week gezakt van 11 naar 19. En stationair op 18 in de 4e week, Marvin Gaye, and I Heard It Through the Grapevine. Whitney Houston, The Greatest Love of All, in de 5e week doorgestegen van 20 naar 17. En 8 plaatsen gezakt naar 16, A Different Corner van George Michael in de 13e week notering. Tweede week notering voor David Bowie met Underground, die met stip zijn van 22 naar 15. En 3 plaatsen winst voor de nummer 14 notering, Touch Me, I Want Your Body van Samantha Fox in de 4e week notering. René Schumann staat 6 weken genoteerd met But Where My Love en zakt deze week van 9 naar 13. En met 1 plaats winst op nummer 12 in de 4e week, The Doobie Brothers met What a Fool Believes. Een superstip notering in de 2e week in de top 40 voor Wham, The Edge of Heaven, die doorstijgt van 26 naar 20.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli speelt het dagorkest Woensel Muziekkorps op de kiosk in Son en Breugel. Dit orkest is opgericht in 2001 en is speciaal voor muzikanten die overdag met elkaar muziek willen maken. Leeftijd speelt daarbij geen rol. Hun repertoire is breed, van marsmuziek tot lichtklassiek, met vooral herkenbare muziek voor iedereen. Kom langs op vrijdag 10 juli van 1:30 tot 2:30 in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het 15-jarige meisje uit Meerstad in Groningen dat verdacht wordt van dubbele moord op haar ouders blijft 90 dagen langer vastzitten. Ze werd op donderdag 18 juni opgepakt nadat haar ouders dood in hun woning werden aangetroffen. Het Openbaar Ministerie is terughoudend in het doen van mededelingen en dat heeft met de minderjarigheid van de verdachte te maken. In het jeugdstrafrecht is het zo dat alle zittingen achter gesloten deuren plaatsvinden. In Antwerpen is het dodental van de flatbrand ondertussen opgelopen tot 6. Dat laat de politie weten. Eerder sprak men van 5 doden. Het zijn brandmeester is nog niet gegeven, maar de brand heeft zich niet verder uitgebreid. Volgens Belgische media zijn alle aanwezigen uit het pand geëvacueerd en overgebracht naar een zorgcentrum in de buurt. In het appartementencomplex wonen ook de oud-burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar met hen gaat het goed, melden Belgische media. De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om op die manier de komst van meer tractoren in te dammen. De gemeente heeft toestemming voor 20 trekkers gegeven. De boeren zijn boos vanwege de voorgenomen stikstofplannen van het kabinet en zijn naar Den Haag afgereisd om het debat in de Tweede Kamer over de plannen van landbouwminister Van Essen bij te wonen. Vanmorgen reed een stoet van tientallen trekkers richting Den Haag om te demonstreren. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge moet opnieuw besluiten of Willem Holleder een jaar langer in de EBI in Vught moet blijven. Ruim 11 jaar zit de 68-jarige Holleder in Nederlands strengst beveiligde gevangenis. Holleder heeft levenslang voor een reeks moordopdrachten. Van Brugge besloot in februari dat Holleder moest blijven zitten waar hij zit, ondanks allerlei adviezen om hem naar een lichter regime over te plaatsen. Met die adviezen deed Van Brugge niets en daarom is het eerdere besluit door de Raad van Straftoepassing en Jeugdbescherming vernietigd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl

0: Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SMB 107.5 FM.
6: En overal via radio SMB.nl.
7: Radio SMB.

0: Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon volop in New York met een tropische 37 graden Celsius. En geniet ook Chicago van een stralende dag bij 35 graden Celsius. In Washington D.C. blijft het daarentegen droog, maar half bewolkt met 38 graden Celsius. Aan de westkust en in het zuiden is het eveneens zonnig, met 24 graden Celsius in Los Angeles en een hete 36 graden Celsius in Las Vegas. Terwijl Miami onder de wolken blijft, met kans op een bui bij 31 graden Celsius. Morgen houdt New York het zonnige weer vast bij een warme 38 graden Celsius. Terwijl Washington D.C. onder een strak blauwe hemel nog verder opwarmt tot een zinderende hitte van 40 graden Celsius. Richting de vrijdag neemt de bewolking in Chicago toe bij 34 graden Celsius en krijgt Washington D.C. te maken met een bui bij een zeer warme 41 graden Celsius.
1: Nee toch? Het is Reinier Witbos-Vuygen.

Man I Need. Maar eerst de Bee Gees, de legendarische broers Kid, die met hun fabelachtige harmonieën, geniale songwriting en herkenbare valetstemmen de absolute koningen van het discotijdperk werden. Tijd voor de ultieme dansbare soundtrack van het jaar 1978. De Bee Gees met Night Fever.

Vorig jaar was het een grote top 40 notering voor Olivia Dean, deze Man I Need. En daarmee gaan we zometeen naar de Nederlandse weersverwachting. Verder hebben we in het vooruitzicht Nick Kershaw, The Black Crowes.

0: weeroverzicht. Vandaag verandert er niet veel aan het weerbeeld. De zon schijnt geregeld, afgewisseld met wolken en zeer lokaal een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het 20 of 21 graden aan zee en 23 tot 26 graden in het binnenland. Morgen volgt wederom een grotendeels droge dag met flink wat zon, waarbij de maxima uitkomen tussen 20 en 25 graden en er een zwakke tot matige wind uit het noordwesten staat. Kijken we alvast verder vooruit, dan zien we dat de rust op de lange termijn waarschijnlijk weer wordt verstoord. Boven het zuidwesten van Europa bouwt zich momenteel namelijk opnieuw een flink hittereservoir op. De kans is groot dat deze verzengende warmte via een zuidelijke stroming in het weekend onze kant op wordt geblazen. Hierdoor gaat de temperatuur later deze week weer flink in de lift en stevenen we begin volgende week mogelijk recht af op een nieuwe periode met heet zomerweer en op grote schaal tropische waarden.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

1985, de Riddle van Nick Kershaw. En daarmee zijn we het laatste half uur begonnen van Muziekplezier op deze waanzinnige woensdag 1 juli 2026. Met zometeen naar 92 Vanessa Paradis met Be My Baby. Rond kwart voor de hit in de verstaanbare taal. En nu van 26 jaar geleden Jealous Again. Dit zijn...

0: De beste muziekmix op deze woensdag 1 juli 2026 met Vanessa Paradis met Be My Baby.
1: De hit in een verstaanbare taal.
0: Er hangt soms een onmiskenbare spanning in de lucht. Een besef dat de wereld om ons heen in een sneltreinvaart verandert. Het is die constante stroom van nieuws, trends en maatschappelijke verschuivingen die ons dwingt om continu opnieuw te definiëren waar we staan. Soms voelt het alsof we toeschouwers zijn van een grote schouwspel, waarbij we proberen grip te krijgen op de richting waarin alles zich beweegt, terwijl we tegelijkertijd proberen onze eigen identiteit te bewaren in diezelfde verandering. Het is een reflectie op de wereld van nu, een observatie van dynamiek die onze samenleving vormgeeft. We kijken naar de vooruitgang en de uitdagingen, naar de momenten waarop alles samenkomt in het teken dat voor iedereen zichtbaar is. Het dwingt ons om stil te staan bij de vraag, wat laten we achter en waar bewegen we naartoe? In die constante beweging van het leven, te midden van alle ontwikkelingen en de signalen die de wereld ons geeft, is het belangrijk om te herkennen waar we middenin zitten.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

Alicia Brits, I Love the Nightlife. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van muziekplezier voor deze waanzinnige woensdag 1 juli 2026. Een nieuwe

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Laumens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn 5 boeren aangehouden die op tractoren wilden demonstreren. In het gebouw van de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. De gemeente Den Haag had van tevoren toestemming voor 20 trekkers gegeven. Er is een noodbevel afgegeven. 5 boeren wilden doorrijden en werden opgepakt. Er wordt niet alleen in Den Haag tegen de stikstofplannen gedemonstreerd. Ook bij het provinciehuis in Assen wordt geprotesteerd. Een ruime meerderheid van 246 gemeenten heeft minder statushouders een huis aangeboden dan dat het kabinet heeft voorgeschreven. Uit een analyse van het ANP blijkt dat het gaat om ruim 7 op de 10. 60 gemeenten haalden al jaren de wettelijke norm niet. In de eerste helft van dit jaar hadden alle 342 gemeenten die ons land telt samen 23.933 statushouders aan een huis moeten helpen. Gezamenlijk kwamen ze tot ruim 15.000 en dat leverde een tekort van 8.855 op. De Antwerpse brandweer laat weten dat de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen ontstaan zou zijn door een technische storing op de begane grond. Er zijn 6 doden gemeld en meerdere zwaar gewonden. Er wordt ook nog naar slachtoffers gezocht. De brandweer blust nog na en meldt dat de brand bijna onder controle is. In het gebouw wonen ruim 200 mensen. De 26-jarige shorttrekker Sven Roes is in leven. De politie meldt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Zijn familie heeft een teken van leven ontvangen, maar zit met veel vragen. Afgelopen zondag werd er alarm geslagen en kwam naar buiten dat Roes op zaterdag voor het laatst gesignaleerd was en sindsdien vermist werd. Zijn auto werd teruggevonden op een parkeerplaats op Schiphol. De familie van Roes bedankt iedereen voor de steunbetuigingen en vraagt om privacy en rust. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja,

0: Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
0: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessie. Lekkerladen.com.
7: Zon en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
8: En overal via radiosnb.nl.
7: Radio SNB.
9: Lekker Radio.

Leuk hè? Spooky and Sue en Swinging on a Star. Oh, wacht even, ik heb een telefoontje. Hallo, wie is daar? Oh, Rockwell aan de telefoon. Met een opzien phone caller. Dat klinkt niet leuk.

combinatie hoor. Mel van de Vintage Future, weet je wel. En Typhoon samen en Colors heette dat. Lekker radio. Meteen eventjes vaartmakers, hè. Daar heb ik wel zin in. Laat dat maar over aan Luther Vandross. Wat heeft die man een mooie naam, hè? Titel van deze song van een tijdje terug.

Mooi gedaan, hè? The Nightfly van WJAZ. Dat is de naam van een radiostation blijkbaar. Of een fictief radiostation in Amerika. Donald Fagenhorn. Even naar Amsterdam. Dat ligt in Nederland. Oh ja, daar was ik geboren. Circus Custers. Uit 1983. Deze hit.

0: Dikke Radio.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten bij de grote natuurbranden op defensieterreinen eind april. Dit blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Marechaussee. Zowel op de Weerterheide als de Oorschotse Heide braken flinke natuurbranden uit na militaire oefeningen. Daarbij ontstond grote schade aan de heide. Gisteren werd bekend dat Defensie met strengere regels komt voor oefeningen in de natuur. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is vernietigend over zorgverlener Expert Care. Volgens de inspectie zijn er ernstige tekortkomingen in de zorg en organisatie. Vanaf vandaag sluit de zorgvilla in Waalre, terwijl er nog geen goed plan is voor de continuïteit van zorg voor de kinderen en hun ouders. Grondafhandelaar Vigo uit Eindhoven mag de komende 7 jaar actief blijven op Schiphol. Het bedrijf behoort tot de 3 geselecteerde afhandelaren en ziet daarmee een cruciaal contract voor zijn toekomst veiliggesteld. Vigo is ontstaan uit het voormalige Eindhoven Handling en is op dit moment de enige afhandelaar op Eindhoven Airport. Sinds 2020 is de Eindhovense onderneming ook actief op Schiphol. Anas Salih Eddine vertrekt bij PSV. De Marokkaanse vleugelverdediger werd afgelopen seizoen gehuurd van AS Roma en werd met PSV landskampioen. De club neemt nu definitief afscheid van hem. Wat zijn volgende stap wordt, is nog niet bekend. In Eindhoven en Waalre hebben agenten een eerbetoon gebracht aan vertrekkend collega Rob. Ze vormden een erehaag en fietsten in een stoet met hem mee onder begeleiding van 4 motoragenten. De verrassingsactie trok ook veel bekijks van voorbijgangers. Wijkagent Rob stopt na 25 jaar. Hij was een bekend gezicht op straat in stadsdeel Gestel. Collega's wilden hem graag in het zonnetje zetten als uiting van waardering voor al die jaren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.

Dollies. Men Without a Heart. Nou, dat is dan wel harteloos eigenlijk, toch? Ja, dadelijk Emma Heesters met Rol Sanchez en Contigo. Maar eerst deze klassieker van Roger Daltrey. 1980 komt...

Laura Heesters en Rolf Sanchez. Tweetalig. Nou, dat hebben we dan ook weer gedraaid. Hey, ken je deze dame nog? Paula Abdul. Hij is uit 1989, dat is toch wel heel erg oud. Forever Your Girl.

Dekke Radio. Daar luister je naar. Een programma met een behoorlijke variatie aan muziek. Van Paula Abdul met Forever Your Girl gaan we eventjes naar Frankrijk. Hoe vind je dat? Klein stapje hoor, bij Dekke Radio. 1975, deze hit van Pierre Gros Colas.

Te veel gedronken, dat is duidelijk. Hè? De jongens van de bouw van Bertus Steigerpipe. Mooi, hè? Ik heb wel een mooi antwoord daarop. Het Edith Hidding. Zien vrouw moest eens winnen.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni is er bij Museum Bevrijdende Vleugels in Best een bijzonder evenement. Wings and Wheels. Vanaf 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kun je hier de mooiste oldtimers en historische militaire voertuigen bewonderen. Wat ooit begon met alleen Tweede Wereldoorlog voertuigen is inmiddels uitgegroeid tot een groot klassieker evenement voor alle liefhebbers van bijzondere voertuigen. Er zijn ook lezingen, stands en prijsuitreikingen in de middag. De toegang voor deelnemers is gratis en bezoekers zijn van harte welkom aan de Sonsweg 39 in Best. Dus kom kijken en geniet van deze historische wielen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat militairen die weinig ervaring hebben te snel aan grote militaire oefeningen deelnemen. De OVV onderzocht de veiligheid van militairen nadat vorig jaar 2 militairen bij dit soort oefeningen om het leven kwamen. Beide ongelukken gebeurden met panzervoertuigen. Vanwege de Russische dreiging is Defensie in rap tempo aan het uitbreiden, maar de OVV zegt dat de balans tussen een snelle opleiding en veiligheid verbeterd moet worden. Vakbond FNV meldt dat vrijdag werknemers van grote industriële bedrijven het werk neerleggen als het kabinet de sociale zekerheidsplannen niet van tafel haalt. Het gaat om medewerkers van DAF, ASML, Nedri Spanstaal en Bosch in Tilburg. De manifestatie vindt in Eindhoven plaats en zal 2 uur duren. Deze stond voor afgelopen week in de agenda, maar werd vanwege code rood geannuleerd. FNV zegt dat ook het personeel van sociale ontwikkelbedrijven die dag actie zullen voeren. Alle overheidsinstanties worden door premier Jette uitgenodigd om voortaan ieder jaar op 1 juli de vlag te hijsen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Jette noemt het hijsen van de vlag een actie om 1 juli nog steviger te verankeren als een werkelijk nationale herdenking en viering. Volgens Jette gaat het proces van heling en herstel niet vlekkeloos en hij vindt dat het beter en sneller moet. Rijkswaterstaat waarschuwt de komende 3 vrijdagen voor een drukke middagspits, omdat de zomervakantie van start gaat en er in meerdere regio's aan de weg wordt gewerkt. Komend weekend gaat regio Noord met vakantie. De week erop volgt regio Zuid. En vanaf het derde weekend in juli heeft ook regio Midden vakantie. Ook stipt Rijkswaterstaat zaterdag 4 juli aan, omdat Extinction Rebellion een demonstratie op de ring A12 bij Utrecht heeft aangekondigd. Op datzelfde moment worden er op de A12 en de A27 wegwerkzaamheden uitgevoerd. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht is het 12 graden in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Dit was het radionieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
6: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Met dit uur. Jongerenplein in samenwerking met de Lab Group.
8: Een hele goede middag, beste luisteraar van Radio Sander Breugel. Welkom bij een nieuwe uitzending van Jongerenplein. Wij zitten in het Dommehuis en in het Dommehuis is er nu een live optreden van de muziekschool. Die kunt u misschien horen in de achtergrond. Wij gaan het vandaag hebben over het Erasmus-programma van de Europese Unie. Maar nu eerst Brandy van Looking Glass.

0: later mee geweest is.
1: Dat was Ode to the Mets van The Strokes. Overigens een van mijn favoriete bandjes. Dennis, jongen, wil jij het onderwerp nog een keer introduceren?
2: Yes, jongen. Zeker. Eens even kijken. Nou, het onderwerp vandaag is natuurlijk een... als je een Erasmus-uitwisseling zou doen. Als je zelf een internationale jongerenuitwisseling zou mogen organiseren, hoe zou die er dan uitzien? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Ik word gebeld. Even wachten. Stil, zo. Anders word ik helemaal gek van de trillen. Nou, stel je mag met een groep jongeren... tenminste, leeftijdsgenoten naar een Europees land. Tenminste, eentje die in de Unie zit. Niet alleen voor vakantie, maar om jongeren uit andere landen te ontmoeten. Allicht iets te organiseren. En ook wat te leren. Waar zou je dan naartoe gaan? Dat is een beetje de vraag van vandaag.
1: Bij mij is het een beetje afhankelijk van welk onderwerp. In welk kader die reis zou staan.
2: Misschien even voor de luisteraar. Er zijn eigenlijk allerlei uitwisselingsmogelijkheden vanuit de EU die georganiseerd worden. Je kunt een plan aandragen en dan is het voor jongeren tussen de... in dit geval tussen de 13 en de 30 mogelijk om voor een groot gedeelte vergoed naar het buitenland te gaan binnen de Europese Unie en uitwisselen met jongeren uit andere landen. Nou, kan bijvoorbeeld tussen Nederland en Portugal of dan ook tussen Finland en Malta. En zo'n reis kan zijn met meerdere landen zelfs.
1: Maar moet je dan per se in de EU zelf of in het Schengen-verdrag? Dus dan Noorwegen, Zwitserland en IJsland?
2: Het hele EU. Het Verenigd Koninkrijk is ook weer on board met het programma. Volgens mij hebben ze zelfs, dat weet ik niet zeker, maar hadden ze net Servië ook een deal voor de Erasmus.
3: Dus Servië, een van de meest corrupte landen in heel Europa.
2: Ja.
1: Even een leuke mening over Servië.
3: Ja, nou, ik vind Servië op zich wel een leuk land hoor. Maar ik heb een beetje meegekregen, niet te veel off-topic raken, maar Servië zijn al een protesten door studenten.
1: Ja. Yeah.
3: Gebeurt wel vaker in zo'n landen, maar de regering is best wel heel corrupt. Dus ja. Dat verbaast mij wel dat ze daarmee...
2: Ik kan niet 100% zeker, met 100% zekerheid zeggen dat het helemaal klopt wat ik nou zeg. Maar dat meen ik gehoord hebben. Ik ben natuurlijk een poosje geleden bij een training in Ierland geweest. En het ging dan eigenlijk ook over hoe kun je dan goed een plan schrijven om zo'n dergelijke reis met jongeren te gaan doen.
1: Ja.
2: Maar vandaag gaan we live een uitzending. In de uitzending gaan we een
1: brainstorm sessie
2: doen en eigenlijk gewoon een uitwisseling bedenken. We beginnen eigenlijk nog zonder locatie, zonder thema, zonder programma. Aan het eind van de uitzending dan is het in ieder geval het idee om gewoon een soort van idee te hebben.
1: Maar met welke gegevens wil je dan de uitzending uitlopen? Want dan schrijf ik even met je mee. Moet je een land hebben of een aantal?
2: Ja, in ieder geval een land.
1: Ja.
2: En het thema is in ieder geval heel belangrijk. Dus even kijken. Het thema, het land, een beetje een programma bedenken. Dat is eigenlijk de hoofdzaak.
1: Oké. Ja, ik houd het even bij, want dan hebben we dadelijk aan het eind van de uitzending een mooie conclusie.
2: Ja, precies. Dus het is denk ik misschien wel handig om te beginnen met waar moet het dan over gaan? Je gaat natuurlijk ook een reis doen waar je iets van opsteekt.
1: Ik neem aan dat wel de bedoeling is.
2: Anders is het natuurlijk gewoon gratis geld. Dat is zo.
1: Ja.
2: Dat was wel leuk geweest.
1: Het is niet allemaal zonneschijn en regenboog dan?
2: Nou ja, ik heb nou twee uitwisselingen gedaan met Erasmus zelf ook. En het was wel druk en actief, maar het was zo leuk. En zoveel leuke mensen ontmoet. En natuurlijk is er een programma, maar dat is eigenlijk juist wel heel tof. Tenminste, als je daar een beetje van houdt, van een beetje bekend worden met de cultuur.
1: Ja.
2: In een ander land, andere mensen leren kennen, heel veel nieuwe indrukken opdoen, uit je comfortzone gaan. Dan is dit wel een leuke mogelijkheid.
1: Ja. Ja, want jij, voordat de microfoons aangingen, toen had je over dat mentale gezondheid een van de veel gekozen onderwerp is.
2: Zeker, ja.
1: Dan lijkt mij een interessante stelling om naar Finland te gaan en daar een beetje te kijken waarom Finland, want Finland staat aangeschreven als het gelukkigste land ter wereld, waarom dat zo is. Oh. Waarom de mentale gezondheid van Finlanders zo goed is.
2: Ja.
1: Komt het door de kou, komt het door de vodka, komt het door...
3: Volgens mij hebben ze in Finland een vrij progressief onderwijsstelsel.
2: Klopt, het Finse onderwijsmodel is een bekend succesvol model.
3: Er zijn verschillende politieke partijen die een stelsel willen gaan inrichten naar Fins model. Daar zijn wel haken en ogen aan, want Finland heeft, meen ik, iets van 5 miljoen inwoners. En ik weet niet hoeveel vierkante meter aan de grond. Dus dat is een totaal ander kaliber land. Ligt ook een heel ander deel van Europa.
2: Ik denk dat daar wat rustiger is. Ik denk vooral sauna's zijn heel belangrijk in de cultuur. Daar iedereen heeft een sauna in zijn huis zitten.
1: Ja. Zeker, ja.
3: Dat is ook heel goed voor je gezondheid. Ja,
2: ik heb ooit wel eens gehoord dat ze zelfs een sauna in de McDonald's hebben zitten. Maar goed, we dwalen enorm af. Dus even terug op het spoor.
3: Ja.
2: Als we het dan over thema's hebben... Hebben we dan nog andere mensen aan tafel die denken van... oh, dat vind ik heel lof, leuk. Het kan ook muziek en creatief zijn. Of over identiteit en dat soort dingen.
1: Ik zit meer vanuit een journalistieke hoek te denken... maar ik weet niet in hoeverre dat relevant is. Want ik neem dat het met jongeren te maken moet hebben, toch?
2: Ja, maar als het over geluk gaat, dan... ja, mentale gezondheid en geluk, dat geldt natuurlijk ook voor jongeren.
1: Ja.
2: En dan doe je eigenlijk ook een soort onderzoek naar identiteit. Dat neem je daar dan ook in mee.
1: Ja. Maar is het echt dan de bedoeling dat je een onderzoek gaat doen?
2: Nee, niet letterlijk. Maar je wilt eigenlijk een soort van programma gaan maken... waar dat je leert over hoe is dan de levenswijze van mensen in Finland. En om dan eigenlijk een soort van beeld te krijgen van... oké, wat maakt het nou in het dagelijkse leven... dat men wat gelukkiger is dan... in andere plekken ter wereld.
1: Ja.
2: Dus dan ben je niet... je bent niet letterlijk een onderzoek aan het doen. Maar bij Erasmus staat non-formal learning heel erg centraal. En dat wil zeggen ervaringsgericht leren. Dus je gaat ergens naartoe.
1: Ja.
2: Dat is echt de kern van Erasmus, is non-formal learning. Je maakt iets mee. Daar doe je indrukken van op. Vaak is dat dan ook echt een hele andere context. Dus je gaat ook echt... dingen tegenkomen, ook bij jezelf. Omdat je in situaties wordt gezet die je in Nederland gewoon minder makkelijk tegenkomt. Weet je, je spreekt de taal bijvoorbeeld niet. Je gaat in situaties komen waar dat mensen misschien niet zo goed Engels hebben of zo.
1: Ja.
2: Ja, daar leer je wel veel van.
1: Dat lijkt me eigenlijk super interessant.
2: Ja. En dat is, ik denk dat je in zo'n week ontzettend veel... kan opsteken, vooral in vergelijking met een gemiddelde onderwijsweek of zo.
1: Ja.
2: Gewoon omdat het zo anders is.
1: Maar dan heb je nou het thema uitgelegd. Ik zeg, we doen even muziekje en dan gaan we dadelijk naar onderwerpen zoeken.
2: Helemaal goed.
1: Doen we dat.

0: Hallo, zijn we weer?
1: Nou,
0: we hadden het zojuist over verschillende thema's die we kunnen doen. We mogen ook al een beetje combineren met landen, want ik hoorde jou ook al toffe ideeën hebben, Ken. Laten we wat meerdere opties in beeld brengen. We hebben het gehad over Finland en mentale gezondheid. Met name dan over geluk.
1: Ja, precies.
0: Correct. Nou ja, wat dan een beetje een idee zou kunnen zijn. We hebben hele gemengde muziek. Maar gelukkig met heel veel aandacht.
1: Wat bedoel je? We hebben gemengde muziek.
0: Ja, weet je, die tracks die waren aan het uitwisselen.
2: De jingles hebben door elkaar.
0: Precies.
1: Dat is de bedoeling.
0: We houden het heel divers. Nou ja, hoe dat er bijvoorbeeld uit zou kunnen zien is dat je dan bedenkt van oké, we hebben natuurlijk een uitwisseling.
1: Ja.
0: Daar moeten we natuurlijk ook wel rekening houden van, hè, als wij hun geluk gaan onderzoeken, zij moeten zelf ook...
1: Gaan ze ook ons geluk onderzoeken?
3: Masha.
4: Ons ongeluk. Ons ongeluk onderzoeken.
0: Ik weet niet of dat een hele goede insteek is, maar dat is dan wel iets om daarover na te denken.
1: Hebben Nederlandse jongeren niet per capita een stuk meer klachten dan andere landen?
3: Ja, zeker. Ja, nou, volgens mij staan we redelijk goed aangeschreven in die lijsten. Maar...
0: Ja, Nederland staat er vrij hoog qua geluksscores.
1: Maar we hebben een vollopend jeugdzorgsysteem.
0: Ja.
1: Een overspannen GGZ.
2: Ja. Nogal.
3: Nou, zeg maar gerust.
0: Ja, die cijfers zijn ook wel van, die mij zo in het hoofd schieten, zijn er wel 5 à 10 jaar geleden, denk ik.
1: Ja, het is er nu wel anders dan 10 jaar geleden, denk ik.
3: Het is erger als 10 jaar geleden.
0: Ja, dat geloof ik graag. Ja, maar ik denk dat het overal in Europa wel is, hoor. Ja. Niet alleen in Europa.
3: Ja, weet je,
0: laten we niet in een geopolitieke discussie belanden, want ik ken ons nieuws. Maar goed, wat dan bijvoorbeeld zou kunnen is dat je zegt van oké, en dan laten we even dat een stukje van dat Nederland ook in die... in het programma zit, laten we even buiten beschouwing. Maar je gaat die kant op en dan ga je in gesprek met oké, wat is dan geluk? En daar pak je thema's zoals vrienden, familie, geld, vrijheid, veiligheid, natuur, school, sport, muziek.
1: Ja, ja.
0: En eigenlijk kun je mensen dan eigenlijk bij wijze van gaan interviewen, kan je hun laten vertellen. Kun je plekken op bezoek gaan van hoe zit het dan in elkaar op een school of een buurthuis.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Of bij een lokale scouting of zo.
1: Ja, precies.
0: En dan kun je eigenlijk een beetje dat gaan onderzoeken. En daarbij, afhankelijk van met wie dan je partnerorganisatie is, kunnen zij dan ook activiteiten en workshops en zo gaan organiseren. Het is dan ook het idee dat voor die andere jongeren ook gedaan wordt. Dat er een soort van programma gemaakt gaat worden voor die week.
1: Dat lijkt me een hele logistieke operatie.
0: Ik denk dat dat best wel ook zo is.
1: Ja. Ik zit daar even te denken, maar ik weet niet.
0: Niet dat jullie alles daar qua verantwoordelijkheid in moeten dragen of zo. Maar het is natuurlijk best wel, het is best wel een commitment.
1: Ja, zo klinkt het wel.
0: Ja.
1: Je liet het in eerste instantie een beetje klinken als een studiereisje. Maar op die...
0: Het is niet dat de hele dag... Het is niet dat de hele dag programma's gemaakt moeten worden. Zo moet je het denk ik niet zien.
1: Nee, dat snap ik wel. Maar
3: je zou dan ook gewoon iets van vrije tijd hebben tussendoor.
0: Zeker, dan moet je ook zeker erin plannen.
1: Bijvoorbeeld als we naar Oostenrijk gaan, dan vind je mij op een wandelpad half de tijd, denk ik.
0: En ook dat is een activiteit, hè?
1: Zeker.
0: Dus het is niet dat jullie zeg maar voor iedereen inhoudelijke workshops hoeven te maken, maar... stel je wilt eigenlijk meegeven wat is dan gelukkig zijn in Nederland. Dan gaan we bij wijze van...
1: Kroegen.
0: Met z'n allen op stap. Nee, maar ik ga door de Veluwe wandelen. Ik zeg maar wat. Hè.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is ook... Het moet ook niet moeilijk gemaakt worden om moeilijk gemaakt te worden. Maar ik denk ja... hoe kun je... doen door iets te doen...
1: Eigenlijk
0: iets vertellen. Daar gaat het eigenlijk om.
1: Oké.
0: Snap je wat ik bedoel?
1: Ik snap wat je bedoelt. Ik heb gewoon niet de woorden om hierop aan te antwoorden.
0: Ja, ik merk dat ik zelf ook een beetje...
1: loopt heel stroef
0: zit te gissen naar mijn woorden.
1: Ja.
0: Ja, die zitten er ook tussen.
3: Als ik dit zo meekrijg, is het waarschijnlijk de kans groot dat we dan naar Finland gaan als het doorgaat.
0: Nou ja, we zijn gewoon opties in kaart in brengen. We zijn opties in kaart in brengen.
1: Ja, dat is ook het doel van deze uitzending, hè, om opties in kaart te brengen. Maar Finland, dat had ik als voorstel, omdat daar de geestelijke gezondheid schijnt heel goed te zijn. Ja. En dus zou het interessant zijn, ook voor mij om uit een journalistieke hoek te kijken, waarom is dat zo?
4: Ja.
1: Beetje veldonderzoek.
0: Maar laten we ook,
1: een verslag vanuit de sauna, dat zou grappig zijn.
0: Ja, precies. Dus in Finse cultuur is de sauna echt een ding. Dus dan ga je naar de sauna bijvoorbeeld. En dat is dan een ervaring waar je... En dan zou bijvoorbeeld iemand daar... Zou je in gesprek kunnen gaan met andere mensen van... Oké, hoe werkt dat dan?
1: Maar welke andere landen staan dan zo hoog aangeschreven met geestelijke gezondheid? Want het kan niet alleen Finland zijn. Volgens mij ook Noorwegen.
0: Scandinavië staat over het algemeen sowieso heel hoog aangeschreven. Dus Noorwegen,
4: IJsland.
0: Ik weet alleen of zit IJsland in de Unie?
1: Wel in het Schengen-verdrag.
3: Volgens mij hoort IJsland bij de Europese Unie al.
1: Nee, IJsland hoort niet. IJsland zit niet in de EU. Want daar hebben ze ooit gedaan voor visserechten beschermen of zo. Maar ze staan wel in het Schengen-verdrag, dus je hebt geen paspoort nodig om daarheen te gaan.
3: Schengen-akkoord, ja, er zitten best wel heel wat landen bij. Ja.
1: Maar dan vraag ik me, dat was ook mijn vraag aan het begin van de uitzending. Telt een Schengen-verdrag lidmaatschap meteen ook voor Erasmus?
3: Dat zou goed kunnen hoor. Zou best kunnen.
1: Want dat is free movement, dus ik neem ook aan. Free movement voor studenten.
0: Weet je, ook Frankrijk heeft bijvoorbeeld territorie in Afrika zitten.
1: Ja. En in Zuid-Amerika heeft Franse Guyana.
0: Ja, exact. Dus daar kun je dus ook over nadenken. Het zijn wel echt...
1: Ik heb ooit ergens een chart gezien.
0: Je kunt naar IJsland, ja. Ik heb het even opgezocht.
1: Met Erasmus?
0: Ja.
1: Oké. Dat lijkt me heel leuk, want IJsland heeft maar 300.000 mensen of zo.
4: Maar.
1: Ja, 300.000 mensen, dat is de bevolking van Eindhoven.
3: Oh. Ja, zoiets. 250.000 ongeveer. 300.000, zoiets rond die koers, ja. Moet je nagaan dat gewoon Eindhoven op een heel groot eiland. In de Atlantische Oceaan.
1: Eindhoven op een eiland zo groot als Nederland.
3: Ja. Nou, ik denk dat IJsland wel groter is, hoor.
1: Iets groter, ja. Als ik even visueel denk aan een kaart. Ongeveer twee keer zo groot.
3: Ik denk dat IJsland ongeveer 50.000 vierkante meter is of zo.
1: Dat zou ik niet kunnen inschatten, man. Ik ben er nooit geweest helaas. Dat wil ik wel graag
3: ook niet. Maar...
4: Nee, maar als ik het goed begrijp, is Finland wel echt gewoon een leuk idee voor ons.
1: Ja, maar sowieso Scandinavië lijkt me heel goed hiervoor. Ja. Als we het thema mentale gezondheid doen.
4: Ja, want ik had het net ook over Griekenland. Dat we dan bijvoorbeeld kunnen ontdekken, zeg maar, over de geschiedenis en culturen van Griekenland. Bijvoorbeeld de Griekse mythologie.
1: Dat.
2: Ik vind dat wel een heel erg goed idee. Ja. Dat lijkt me ook wel. Ja, dat lijkt me heel erg leuk.
3: En het is bijna het hele jaar goed weer daar. Dat is ook wel fijn.
1: Ja. Maar
2: je hebt ook daar gegaan.
1: Jij bent ook wel een beetje een Griekofiel. Dus.
3: Griekofiel.
1: Ja, jij vindt Griekenland heel leuk en alles wat met Griekenland te maken heeft.
2: Ik vind de mythologie heel erg leuk.
1: Ja, maar ja, wel de Griekse mythologie is dat dan.
2: Ja.
1: Ja, dan... Je vindt Athene ook een leuke stad.
2: Zeker.
4: Nee, maar dan... Want jij wilt... Jou lijkt leuk om naar Finland te gaan door de, hoe gelukkig ze zijn en vanuit een journalistiek...
1: Journalistiek blik.
4: Zei ik ook.
1: Ja, sorry, maar je versprak je een beetje. Ik dacht, ik verbeter je even, maar sorry.
4: Dat geeft niks. Maar jij lijkt dat is leuk vanuit dat perspectief... om daar uiteindelijk ook weer een aflevering of een uitzending van te maken.
1: Dat... zou heel erg goed content zijn, inderdaad.
4: Ja.
1: Kunnen we ook in het krantje laten zetten?
4: Kan ook.
1: Als we echt een goede uitzending hebben.
4: Maar ik bedoel, we hebben het nou over Griekenland en Finland. Maar zijn er überhaupt nog andere landen waar jullie het over willen hebben? En...
3: Nou ja, ik, als ik een suggestie mag doen, Cyprus. Ik ben op Cyprus geweest. Dat is qua geschiedenis echt een hotspot. En ook omdat dat, op Cyprus is een vrij bijzondere geopolitieke en diplomatieke situatie aan de hand. Dat is misschien ook interessant om naar te kijken. Met Noord- en Noord-Cyprus en Cyprus zelf.
1: En ook nog de Britse enclaves daar.
3: Ja, daar heb je ook een stuk of drie nog van. 2,5-3% van Cyprus is Brits grondgebied. Zitten twee legerbasen.
1: Ja.
3: Om de gewoon de hele strategische ligging ten opzichte van het Midden-Oosten.
1: Ja, dat en Gibraltar.
3: Het ligt best strategisch, maar in ieder geval qua geschiedenis en qua geopolitiek is het ook heel interessant.
0: Je hebt ook nog die Spaanse steden op de Marokkaanse kust.
3: Ja, dat heb je ook
0: dat
3: nog.
0: Dat zijn ook nog van die interessante enclaves.
1: Dat zijn echt gated communities. Want er staat echt een enorm hek langs
0: bizar. Die steden. Ja, dat zijn hele interessante, hele interessante dingen.
1: Maar volgens mij is een deel van Cyprus nog steeds Brits, omdat het tegenover het Suezkanaal ligt. Dat lijkt mij het logische.
3: Ja, ook. Daar ook gewoon, ze hebben een beetje een stukje van hun grondgebied hebben ze gehouden. En het noorden is bezet door Turkije. Daar mag je in principe wel gewoon heen, maar niet zomaar.
1: Nee.
0: Ik geef het woord wel even aan Kiani, want hij had eigenlijk wel toffe ideeën rondom Griekenland en die historie en zo. Ja. En ik wil daar even wat dieper over induiken, want ik vind zelf de geopolitiek heel interessant, maar...
4: Ja, ik ben niet zo heel bekend met de Griekse mythologie bijvoorbeeld, maar het lijkt me wel interessant om daarin te verdiepen.
1: Maar Griekenland heeft ook heel veel recente interessante geschiedenis. Dus bijvoorbeeld, er is een de monarchie is afgezet, nog geen 80 jaar geleden.
4: Ja.
1: Dus in de geboorteplaats van democratie is pas heel kort een democratie. Ja. Dus dat is heel interessant om na te gaan.
2: Ook een van de bekendste tempels daar is in een burgeroorlog daar nog gebruikt als buskruidopslag. En die is daar zo'n kanon in gekomen, die is heel erg hard opgeblazen. Daar is de meeste schade aan die tempel van gekomen.
1: En welke tempel bedoel je dan?
2: Een
1: op de Acropolis? Of?
2: Dat is de tempel op de Acropolis, ja.
1: De tempel op de Acropolis?
2: De tempel op de Acropolis.
1: Dat meen je?
2: Ja.
0: Bizar.
1: Dat wist ik niet.
0: Ja. Nou ja, het is bijvoorbeeld ook wel heel vet als je echt naar de Griekse geschiedenis gaat kijken. Athene is natuurlijk een van de eerste echte democratieën. Maar echte democratieën. Gewoon een... dat was eigenlijk een onafhankelijke stad. Ja, waar iedereen echt inspraak had.
1: Ja. Ja, want je hebt het ook heel vaak zo dat je wel een republiek hebt, maar dat is dan geen directe democratie. Ja. Want dan kies je representatives.
0: En vaak, als je bijvoorbeeld naar de Romeinen gaat kijken, dat was een oligarchie. Dus de rijken die heersten eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar Athene was in die zin echt vrij gelijk. Ja, en stond redelijk op gelijke voet. Dus dat is een heel, heel bijzondere geschiedenis.
1: Dat klopt zeker. Ja, ik zit dan ook even te denken. In die regio zitten sowieso al heel veel landen die interessant zijn.
0: Ja.
1: Want Italië, dat is ook een best... De huidige Italië is ook een heel jong land.
0: Ja, klopt.
1: Sowieso is Italië, het concept van Italië is nog geen 200 jaar oud. Maar de Italiaanse Republiek is 70 jaar oud of zo.
0: Ja. Ja.
1: Dus daar zit ook heel veel... Dan kun je een beetje contrast trekken tussen oude geschiedenis en huidige geschiedenis.
0: Volgens mij spreken ze best wel in het zuiden. Er zijn nog best wel gemeenschappen die gewoon Grieks spreken.
1: In Italië?
0: Ja.
1: Dat geloof ik graag. Op de hak misschien.
0: Ja, het oostelijke Romeinse Rijk heeft daar nog min 1000 jaar gezeten, volgens mij.
1: Byzantijnen,
0: ja. Die spraken allemaal Grieks.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. De Byzantijnen zijn ook nog niet zo lang weg.
0: Ah, en daarna hebben de Normannen daar gezeten. Echt een hele interessante geschiedenis in Italië qua bevolkings, qua migratie.
1: Sowieso hebben heel veel landen aan de Middellandse Zee een rijke geschiedenis.
0: Ah, ja, absoluut.
1: Spanje ook. Spanje is misschien ook een leuk land om...
0: Zeker. Ook goede contacten opgedaan met een Spanjaard daar.
1: Ik zet hem even op mijn lijstje hier. Hè?
0: Nou ja.
1: Wat voor onderwerp zou je met Spanje kunnen doen? Ook cultureel geschiedenis.
0: Cultureel historisch. 500 jaar geleden zaten nog heel veel moslimgemeenschappen daar.
1: Ja, ik ben de naam kwijt.
0: De Caliphate of Cordoba heeft daar heel lang gezeten.
1: De Moor.
0: Ja, de Moors. De Moors, dat waren eigenlijk de volkeren die kwamen uit de woestijn.
1: En die zijn met de Reconquista weggejaagd.
0: Ja.
1: Ik hou van zoveel van geschiedenis.
0: Ja, ik ook. Ik probeer eigenlijk niet de helft van de zaal hier te verliezen door zo diep hier op in te gaan.
1: Nee, dat is een beetje een rabbit hole.
0: Ja, absoluut. Maar Spanje is een hele andere cultuur. Een hele andere cultuur dan hier.
1: Dan zou je een beetje kunnen kijken naar hoe een siesta de samenleving beïnvloedt. Want wij hebben dat hier niet. Dat is een heel...
0: Ja.
1: Daar kwamen mijn ouders op de harde manier achter toen we in Italië waren. Toen waren we van 4 uur 's middags gewoon even een stadje in.
0: Ja.
1: Kan niet.
0: Nee, absoluut.
1: Kom vanavond maar terug.
0: Nee, maar jullie hebben, ik denk, vorige week vrijdag toch ook gemerkt van... Oké, dan kun je toch ook helemaal niks met die hitte.
1: Ja, maar ik denk ook dat de Italiaanse en Spaanse en weet ik... De Latijnse, Latijns-Amerika... Dat die culturen erop zijn ingericht omdat je met de hitte omgaat. Want hoe laat staan die mensen op? 6 uur? Want hun tijdschema is echt anders ook.
0: Ja, als je...
1: Stel ze staan met z'n allen om 8 uur op. Ze werken tot 1 uur of 1. Dan stoppen ze tot 1 uur of 5. En dan gaan ze door tot 1 uur of 11. Dat dus naar mijn gevoel is dat een beetje de...
0: Het platteland wel.
1: De mediterrane werkdag.
0: Ja, ik denk dat klopt wel.
1: Maar dan ben je uit de zon op de warmste uren.
0: Ja, klopt.
1: Dus dat zou een heel interessant onderwerp zijn. Maar dat is ook weer een stukje cultuur.
0: Ja, hoe ziet je dag er dan uit? En hoe beïnvloed je dat dan als persoon? En hoe beïnvloedt de cultuur dat?
1: En dat dan vergelijken met je eigen ervaringen in een samenleving zonder een siesta.
0: Ja, ik vind het een tof idee.
1: Ja, mij ook. Dan heb ik altijd wel willen onderzoeken waarom dat zo is. En hoe dat is ontstaan en waarom wij het niet hebben. Want ik wil het.
3: Ja, je hebt wel gemerkt, die ligt bijna de hele samenleving plat. Hoe krijgen hun dat toch dan voor elkaar? Dat een samenleving toch... min of meer door blijft draaien bij extreme hitte.
1: Het is gewoon een normale dinsdagmiddag, hè? Ja. 40 graden in Sicilië.
3: Ja. Ja, maar ik zit me dan ook wel eens te bedenken van... is dat dan gewoon een beetje gewenning voor hun? Maar dat, zo is dat dus eigenlijk helemaal niet. Het is gewoon, hun hebben gewoon een samenleving daarop ingericht. Het is wel heel interessant om dat te onderzoeken. Omdat misschien ook in de toekomst... want wij gaan eigenlijk in de toekomst gaan wij natuurlijk steeds meer extremere... zomers krijgen, dat het wel interessant is om te onderzoeken. Om daarachter te komen hoe we daar beter mee om kunnen gaan.
0: Klimaatverandering is ook echt wat duurzaamheid. Dat past ook heel goed bij Erasmus trouwens.
3: Ja, klimaatverandering. Ja. En hoe, want ja, het klimaat verandert altijd. Dat is al miljarden jaren zo. Dat is op zich. Dus hoe je daar in deze bewezen samenleving daar beter mee om kunt gaan. In plaats van dat je hele samenleving plat ligt dadelijk.
1: Ja.
3: Dus dat, ja.
1: Ja, maar klimaatverandering en zo, dat gaat nu al wel harder dan het ooit heeft gedaan in
3: dat klopt.
1: Ja. In de geschiedenis. Dus dan...
0: Oh, die storm.
1: Ja.
0: Ik weet niet of iemand wakker is geworden ook.
1: Dat was een super show.
3: Ik ben er bijna doorheen geslagen.
2: Klopt.
0: Wauw.
2: Hoe heet het? Bij mij ligt dan de hond in bed. En die komt naar mij toe en hij maakte me wakker. En ik dacht, waarom maakt hij mij wakker? En op een gegeven moment zie ik zo'n flits in mijn kamer. En op een gegeven moment hoor ik een knal. En ik dacht, ik snap waarom jij mij wakker maakt. En ik dacht, what the fuck?
0: Niet normaal.
1: Ja, maar ik keek ook naar buiten, het was al 1 stuk door. Volgens mij... Ja,
0: constant.
1: Iemand stelde me ook dat een supercel was. En dat is de zwaarste type storm die in Europa voorkomt.
0: Ja.
1: Want we hebben geen orkaan.
0: Ik heb nog nooit zoiets gezien.
1: Dit was echt vreselijk.
4: Ja. Ik vond het wel mooi om te zien.
0: Ik vond het super vet.
1: Ja, heel mooi om te zien, maar ik maak me wel echt zorgen van... mijn god, er staat een boom van 20 meter voor mijn huis. Als die wordt geraakt, dan mag ik mijn huis uit.
0: Ja, er staat bij mijn hijskraan. Hij ging van links naar rechts.
1: Dat
2: is creepy.
1: Nee. Er is een boomrij in voor het huis van mijn achterburen. Maar daar kijken we tegenaan, want dan kijk je over het huis heen. Die bomen die gingen gewoon ruim 5 meter van kant naar kant. Dat was vreselijk om aan te zien. Want ik denk, mijn god, die hoeven maar een stootje meer te krijgen. En die knal om. Op mijn huis.
0: Dat is taai.
2: Ja.
1: Zeker. En het feit dat de lucht constant verlicht bleef. Dat vond ik ook niet
0: bizar, hè?
1: Super prettig om aan te zien.
0: Wauw.
2: Mijn ventilator stond in mijn raam. En dat staat recht voor mijn bed. Dus ik kreeg een ventilator op mijn hoofd.
0: Het is goed dat er zo'n kooi omheen zit dan, hè?
2: Het
0: is goed dat er zo'n kooi omheen zit.
3: Ja,
2: gelukkig.
0: Ja.
1: Jij vroeg laatst nog aan mij, waarom zit er een kooi om een ventilator? Oh,
4: nee.
1: Ja, ja, anders, alsjeblieft.
3: Anders
2: dat wist ik wel, maar...
3: Anders dan was je nu kaal, denk ik.
2: Ik denk het ook. Het zou een beetje jammer zijn.
3: Ja.
2: Nou, ik heb zo'n plaat in mijn raam. Omdat ik nou voor het een nieuw raam heb, hebben wij nou ook een plaat waar de buis van die airco erheen kan. Maar die plaat, die zit... Hoe heet het? Als er een klein windvlaagje komt, dan klikt die al een heel klein beetje los. Maar ja, het waaide zo hard, die plaat gewoon op mijn bureau lag. Ik dacht, nee, dat meen je niet. Ik dacht, die plaat is afgebroken. Dus ik kijk, ik kreeg die plaat nu terug in. Zat er een hele barst in die plaat. Ik dacht, oei. Ik dacht, oh nee. Maar dus, ik heb het zelf kunnen fixen. Maar ik dacht, als hij nou verder was afgebroken, had ik geen airco meer op zolder. En was ik echt gesmolten. Want...
1: Oh, jij staat op zolder.
2: Ja, ik sta op zolder.
1: Oh, jij
0: staat op zolder.
2: Nee.
5: Nou, gelukkig heb je het kunnen fixen dan.
2: Ja, nou, het was zo warm dat ik de airco van de buren heb gekregen. Want die trekt het nog beter dan mijn eigen airco. Het is echt niet normaal op zolder.
4: Airco. Ik doe het gewoon met een raam.
2: Hoe dan? Ik overleef het niet op zolder.
4: Ik heb gewoon heel de raam wagenwijd open gehad. Elk stukje wind wat er blies was altijd welkom in mijn kamer.
1: Mijn raam is al 2 weken niet meer dicht geweest.
2: Nee, de mijne ook niet. Er zitten ook weer een plaat in. Die achterkant
4: is niet
2: te
4: doen. De hele tijd echt wagenwijd open toen het stormde.
1: Ik mag mijn raam nou sowieso niet dicht doen, want dan wordt geverfd. Dus...
2: Ja, dat is niet handig om je raam dicht te doen.
1: Je moet per se lucht in, anders zit ik lekker in die verfdampen.
2: Lekker.
1: Heerlijk. Het is dat ik niet word gestoken door muggen, dat ik ineens een probleem mee heb.
2: Oh, ik ben helemaal lekker zo. Ik was laatst aan het lopen met de hond in het bos in verband met de cursus. En het was echt niet normaal.
1: Muggen komen mijn huid niet door en muggen kunnen mijn bloed niet drinken. Gaan ze dood.
2: Oh, heftig. Ja, dat is waar.
1: Ja. Maar Dennis, wij moeten een beetje op de tijd gaan letten. Dus
0: ja, dat klopt.
1: Trek eens conclusies. Welk land wordt het, denk
2: conclusie.
1: Je?
2: Conclusie.
0: Nou, we hebben drie opties in kaart gebracht. Finland, dan zouden we een soort geluksonderzoek doen. Griekenland, dan gaan we het hebben over cultuur en mythes. En Spanje over klimaatverandering en klimaatadaptatie. Nou ja, dat laatste zou wel interessant zijn, want dan kun je bijvoorbeeld hier vertellen over de dijk en dat soort dingen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat is wel interesting. En dan, dat is ook leuk, want dan kun je meteen een tripje Zeeland doen of zo.
1: Weet je wat het Spaanse woord voor de dijk is? Is daar een woord voor?
0: Daar is niet een hele voor de hand liggende vertaling voor. Weet ik, ik heb het ooit opgezocht.
1: Want ik neem aan dat ze gewoon stuurdammen hebben. Dus dan is het wel een woord voor dam, een dijk.
0: Dan moet je dus eigenlijk dus ook al vanuit het Nederlands gaan vertalen om een goede vertaling te hebben. Ik zal het gewoon even opzoeken. Maar ik heb nog wel een lijstje met wat onderwerpen, wat vragen die we misschien in een paar minuten een beetje snel kunnen beantwoorden. Dieke.
1: Oké, die had ik kunnen raden.
3: Dijk, toch? Gewoon. Dieke.
4: D-I-K-E.
3: Ja.
1: Ik denk dat je het uitspreekt als diek. Dieke.
3: Nee, het is dijk. Gewoon dijk.
1: Dijk.
3: Dijk. Ja.
1: Beetje als een Amerikaan Nederlands probeert te praten.
3: Ja, zo wel.
1: Wat een mooie dijk.
3: Dijk, ja.
4: Maar een vragenlijst.
0: Okay. Ja, het is dan wel goed om na te denken, wat kun je dan zelf bijdragen? En wat zou je dan ook de wederpartij weer kunnen leren?
1: Ja,
4: omgaan met stormachtig weer.
0: Ja,
4: of regenachtig weer.
0: Nou ja, stel, en het is niet zo dat iedereen de hele tijd aanwezig hoeft te zijn bij zo'n ding, maar dan zou het een beetje spreiden over de club, zeg maar. Zo'n uitwisseling kun je gewoon gauw met 10, 15 mensen zelf al organiseren, zeg maar. Dus je kunt dat echt wel een beetje opdelen wie wat gaat doen. Maar wat vind je dan leuk om te laten zien, bijvoorbeeld als het gaat, stel het gaat over klimaat of zo. Nou, misschien vind je het dan wel leuk om te vertellen over
1: de Oosterscheldekering misschien.
3: Ja, de deltawerk in het algemeen, de afsluitdijk, maar ook Flevoland. Zo, Nederland is echt. Ja. Nou, het gaat echt. Volgens mij is Flevoland bij iets van 950 vierkante kilometer. Dat is gewoon geen land ter wereld die zoveel kunstmatig grond heeft gemaakt. Of ja, kunstmatige provincie heeft gemaakt.
1: God schepte de aarde. Maar Nederlanders schepte Nederland.
3: Ja.
0: Ja, precies.
1: Dat vind ik zo'n leuk gezegde.
0: Ja, dat is heel tof.
1: We moeten gaan afsluiten.
0: Ja, laten we dat eens doen.
1: Heb je nog muziek? Speel maar.

0: radio1.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een WIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. En Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Defensie kan de veiligheid bij militaire oefeningen nu niet voldoende garanderen. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken vorig jaar. Volgens de raad worden onervaren militairen nu te snel ingezet en is er te weinig ervaren begeleiding. Ook zijn belangrijke risico's, zoals nachtoefeningen en tijdsdruk, onvoldoende meegewogen. De raad vindt dat Defensie de oefenambitie moet aanpassen of extra veiligheidsmaatregelen moet nemen om meer ongelukken te voorkomen. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun 2 jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En Thailand wil af van het massatoerisme en richt zich voortaan meer op reizigers die meer geld uitgeven. De regering wil dat toeristen gemiddeld zo'n 60% meer besteden dan nu. Daarvoor zet Thailand in op onder meer wellness, medisch toerisme en grote sport- en cultuurevenementen. Ook wordt het visumbeleid weer strenger. Budgetreizigers blijven wel welkom, maar de nadruk verschuift dus naar kwaliteit boven aantallen. Thailand noemt die verandering nodig door meer regionale concurrentie. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevreden.

0: Tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
1: Valdorpelshop.nl.
2: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels, één adres.
1: Valdorpelshop.nl.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
3: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 7 juli vult Blaaskapel Farine de avondlunch op de kiosk in Son en Breugel. Deze Eindhovense kapel met thuishonk in de Mortel aan de 8e barrière bestaat sinds 1983 en telt zo'n 23 leden. Ze spelen een gevarieerd programma dat van alles omvat, van rock and roll en disco tot prachtige ballads. Kom genieten van deze muzikale diversiteit op dinsdag 7 juli van 8 tot kwart over 9 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement History Live op het terrein aan de Sonweg 39 in Best. Tijdens dit interactieve multiperiode-evenement wordt het park omgetoverd tot een levend geschiedenisboek, waar bezoekers samen met het hele gezin een reis door de tijd maken. Verschillende historische periodes komen tot leven. Van de middeleeuwen met de jonkvrouwen en ridders tot de Tweede Wereldoorlog met kampementen en reenactments. Over het gehele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum De Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 9 juli verzorgt het leerlingenorkest van Emu Lewis School een optreden in de kiosk. Van 11:30 tot 13:30 laten de jonge muzikanten horen wat zij hebben geleerd en brengen zij een gevarieerd muzikaal programma. Bezoekers zijn van harte welkom om te komen luisteren en de leerlingen aan te moedigen tijdens dit bijzondere optreden. Het is tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met jong muzikaal talent uit de regio. Op donderdag 9 juli van 11:30 tot 11:30 'smorgens in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een WIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. De Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun twee jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En het kabinet zegt dat er nauwelijks geld is om tegemoet te komen aan de wensen van de oppositie. Financiënminister Heijnen noemt de financiële ruimte voor de begroting van volgend jaar heel klein. Hij en premier Jette praten daarom met verschillende oppositiepartijen over steun. Volgens Heijnen zorgen onder meer de onzekere economie en de situatie in het Midden-Oosten voor extra druk op de begroting voor volgend jaar. Die wil het kabinet op Prinsjesdag presenteren met wel zo breed mogelijk draagvlak. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SMB 107.5 FM.
0: En overal via radiosmb.nl.
1: Radio SMB.
0: Met dit uur. De meer muziek.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM conditietrimloop. Loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Get on the floor! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up!

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De erfgoedvereniging van Son en Breugel nodigt u uit voor een bijzondere avond in het Vestzaktheater. Op donderdag 9 juli vanaf 6:30 tot 10:30 s'avonds staat de lezing Breugel is mijn moederstaal op het programma. Oud-dorpgenoot Ad Volen vertelt over zijn reis van het plaatselijke dialect naar de taal van de wereld. Terwijl Ad Lathouwers prachtige gedichten in Brabants voordraagt. De toegang is gratis voor leden van het erfgoed. €3 voor de bibliothecarissen en €5 voor overige belangstellenden. Kom gezellig kijken op Kerkplein 5 in Son en Breugel op donderdag 9 juli aanvang 6:30 s'avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdagavond 11 juli is er in de cultuurboerderij in Westerbeers het Markia Bambergers Swing Quartet te gast. Samen met multi-instrumentalist Christian van Hemert van 8 uur tot 10 uur 's avonds staat een sfeervol concert vol gypsy jazz op het programma. Bezoekers worden meegenomen naar de swingende sfeer van Parijs in de jaren 30 met bekende Franse en Engelse jazzklassiekers. Virtuose solo's en meeslepende zang. Een avond vol charme, energie en musicaliteit voor liefhebbers van jazz en live muziek. Op zaterdag 11 juli van 8 tot 10 uur 's avonds in de cultuurboerderij Vondelse straat 8 in de Westelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Twee mensen zijn op de spits van het Empire State Building in New York geklommen en hebben daar een spandoek voor wereldvrede opgehangen. Het duo hing op zo'n 400 meter hoogte aan de antennespits van de wolkenkrabber. Op het spandoek staat in witte letters de tekst: wanneer de kracht van liefde de liefde voor macht overwint, zal de wereld vrede kennen. De twee actievoerders zijn een bekende blogger en zijn vriendin die fotograaf is. Ze beklimmen allebei graag hoge gebouwen. En in Malta is na jaren vertraging de rechtszaak begonnen tegen zakenman Jorgen Fennig. Die wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. Zij werd in 2017 gedood bij een bomaanslag op haar auto nadat ze corruptie in de politiek en het bedrijfsleven onderzocht. Eerder zijn al verschillende uitvoerders van de aanslag veroordeeld, maar Fennig wordt gezien als de opdrachtgever. De zakenman werd in 2019 gearresteerd toen hij probeerde te vluchten met zijn jacht. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: John en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
8: SNB
7: 107.5 FM.
8: En overal via radio snb.nl.
7: Radio
8: SNB. Met dit uur.
9: Oh, zit dat zo?
10: Oh, zit dat zo?
11: Goedenavond, beste luisteraars van Radio Zonnebreugel. Het is iets over 8 op woensdag. En dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe uitzending van Oh, zit dat zo? Met de presentatie deze week door Han Muller en Lucie van der Wierg.
12: Nou, presentatie is handen van Lucie van der Wierg en Han Muller vooruit. Luisteraars, goedenavond. Welkom bij onze laatste uitzending voor de vakantie. Want wij zijn toe aan vakantie, vinden wij zelf. En we hebben vanavond een beetje een politiek geladen programma. We beginnen met een gesprek wat we opgenomen hebben met Don Passanea, de fractievoorzitter van VVD voor U. Daarna met burgemeester Suzanne Otters en Judith Kanters van het DIT over ondermijning. Ook een opgenomen issue. Dan gaan we eens even kijken wat er nou allemaal voor zooi drijft in het Willemijnenkanaal. Want onze razende reporter is daarna op zoek gegaan. En kwam met een schrikbarend verhaal. Dus dat horen we straks. Na het nieuws in de tweede uur spreken we met Karin van Leeuwen, Imker. En ook degene die heel wat weet te vertellen over de Aziatische hoornaar. Daarna is het weer even politiek. Bas Hendricks van D66, fractievoorzitter daarvan, die komt ook vertellen hoe hij verder in het project gaat staan. En dan proberen we nog contact te krijgen of met mensen van de Breakker, naar aanleiding van de webinar van vanavond en de brief van de gemeente aan de inwoners. Of misschien met Harry van der Kallen over het project We bouwen nog steeds voor het gezin van de vroeger. En dan zijn we er weer doorheen. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen met het vooropgenomen gesprek met Don Passanea, fractievoorzitter van VVD voor U. Luisteraars, goedenavond. Onze eerste gast vanavond, het wordt een hele politieke avond, is Don Passanea, fractievoorzitter van VVD voor U. Don, van meneer Passanea zouden we zeggen, hè? Van harte welkom.
10: Dank je.

0: meneer Muller.
1: Ja, ik dadelijk nog de slappe lach. Nee, we houden het gewoon formeel.
2: Ja, ja. We hebben van tevoren natuurlijk even doorgesproken van hoe gaan we het verhaal benaderen. We willen niet al te lang stilstaan bij de perikelen rondom de verkiezingen. Daar is al genoeg over gezegd, tenzij je daar iets echt nog nieuws over kwijt wilt. Maar ik denk dat daar voldoende over gezegd is. Waar het ons eigenlijk is, een beetje om gaat van hoe gaan we nou verder met elkaar? En dat is eigenlijk iets waarvan we zeggen van nou, hoe staat de VVD voor u in het vervolgtraject?
0: Dat is de eerste vraag.
2: Dat is de eerste vraag.
0: Ja, dat is een hele moeilijke, want kijk, eigenlijk staat er niks. Hè? Kijk, we hebben een bestuursakkoord gekregen waar niks in staat. Dus wij hebben ook zoiets van, ja, we wachten eigenlijk dat er een coalitieakkoord komt. Hè, want er komt geen raadsbreed akkoord, er komt een coalitieakkoord. Ja. En daar wachten we even op, van wat staat daar nou in? We hadden verwacht dat het al klaar zou zijn, maar dat is dus niet het geval. En op basis daarvan kunnen we gaan bepalen van, en hoe gaan we daarmee om? Kijk, als je helemaal teruggaat naar de verkiezingen, dus ik ga niet inhoudelijk eens op de verkiezingen, maar wij zijn altijd gewend, je komt eerst met een coalitieakkoord. Waarin je afspraken met elkaar maakt. Ook dit is het. We hebben naar de verkiezers geluisterd. Dit is wat we horen. Dit is wat we moeten gaan doen. Dat is onze visie. En als je dat hebt, dan ga je kijken. En welke wethouders passen daar nou op een goede manier bij? Nou, nu is ervoor gekozen. Je kunt het goed vinden of fout vinden. Om het om te draaien. Maar daardoor weten we nu nog steeds niks van. Waar wil deze coalitie nu naartoe?
1: Maar ik krijg de indruk dat ze een beetje verder willen met zoals ze het tot nu toe gedaan hebben met deze drie wethouders.
0: Dan wens ik ze heel veel succes.
1: Maar dat klinkt niet erg positief.
0: Nee, kijk, dan mis je toch een hoop visie. En dat is een beetje wat wij hebben gezegd. Van, joh, je moet wel met visie komen. Hè? Ook als je zegt van we gaan door op dezelfde koers. Ja, maar wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan voor onze inwoners? Wat betekent dat voor onze ondernemers? Wat betekent dat voor onze sportverenigingen? Niemand die het nu weet. En de verkiezingen zijn al in maart. Die waren al in maart. En we zitten nu in juli. En nog weten we nog steeds niet van waar willen we nou naartoe. Nou,
1: dat is maar ik neem aan dat jullie niet gaan zitten afwachten. Jullie zullen ongetwijfeld je speerpunten hebben. Want op 9 juni hebben jullie Politiek Café gehad. Daar hebben jullie gekeken inderdaad naar de verkiezingsuitslag. Daar een analyse van gemaakt.
0: Ja.
1: Maar verder hebben jullie ook gekeken naar wat jullie willen. Wat jullie belangrijk vindt. Ik noem even Bree Akker Noord. Misschien kun je daar dadelijk iets over zeggen. Jullie hebben het gehad over... Ja, over hoe het huidige bestuursakkoord tot stand is gekomen. Goed, daar hebben jullie ook over gehad. En de ontwikkelingen Bree Akker Noord, Brainport-regio. Wat is de rol van de VVD en voor u? En de spreidingswet, wat doen jullie daarmee? Dus dat zijn toch wel puntjes waar jullie over nagedacht hebben, lijkt mij zo.
0: Ja, ik wil nog niet alles weggeven. Wij zijn ook bezig met, wij noemen het anders. Wij noemen het een oppositieakkoord, zijn we mee bezig. He, om te gaan kijken van oké, wat is dan onze visie? Hè? We willen niet wachten op waar de coalitie mee bezig is. Laten we vanuit de oppositie maar zeggen, oké, wat is dan onze visie? Waar willen we naartoe? U had inderdaad een aantal onderwerpen aan waar wij zeker op door zullen gaan. Hè? Dus het AZC zal natuurlijk een belangrijk aspect worden om daar op goede manier naar gaan kijken.
1: Maar hoe willen jullie daarnaar kijken?
0: Nou, wij zijn nog steeds, dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Kijk, wij willen geen AZC in een woonwijk. En dat is wel de bedoeling dat dat gaat gebeuren.
1: En dan hebt u het over de Kanaalstraat?
0: Ja.
1: Want daar komen, ik meen
0: niet... Nee, niet over de Kanaalstraat. Nee, we hebben het over, ik zeg het altijd verkeerd...
2: De Veerstraat.
0: De Veerstraat, ja.
2: De Boerenbond.
0: De Boerenbond.
1: Maar ja, goed, dat ligt toch een beetje achteraf, zou ik zo zeggen.
2: De bewoners in de buurt hebben er een ander idee over.
0: Zeg, de buurtbewoners hebben er een ander idee over. We hebben al meerdere gesprekken gevoerd met de buurtbewoners... En we zijn nu ook samen. Ik moet zeggen, het gaat hier toch gelukkig anders aan toe dan in andere steden en dorpen. Dat we wel in goed gesprek zijn met de buurtbewoners. Van oké, maar er moet wel een oplossing komen. Daar staan wij wel allemaal achter, ook als raad. Hè. Er moet een oplossing komen voor mensen die daar echt de nood hebben. Maar niet in een woonwijk. En de vraag is...
1: Waar dan wel?
0: Waar dan wel? Hè? Nou, wij hebben ook gezegd, nou, misschien moeten we in gesprek gaan met Meijerijstad, met Eindhoven... Eindhoven zit bijvoorbeeld hier op de grens, notabene van Eindhoven, van Zonnebreugel. Moeten we niet gaan kijken of we daar iets met elkaar kunnen doen? Nou, dan wordt er heel snel al gezegd door de wethouder, dat kan niet. Maar als we dan vragen waarom niet, dan krijgen we daar niet een goed antwoord op. Dus wij gaan nu wel erop doorvragen van, joh, ga nou eens kijken of we dat op een goede manier kunnen doen. Want dan kun je misschien kijken of je daar faciliteiten op een goede manier met elkaar kunt combineren. He, nu, als we straks iets gaan bedenken in de Veerstraat, die 70 mensen, als ze iets willen, dan moeten ze toch vervoerd worden. Of ze lopen door die wijken heen en daar zit ook niemand op te wachten. Dus je moet echt ook een goede oplossing vinden.
1: Maar ligt er natuurlijk ook aan wie daar komt te zitten, of daar gezinnen komen of alleen jonge mannen. Of is dat nog niet duidelijk?
0: Dat is niet duidelijk, nee. De COA, daar ligt ook een deel bij de COA, hoor. Maar eigenlijk zijn we helemaal niet interessant voor de COA. Kijk, de COA die wil eigenlijk AZC's hebben van meer dan 109 inwoners. Want daarmee, dat is een beetje de massa, maar is op een efficiënte manier dat kunnen in gaan richten. Wij praten hier over 70. Dus dat is al helemaal niet interessant. Gevaar is wel dat straks landelijk wordt gezegd van, jongens, ja, het is mooi met jullie met 70, maar jullie krijgen er 120. Of jullie krijgen er 150. En als jullie er zelf niet de plaats aan wijzen, dan wijzen wij ze wel voor jullie aan.
2: Dus is de perikelen rondom de spreidingswet.
0: Precies. En dat gaat gewoon een keer gebeuren.
2: Ja.
0: En we kunnen erop wachten. En die visie mis ik dan ook. Van wat is dan de visie van deze coalitie? Waar willen ze naartoe? Willen ze het inderdaad aan doen? En wanneer dan? En hoe gaan ze daar met de COA daar verder mee gaan? Of laten ze de mensen nog langer in onwetendheid? Hè? Dus je moet wel op gesprek blijven. Nou, dat mis ik soms wel een beetje. Hè? Dus de visie mis ik en ik mis de gesprekken. Dat is AZC. Nou, Breaker Noord, daar zijn we natuurlijk ook al heel lang. Mensen zitten al heel lang in onzekerheid. Daar moet gewoon eens een keer iets komen. Wij hebben altijd al gezegd van, wij geloven niet in die die voorkeurswet. Daar geloven wij niet in.
1: Want als ik het goed heb, bent u de enige partij die daarop tegen was, hè?
0: Ja. Ja.
1: En, kunt u nog even aangeven waarom u tegen bent op die voorkeurswet?
0: Ja, zeker. Waarom wij daarop tegen zijn? Kijk, de gemeente wil zelf de regie houden. En gewoon ook zelf kijken naar mogelijke koperen. Maar wie wil er nu kopen? Als je kijkt in de regio, alle woningcorporaties die hebben het zwaar. Hebben geen middelen meer. De enige die dat een beetje had, was Woning. Maar Woning die heeft niet meer gewacht op Zonnebreugel. Die heeft gezegd, jongens, als jullie willen, is prima. Dan gaan we ergens anders doen. Dus die hebben nu in Nuenen een groot project aangepast. Dus al het geld wat ze hadden, zit nu in Nuenen. Dus er is geen geld meer over voor Zonnebreugel. Dus Woning, die gaat het niet worden. Een woonbedrijf.
1: Dus blijft er over?
0: Ja, niks.
1: Kijk, particulieren?
0: Nee. Kijk, als je een particulier hebt, die gaat zeggen, ja, maar dan moet ik kijken naar de omgevingswet. En in de omgevingswet staat dat zoveel procent moet sociaal zijn. En dat is logisch. Alleen, ze gaan niet investeren in een onrendabele top. Hè, dat betekent dus dat ze gewoon ergens te weinig geld kunnen verdienen. En dan gaat een particulier gaat dat gewoon niet doen.
1: Mm-hmm.
0: En je praat toch al over.
1: Dus het gaat natuurlijk weer altijd om het geld.
0: Uiteindelijk gaat het altijd om geld.
1: Mensen willen alleen maar rijker worden. Hè, Han?
2: Ja. Maar hoe zien jullie dan de mogelijkheden of onmogelijkheden van Breaker?
0: Nou ja, goed, eerst moet gewoon die WVG eraf. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Hè. En de mensen moeten gewoon weten van, jongens, luister eens, wij kunnen gewoon hier blijven wonen. En het woord slopen moet niemand meer in de mond nemen. Hè. Dat is te
1: dus u bent er voorstander van dat het blijft zoals het is, of eventueel met aanpassingen?
0: Ja, eventueel aanpassingen. Er zitten natuurlijk ook gebiedjes daar zo waar best nog gebouwd kan worden. Focus je daar dan op. Hè? Zorg eerst dat je daar dingen gaat doen. En ga niet eerst roepen van, ja, we gaan hier slopen. En dan komen hier nieuwe woningen. Er zijn tekeningen gegeven en dan later wordt er...
1: Maar dat is ook een beetje teruggetrokken, hè? Dat idee. Daar hebben ze ook van gezegd, nou, we hadden toch beter moeten luisteren naar de inwoners van Breaker Noord, toch?
0: Zeker. En gelukkig maar dat ze dat doen. Maar daar hebben ze wel heel lang over gedaan. Ze hebben 3 jaar over gedaan om te zeggen van, we hebben het verkeerd gedaan. Mm-hmm. Ook hier mis ik weer visie. En dat is een beetje de rode draad, het ontbreken van visie. Ook, wat hebben we
1: nou, en die heeft de VVD wel?
0: Ik denk het wel, ja.
1: Mm-hmm.
2: Lange termijn denken.
0: Lange termijn denken, zorgen. Kijk, we hebben ook ruzie gezocht met onze woningcorporaties. Ik denk dat het niet verstandig is. Met woningcorporaties moet je samenwerken. Je moet geen ruzie zoeken.
2: Nee, daar ben ik mee eens.
0: Nou, dus als je ruzie gaat zoeken, dan zijn ze ook niet geneigd om je te helpen. En dat is wel waar we ze voor nodig hebben. En, dus ja, ik weet niet, ook hier mis ik van, ja, ze zeggen van, ja, we willen wel weer in gesprek komen. Hè, dat is altijd geroepen, maar ik zeg maar, ja, maar hoe ga je dat dan doen? Wat heb je ze dan te bieden? En wanneer ga je dat doen? En wat betekent dat dan voor een woningcorporatie?
1: Maar goed, daar krijgt u geen antwoord op.
0: Nee. al jaren niet.
1: Toch merkwaardig.
0: Hè? Ja. En we hebben altijd aangegeven, want het is niet zo dat we alleen maar roepen en niks doen. Hè? Dus wij hebben ook altijd gezegd van oké, maar wij willen ook wel meedenken. Maar dan moeten we ook echt mee kunnen denken. En niet zeggen,
1: je hebt je coöperatief opgesteld.
0: Altijd, dat hebben we al de laatste 4 jaar gedaan.
1: Precies, ja.
0: Nou, voor elk onderwerp hoor. Dus hebben we ons altijd coöperatief opgesteld. Ja, dat is niet altijd. Dat is niet echt gewaardeerd. Hè, als je kijkt.
1: Nou ja, goed, als je naar je zetels kijkt, dan.
0: Ja, door de inwoners.
1: Uh-huh.
0: Maar als je kijkt naar hoe het in de verkenning is gegaan. En de 3 partijen hebben gezegd: we gaan toch weer door zoals we zijn. Dan denk ik ja. Dan heb je je altijd coöperatief opgesteld. Maar je wordt nog ineens meegenomen in gesprekken. Dat vind ik wel een beetje raar.
1: Ja, precies. Maar goed, dit is nu passé, denk ik.
0: Is ook passé.
1: Ja, want ja, u zegt zelf ook in dat stukje wat in de mooie Zonnebrugge-krant stond. Van dat jullie geen slechte verliezers zijn.
0: Nee.
1: En dat jullie vooruit willen.
0: Zeker. Huh? In het belang van het dorp.
1: Ja, precies. Ja, want daar
0: zit je voor. Hè?
1: Ja, daar zit je per slot van rekening voor. Meneer Passanea, hoe zit het met Brainport-regio? Wat vindt u daarvan? Hoe moet Zon zich daarin opstellen? Wat is belangrijk?
0: Nou, belangrijk is in ieder geval dat wij hier de intensieve samenwerking zoeken met Eindhoven en de omringende gemeenten. Dus dat wij zorgen dat wij altijd wel in gesprek blijven en over de belangrijke dossiers. Hè. Wonen is natuurlijk een heel belangrijk dossier. En daar moeten we echt bovenop blijven zitten. Hè.
1: Want hoe kijkt u aan tegen de groei van ASML? Want dat heeft natuurlijk verstrekkende gevolgen als zij zo groot worden, of nog groter worden. Wat u net aangeeft, woningbouw, gezondheidszorg, scholen, onderwijs.
0: Ja.
2: Infrastructuur.
1: Ja.
0: Ja, maar je moet je eens voorstellen dat we geen ASML zouden hebben. Hoe ziet onze regio er dan uit?
1: Nou, legt u maar eens uit.
0: Nou, dan denk ik dat wij, net zoals in heel Nederland, heel veel problemen zullen hebben. Kijk, laat niet vergeten dat wij de laatste jaren hebben laten zien dat we een van de gemeenten waren waar nog groei was. Terwijl er in de rest van Nederland geen groei was. Dus dat had je je moeten voorstellen als wij geen ASML hadden gehad. Dan hadden we dat allemaal niet gehad. Want het is niet alleen ASML. Hè. Het zijn ook
1: de toeleveringsbedrijven.
0: De toeleveringscijfers, eromheen, de KMBE, VDL, ProDrive. Ja. Ook hier geldt gewoon ook voor ons dorp geldt hier in de buurt. Het zijn heel veel bedrijven afhankelijk daarvan.
1: Uh-huh.
0: Dus je moet het koesteren. Ik wil niet zeggen ten koste van alles, maar je moet het wel koesteren.
1: Waar is de grens? Waar ligt de grens? Want het is allemaal mooi groter worden en hè, groeien. En meer, meer, meer. Maar op een gegeven moment is de ruimte op. Is er geen plaats voor scholen, voor woningbouw? Hoe moet dat dan?
0: Ja, terechte vraag van u. Hè. Kijk, je kunt ook zeggen van oké, we houden wel een deel hier in de omgeving. Maar we gaan ook samenwerken met Meijerijstad. We kunnen samenwerken met Tilburg. We kunnen samenwerken, misschien zelfs met Duitsland. Hè. Je kunt het net zo breed maken als je het wil.
1: Dus mensen daar laten wonen?
0: Nee, dat je daar zeg maar ook.
1: Dependances hebt van het bedrijf.
0: Precies.
1: Ja, op die manier. Ja.
0: Kijk, je kunt ook zeggen, waarom moeten we alles hier in Eindhoven of in Veldhoven maken? Misschien moet het ook elders maken. Kijk, qua efficiëntie snap ik dat ze alles proberen te centraliseren. Maar er komt een keer een grens en dan moet je zeggen, oké, wat gaan we dan doen?
1: Hm.
0: Kijk, het laatste.
1: Wanneer is voor u de grens bereikt?
0: Ja,
1: of is dat moeilijk aan te geven?
0: Dat is moeilijk aan te geven. Ik bedoel, kijk, wanneer is iets nog onhandelbaar? Hè? Kijk, we kunnen nu geen huizen bouwen. Daar zit onze beperking nu. Hè, dus dat we geen huizen kunnen bouwen. Het is moeilijk om scholen te bouwen. Je stond dan met stikstof, netcontingentie. Dus je hebt met heel veel aspecten te maken die alles moeilijk maken. Hè, ik las het laatste stukje volgens mij in Eindhoven dat alle nieuwe mensen die een nieuwbouw willen plegen onder hold staan. Puur door elektriciteitsprobleem.
1: Mm-hmm.
0: Dus
1: hier is het net congestieprobleem heel erg groot, hè?
0: Ja, precies.
1: Ja, in deze regio.
0: Dus daar zit nu een grens. Maar is dat opgelost? Waar zit dan de volgende grens? Ja, daar kunnen wij met z'n allen.
1: Maar wat kunt u als partij daartegen doen? Om dit op te lossen? Ik bedoel, ja, dat is constateren hè, van wat er gebeurt. Maar wat kan de politiek hier tegen doen? Hoe moet u dit sturen?
0: Het belangrijkste is dat we het kunnen volgen. Kijk, en daarvoor hebben we de MRE. Hè? Dus wij vinden het ook belangrijk, ook als VVD, dat wij ook in die MRE zitten. Hè? Dus dat we daar ook zitting in hebben. Dat we ook kunnen meepraten. Op het moment dat je dat loslaat, dan worden dingen voor je bepaald. En dus het is belangrijk dat we constant wel in de buurt zijn om mee te praten over dat soort aspecten. Alles wat gebeurt binnen MRE.
1: Mm-hmm.
0: En dan kun je er ook iets aan doen. En als er een keer weer een Beethoven-portemonnee opengetrokken wordt, dan weet je er ook bovenop zitten. En wat betekent dat dan voor Zonnebreugel?
1: Mm-hmm.
0: Hoe kunnen wij daarvan profiteren?
1: Ja, u probeert natuurlijk wel te vertalen naar Zonnebreugel. Dat is niet zo moeilijk.
0: Tuurlijk.
1: Ja,
0: tuurlijk. Daar moet je elke keer. Het gaat om.
1: Maar goed, we zitten hier natuurlijk ook heel moeilijk wat woningbouw betreft. Zijn we toch ook beperkt in onze ruimte?
2: In feite hebben we natuurlijk geen grond meer. Ja.
1: Ja.
2: Zeker Sonnenwijk, ontwikkeling. Waar me ook maar eigenlijk niet zo heel erg veel gebeurt.
0: Nee, maar we kunnen wel kijken van, ook hier geldt weer, wat kunnen wij samen met Meijerijstad doen? Kijk, als je kijkt.
1: Want is daar wel ruimte?
0: Nee, maar bijvoorbeeld Meijerijstad heeft een deel hierachter bij Breugel. Dat is eigenlijk valt onder Meijerijstad. En als je kijkt naar de Sonnenwijk, dat valt weer onder Zonnebreugel. Moeten we daar niet op een bepaalde manier gaan kijken dat we dat misschien beter verdelen? En zo gaan kijken of we daar op zo'n manier kunnen gaan bouwen.
2: Ja, gesprekken met Meijerijstad daarover. Hè, want ze zijn natuurlijk al jarenlang, jaren geleden on hold gezet. Meijerijstad gaf geen krimp.
0: Ja.
2: Althans, toen ze toedroden nog.
0: Ja.
2: Hoe lang wil je nou aan dit verhaal blijven trekken? Ik wil niet zeggen dat het een dood paard is, maar hoe lang wil je daar nou moeite voor doen, tijd in steken?
0: Politiek is lange adem, man. Dat weet je. En dat betekent dus dat je altijd in gesprek moet blijven. Sterker nog, we hebben voor de verkiezingen, een paar weken voor de verkiezingen, nog een gesprek gehad met de wethouder in Meijerijstad. Partijgenoot, toevallig. En dan heb ik gezegd van nou, na de verkiezingen gaan we weer bij elkaar op tafel zitten. En dan gaan we dat soort onderwerpen wel weer met elkaar bespreken. En daar staan ze ook echt voor open. Wij zijn ook. Eigenlijk hebben we een hele unieke situatie als Zonnebreugel. We moeten ook kijken van, we zitten precies tussen Eindhoven en Meijerijstad in.
2: Ja.
0: Dus we kunnen ook een hele mooie verbindende rol hebben. En dan zeg je, nou, dat willen we wel doen. Maar dat betekent ook weer dat we iets terug willen. Ja, en hoe je dat kan invullen, dat is een kwestie van onderhandelen en met elkaar in gesprek blijven. Ook al duurt het 10, 20 jaar. Je zult altijd met elkaar in gesprek moeten blijven.
2: En hoe staat de huidige coalitie? Want je hebt dus duidelijk heb je het over coalitie en oppositie. Dat is voor jullie dus op dit moment wel duidelijk. Maar hoe staan jullie in het verhaal van inderdaad in gesprek blijven? In hoeverre vindt dat weerklank bij de huidige partijen? Of ben je een roepende in de woestijn daarvoor?
0: Nee, kijk, we hebben gezegd, als we terugkijken, heel even terugkijken naar het hele proces, vind ik dat er weinig met elkaar gesproken is. We hebben met de verkenner 45 minuten gesproken en daarna zijn er eigenlijk geen gesprekken meer geweest. Ook niet onderling, tussen partijen onderling. Eigenlijk was al duidelijk dat er eigenlijk gewoon drie partijen met elkaar gingen praten. Dat is natuurlijk wel heel raar, want je moet altijd, ook wat ik zeg, je moet altijd met elkaar in gesprek blijven. Dus ook al blijkt na 10, 20 keer met elkaar praten van, het gaat toch niet anders, het gaat niet lukken. We gaan het toch zo doen? Prima, dan heb je in ieder geval alles met elkaar kunnen bespreken. Dat gesprek is er niet geweest. Dus toen de coalitie geformeerd en ik heb mij toen een betoog gehouden, kun je ook teruglezen, heb ik ook gezegd van ja, wij zijn altijd bereid voor het gesprek. Alleen, wij zijn niet aan zet voor dat gesprek. En die handreiking heb ik al een paar keer gegeven. Wij gaan dat de initiatief niet nemen.
2: Als je even kijkt naar die coalitie-oppositieverhouding, wat is in jullie beleving de rol van D66 daarin?
0: Ja, goed, D66 heeft aangegeven dat zij graag willen meepraten met de coalitie. Om te gaan kijken of ze toch een aantal dingen van hun kunnen inbrengen, zeg maar, in het coalitieprogramma. Dat is coalitieprogramma, dus ik heb gezegd, nou prima. Dus dat is, ik vind het prima dat ze dat doen. Dat mogen ze ook, hè. Waarom ook niet?
2: Ja.
0: Kijk, als ik kijk naar het programma bijvoorbeeld van Dorpvisie en die van ons, dat lijkt gewoon op elkaar. Dus heel veel van de dingen die in het programma staan.
1: Nou, dat constateerden wij destijds al toen we bezig waren met de gemeenteraadsverkiezingen. Heel veel dingen. Jullie willen eigenlijk allemaal hetzelfde.
0: Het enige verschil is
1: de manier waarop, ja.
0: Dat is het enige verschil.
1: Ja.
0: Nou, daar moet je met elkaar ook openlijk discussie kunnen gaan voeren.
1: Precies. Meneer Passaneer, tot slot. Wat kunnen we van VVD voor u verwachten de komende tijd?
0: Dat wij, wat wij beloofd hebben aan onze inwoners. Dat we het ook gaan waarmaken.
1: Heeft u beloofd?
0: Dat we goed naar ze luisteren, wat ze willen. En hoe ze het willen. En dat we dat ook tot stand gaan brengen. Dus een goed financieel bestuur. Dienstbare gemeente. En dat we gewoon met name dat luisteren. Dat vinden mensen heel erg belangrijk. En daarom blijven die sessies die we altijd gehouden hebben, voor de verkiezing, tijdens de verkiezing, blijven we ook doorzetten. Dus de politieke cafés, blijven komen. Dus mensen kunnen altijd bij ons terecht. En laten ze vooral tegen ons zeggen wat zij willen. Want dat is het allerbelangrijkste. En dan gaan we naar luisteren.
1: Oké.
2: Okay. We zijn maar nu goede zaken zich ontwikkeld. Dus u bent er in ieder geval ons af, meneer Bastenaar.
0: Tot de volgende keer.
1: Ja, okay. Ja, precies. We zullen het volgen.
0: Heel graag.

0: De volgende gasten, twee dames. Onze burgemeester, mevrouw Holters. Goedenavond. En mevrouw Kanters, Judith Kanters, van het DIT. En wij willen het vanavond hebben over, althans een deel daarvan, over ondermijning. En ik begrijp, mevrouw Kanters, dat u daar een belangrijke rol in vervult.
1: Ja, ik ben de coördinator van het Dommelstroom Interventieteam.
0: Dat is de afkorting dus DIT.
1: Dat is de afkorting van het DIT, ja. En wij zijn een interventieteam wat samenwerkt met de 6 Dommelstroomgemeenten. En dan hebben we het over de gemeente Kranendonk, gemeente Valkswaard, gemeente Heesleende, Gelderop, Mierlo, Nune en Sonnenbreugel. Wij werken samen met convenantpartners. Daarbij zijn aangesloten de veiligheidsregio, de diensten Dommelvallei, de A2-samenwerking, Sensor, de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de belastingssamenwerking Oost-Brabant.
0: Dat is een hele groep.
1: Dat is een hele grote groep.
0: Ja.
1: En wij werken samen, zodat wij samen de bestuurlijke controles kunnen uitvoeren. Dat wij samen afspraken hebben gemaakt over regelgeving en over de wet. Ik ben zoveel aan het vertellen, heb ik het
2: gegeven? Nee, dat is helemaal prima. We onderbreken zo meteen wel, want dan kun je misschien wat concrete voorbeelden
1: noemen. Ja, is het niet heel lang? Ik vind het echt een lang.
2: Nou, je kunt een aantal noemen van die dingen, hè, want ik heb die hele lijst vanmiddag ook zitten bekijken. Ik denk, die hoef je allemaal niet te noemen. Gewoon een samenwerkingsverband met de gemeentes en een aantal de belastingdienst, corporaties.
1: Ja, want ik ben heel de convenanten op en noemen.
2: Ja, dat is in ieder geval een samenwerking van de gemeentes plus een paar maatschappelijke organisaties, ook aan de Belastingdienst en zo.
0: Knippen er ook weer uit. Dus, ja, die knippen er gewoon uit. Dus.
1: Ja, nou, dit voert controles uit bij panden waar wij het vermoeden van hebben dat er misstanden plaatsvinden. Wij controleren ook wet en regelgeving en dat doen we dus samen met onze convenantpartners. En daarbij sluiten ook nog ketenpartners aan. Dus die niet bij ons convenant zijn aangesloten. Maar bijvoorbeeld een Nexus, een douane, een belastingdienst. Allerlei verschillende disciplines die aansluiten als wij een actie voeren.
0: Nee, van ons mensen valt er niet zo aan. Sessie gehad bij de overheid over ondermijning. In feite is het uw portefeuille.
3: Ja, veiligheid, openbare orde, veiligheid is wettelijk de portefeuille van de burgemeester.
0: Ja. En wat moet ik me nou voorstellen bij zeg maar het ondermijningsprincipe? Want dit was wat we meegemaakt hebben, was natuurlijk heel specifiek voor de ondernemers. Maar er liggen meer taken voor andere mensen.
3: Ja, we hadden speciaal deze lunch georganiseerd met de ondernemers van Eckersrijd, samen inderdaad met de ondernemersvereniging van Eckersrijd. Vooral om met elkaar het gesprek aan te gaan en ervaringen uit te wisselen. Want het kan zomaar zijn dat ondernemers die een leegstaand pand hebben benaderd worden door mensen die daar eventuele criminele activiteiten willen laten doen plaatsvinden. Dat wil je natuurlijk niet als onderneming.
2: Maar het gebeurt dus wel.
3: Ik kan me voorstellen dat dat gebeurt. Ik heb het idee dat de ondernemers op Eckersrijd, want dat merkten we tijdens die sessie al, die zijn heel weerbaar. En dus ook aanspreekbaar dat ze. Die zijn heel oplettend daarin. Maar we hebben ze ook meegenomen in het verhaal dat eigenlijk soms zie je het aan de buitenkant van een kantoorpand helemaal niet wat er binnen gebeurt. En wat zijn nou de signalen waar je op moet letten?
2: En die zijn?
3: Nou, voorheen waren dat de witte busjes. Maar het is meer bijvoorbeeld 's nachts. Maar daarom zijn bedrijventerreinen, dat wil ik eigenlijk zeggen, daarom zijn bedrijventerreinen natuurlijk wel heel aantrekkelijk om bepaalde ondermijnende criminele praktijken te laten plaatsvinden. Omdat daar 's nachts geen toezicht is of minder toezicht is. Dus wees waakzaam voor als je dingen ziet die, als daar een bepaald bedrijf is, dat er weinig traffic is, om het zo maar te zeggen, of dat daar geen mensen naartoe komen 's ochtends om daar te gaan werken.
2: Dat is een beetje verdacht natuurlijk.
3: Dat maar
2: als,
3: verdachte
2: u,
3: dingen,
2: als
3: ja.
2: U weet, mevrouw Otters, dat er dit soort dingen plaats kunnen vinden, kan ik me zo voorstellen dat er met meer bewaking en meer toezicht op komt, dat de politie vaker gaat controleren.
3: En de BOA, we rijden ook met onze rondjes daar. En er is een speciale wijkagent die ook Eckersrijd als wijk heeft om daar rond te rijden. Maar we moeten het ook vooral hebben van de ogen in die wijk. En dat geldt, ik heb het nu even over bedrijventerreinen. Maar het kan natuurlijk ook in andere wijken zijn. waar ook ondermijning kan plaatsvinden. Wat dacht u van de buitengebieden?
0: Ja.
2: Natuurlijk, bij boeren leegstaande schuren. Boeren die ermee moeten ophouden. Ja. En dat daar mensen langskomen en vervelende praktijken uitoefenen die je daglicht niet kunnen verdragen. Maar goed, dat weet u natuurlijk ook allemaal.
3: Ja. En daarom doen wij samen met dit, doen wij die controles. En die controles doen we veelal preventief. En met name dus wat we ook op Ekkers Rijt zien, is dat het fijn is ook om de ondernemers te laten zien dat we er ook zijn voor hun veiligheid. En ook om die signalen weer op te pakken met elkaar.
0: Dan komt er een melding, althans er komt een verhaal van het zou best eens kunnen zijn dat mijn buurman of twee deuren verder. En dan is even de vraag van hoe is dan de functie van dit?
1: Een melding die komt binnen bij de gemeente. Dus bij de gemeente, zeg maar, die aangesloten is bij Donderstroom Interventieteam. Dan wordt gekeken intern van welke afdeling kan misschien je informatie verstrekken over de melding die is binnengekomen. We kunnen er natuurlijk niet al te veel over vertellen, maar dan gaan we gewoon kijken van kunnen we er iets mee? Berust het zich op waarheid? Dan gaan we er gewoon verder uitzoeken. En als blijkt dat wij meerdere pluspuntjes hebben, ook misschien met ketenpartners of met convenantpartners, dan kan het zomaar zijn dat een dit actie wordt georganiseerd naar aanleiding van een signaal of een melding die is binnengekomen.
2: Kunt u een concreet voorbeeld noemen?
1: Nee, ik kan helaas geen concreet voorbeeld noemen. Maar het is wel zo, als iemand echt een goede melding doet, hè, dat er bijvoorbeeld overdag geen bedrijvigheid is, maar in de nachtelijke uren. Er kan bijvoorbeeld zijn illegale bewoning op een bedrijventerrein, dat er personen naar buiten komen. Dan is dat voor ons een heel interessant signaal. Want als de brandweer uitrukt en er komt de melding dat er brand is uitgebroken op een bedrijventerrein bij een bedrijf. Mm-hmm. Er zijn geen signalen dat er mensen verblijven. En wij krijgen een melding dat er wel mensen verblijven of dat er bepaalde ruimtes in een pand omgebouwd zijn tot de woning. Ja, dan zijn er wel signalen waar wij als gemeente zijnde iets mee moeten doen.
2: Precies, en dan stuur je de politie of BOA's of weet ik wat op af en de brandweer eventueel.
1: Nee, wij
2: want u coördineert.
1: Ja, ik coördineer, maar het is altijd een bestuurlijke controle. Dat wil dus zeggen dat wij als gemeente met onze toezichthouders, onze convenantpartners en ketenpartners als eerst op pad gaan. En de politie die is erbij voor onze veiligheid.
2: Maar duurt dat niet te lang? Dan werkt het wel efficiënt.
1: Tot nu toe werkt het allemaal heel efficiënt. En daarom zijn we ook blij met alle meldingen die binnenkomen. Op wat voor manier dan ook. Maar het kan ook zijn dat onze eigen toezichthouders een waarneming doen en zoiets hebben van wij zien signalen en we hebben toch het gevoel dat het niet helemaal klopt. Wij gaan het uitzoeken en we gaan het verder controleren en verifiëren.
2: Nou, stel dat. Er zit inderdaad zijn illegale praktijk aan de gang. Wat gebeurt er dan? Mensen worden opgepakt.
1: Nee, het blijft bestuursrecht, dus het is geen strafrecht. Wij werken niet met verdachten, dat is onze taak ook helemaal niet. Wij kunnen handhaven op wet en regelgeving. En daar kunnen wij dus ook, hebben wij ook onze bevoegdheden voor. Wij zijn allemaal toezichthouder in de algemene wet bestuursrecht. Iedere partner die meegaat, gaat mee op zijn eigen bevoegdheden. Dus als iemand van de omgevingsdienst meegaat, gaat die mee op de bevoegdheden die hij heeft als toezichthouder van de omgevingsdienst.
2: Waar moet ik dan aan denken? Waar let die dan op?
1: Die let bijvoorbeeld op de omgevingsdienst. Die doet milieucontroles. De medewerker van de veiligheidsregio die controleert op de brandveiligheid. De gemeente kan weer controleren op vergunningen, op bouwtechnische zaken. Dus ieder heeft zo zijn eigen onderdeel waar die op kan controleren.
2: Mevrouw Otters, wanneer komt u in beeld?
3: Als er sprake zou zijn dat wij een last onder dwangsom gaan opleggen. Dus als wij merken dat er. Dan moet ik even een voorbeeld verzinnen. Ik wilde eigenlijk. Als bijvoorbeeld met arbeidsmigranten. Dat mensen ergens wonen terwijl dat geen woonfunctie heeft. Dan zouden we kunnen handhaven. In dit geval is die precair, want daarmee zet je mensen op straat. Dus daar kijken we natuurlijk ook naar de menselijke maat.
2: En dan kijkt u gewoon of je iets een alternatief kunt bedenken voor die mensen.
3: Nee, dan handhaven we wellicht niet. Maar we kunnen hen er wel op wijzen dat ze zich of moeten inschrijven.
2: Ja, precies. Ja.
3: Ja.
0: Dat is het bekende verhaal natuurlijk. De garageboxen in de woonwijken. Mm-hmm. Waar in de loop van de jaren 60, 70 zijn hele tritse garageboxen gezet. En het zal niet de eerste keer zijn dat daar iets ontdekt wordt. En dan kom ik toch een beetje op het verhaal waarom we u hier hebben. Van beste burgers, Hè, hou ook je oren en ogen open, want er kan bij jou om de hoek inderdaad iets aan de hand zijn.
3: Ja, daar kan dat busje staan, achterstevoren, waar je dan mensen ziet die iets inladen of uitladen. Mensen die dan niet bekend zijn daar in de wijk. Dat zouden signalen kunnen zijn.
0: Ja.
3: Geef zo'n signaal door. En dan kijken wij als gemeente, dan gaan we zelf natuurlijk ook controleren en kijken we of het vatbaar is voor een controle.
0: Ja.
3: Ja, en zo'n melding kan gedaan worden via de website van de gemeente. Daar hebben we een speciale website voor gemaakt. Maar het is natuurlijk ook altijd mogelijk via Meld Misdaad Anoniem. Dat is ook een hele website. Of 0800 7000 kun je bellen. En we hebben sinds kort een brievenbus in het gemeentehuis. Als je het toch vervelend vindt of moeilijk vindt om het via de website te melden, kun je ook een briefje schrijven. Die brievenbus wordt alleen geopend door de wijkagent. Dus die is echt heel anoniem.
2: Ja, precies.
1: En we hebben nog voor het buitengebied, dus dat is ook wel interessant.
2: Ja, daar wilde ik even naartoe, naar het buitengebied. Dat speelt natuurlijk ook het een en ander.
1: Vanuit ZLTO is er ook nog een vertrouwenspersoon. Dus als boeren of ondernemers willen praten met een vertrouwenspersoon, dan kunnen zij ook via ZLTO, kunnen zij daar ook het gesprek aangaan. En dan kunnen zij anoniem het verhaal vertellen en kijken van welke wegen kan ik het best bewandelen. En dat werkt echt heel erg goed. Daar zijn we ook heel erg bezig mee in heel Brabant, om daar ook veel aandacht voor te vragen. En we hebben ook PVO, Platform Veilig Ondernemen. Die zijn er ook voor de ondernemers. Dus we doen allemaal met elkaar, zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk meldingen binnenkomen of dat er wegen zijn om het gesprek.
2: Want boerenbedrijven zijn momenteel natuurlijk een willige prooi, hè, voor mensen om illegale praktijken uit te voeren als ze een schuur of iets dergelijks leeg hebben staan.
1: Ja, dat klopt.
2: Komt u dat veel tegen?
1: Nou, de sociale controle in het buitengebied is enorm groot. Dus ons kent ons en de buren die houden echt heel goed zicht op elkaar. En daar horen wij ook heel veel als wij in het buitengebied komen. Want wij voeren ook gesprekken in het buitengebied. En dan doen we eigenlijk de omgekeerde volgorde. Dan doen wij vooraf een persbericht uitbrengen. Wij doen vooraf samen met ZLTO kijken van...
2: ZLTO is de belangenbehartiger van de boeren, hè?
1: Ja, dat is de belangenbehartiger van de boeren. Dan gaan wij samen naar het buitengebied. En dan gaan wij gewoon op een laagdrempelige manier aan de voordeur het gesprek aan met de boeren. Van, voelt u zich veilig in het buitengebied? Is er iets wat wij als gemeente zijnde voor u kunnen betekenen? Is er misschien iets in de buurt waarvan u zegt, van, hier word ik 's nachts wakker van? Of komen rare mensen of rare busjes op vreemde tijdstippen voorbij? En op die manier proberen wij ook zicht te krijgen wat er zich afspeelt in het buitengebied. Ja, dat wordt heel erg gewaardeerd.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja.
0: Mensen die zich toch onzeker voelen. Hè, want ze zijn natuurlijk heel makkelijk om te praten met, als ik elke maand 5000 euro lap, dan mag ik jouw schuur wel gebruiken waarschijnlijk.
1: Ja, dat kan. Er zijn echt boeren en ondernemers die gewoon echt letterlijk een briefje in de brievenbus krijgen met bedragen erop en telefoonnummers van bel maar, want we hebben dit daarvoor over. Kijk, in werkelijkheid stap je gewoon in een enorme fuik en ben je gewoon echt... Ja, is het gewoon niet prettig als je in zee gaat met een crimineel. Want je kan maar één keer nee zeggen. Als je één keer ja hebt gezegd, dan ben je gewoon de dupe.
0: Even terug naar de ondernemersvereniging, naar het industrieterrein. Je ruikt toch zoiets als er sprake is van ondermijning, illegale activiteiten. Iedereen roept altijd van ja, dat kun je ruiken.
3: Anijs ruik je dan.
0: Ja.
3: Ja, ja.
1: Het is de...
3: Ja.
1: Beschuit, of de beschuit met muisjes. Lucht.
2: Zo noemen jullie dat.
0: maar
3: het is ook heel grappig. Ze zeggen ook, je hoort de apparaten zoomen. Maar ja, nu is het zo heet en iedereen heeft zijn airco aanstaan. Ja. Dan hoor je alles zoomen. Dus daar kun je dan weer niet... Of de mooie foto's als het gesneeuwd heeft. En dan net dat ene dak waar geen sneeuw op ligt. Ja, dat zijn ook de signalen misschien. Maar
2: kunnen jullie ook zeggen in welke tijd vooral dit soort illegale praktijken zich afspelen? Of is dat niet aan tijd gebonden? Gaat het hele jaar door?
3: Dat gaat altijd door.
1: Huh? 365 dagen per jaar.
3: Ja. Ja.
2: Ik zou denken, in de winter, het is vroeg donker, dan kun je lekker je gang gaan. Dus dat werkt niet zo.
1: Nee, oké. En het voordeel is ook, we zijn natuurlijk, hè, wij zijn dan het Dommelstroom interventieteam, maar we hebben overal interventieteams. Dus mocht de crimineel bedenken, ik ga naar de buurgemeente toe, dan zitten daar ook allemaal coördinatoren van interventieteams. Dus dan kunnen we elkaar ook op de hoogte brengen. En zo proberen wij gewoon in heel Brabant en Limburg en overal ondermijning tegen te gaan.
0: Als ik even focus op Brabant. Hoeveel dits zijn in Brabant?
1: We hebben in Oost-Brabant hebben wij 8 interventieteams. Ja. En die zijn allemaal ingedeeld op basisteams van de politie. In Limburg hebben we heel veel interventieteams, maar die hebben allemaal één naam en die heet het ACT. Okay. Wij zijn bijvoorbeeld afgekort het DIT. En in Peeland is het het PIT, Peeland Interventieteam. Kempe is weer het KIT, Kempe Interventieteam. Dus ja, en wij hebben met de coördinatoren samen hebben ook regelmatig overleg. Dus wij weten elkaar allemaal heel goed te vinden.
2: Maar goed, die interventieteams bestaan natuurlijk al een aantal jaren, hè?
1: Ja.
2: Maar nu hebben jullie een convenant gesloten, 2026 tegen de 2029. Wat is het verschil? Wat staat daarin wat er eerst niet was?
1: De governance, de kaders en de doelstellingen. Dus we hebben heel duidelijk in het convenant uitgelegd wie zijn wij? Wat wordt er van ons verwacht? Wat doen wij precies? Wat zijn onze bevoegdheden? Dat is al. En ja, hoe werken wij samen?
2: Oké. Okay.
0: Ja, en ik zit even, want inmiddels zijn ze beneden weer aan het gaan. Ik wil toch even teruggaan naar die anijs, die beschuit met muisjes. Is het dan altijd zo dat er sprake is van illegale activiteit? Zijn het ook mogelijkheden om de zaak te vertoezelen?
1: Dat kan. Er zijn verschillende mogelijkheden.
0: Mag u er één van noemen?
1: Ja, dat is lastig, omdat er natuurlijk heel veel, heel veel dingen kunnen zijn. Maar het is gewoon echt heel gevaarlijk. Want als je dus een drugslab hebt, of dat nou in een woonwijk is, of op een industrieterrein, of in een buitengebied, het zal maar gebeuren dat er iets gebeurt, of er met elektriciteit geknoeid is, of er sprake van chemicaliën, drugscriminaliteit. We willen het gewoon allemaal niet.
2: Het dumpen van het afval natuurlijk, ja. Dat treden jullie ook tegenop.
3: En ook de omstandigheden, mensen die daar moeten werken, slapen er ook wel eens bij en zo.
0: Ja.
3: Dus dat is ook weer. En dan komt weer mensenhandel om de hoek kijken, dus daar komt wel veel meer bij kijken. Het is niet alleen maar het laboratorium, de Netflix-serie, Ferry. Maar de DIT-controles gaan wel iets verder dan alleen maar drugs.
2: Is het gevaarlijk om hiermee bezig te zijn? Voor u beiden?
1: Het is maar net hoe je er zelf maar omgaat. Als je open en transparant bent naar de locaties en de panden waar je op bezoek gaat. En de eerlijke ondernemer die vindt het ook fijn dat wij komen controleren. Want die is ook trots op zijn bedrijf. Die is ook trots op hetgeen waar die heeft. Dus het is niet zo dat wij ook als boemannen te werk gaan. Wij doen gewoon ons werk. Wij controleren op wet en regelgeving. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Wij krijgen ook enorm vaak goede medewerking. En degenen die echt iets te verbergen hebben, die zijn er ook bij.
2: Maar u gaat ervan uit dat de meeste mensen, de meeste ondernemers gewoon goedwillend zijn en gewoon normaal werken en functioneren.
1: Ja, dat is ook zo.
2: Maar en dat vindt niet vreemds plaats.
1: Nee, we hebben ook helemaal geen plaats voor al dat gespuis.
2: Nee, daar heeft u wel een punt.
3: Nee, maar en het is dus, daarom hebben we het al gezegd, hè, het is preventief. Maar daardoor kom je wel in gesprek met de ondernemer die wel kan zeggen van nou, ik zie bij mijn buurman of daar tegenover. Ja. Zijn toch wel signalen die we, en dat noemen wij dan, het niet-pluisgevoel geven. Ja. En daar kun je misschien dan weer wat mee.
2: Dus u hebt nu wel beiden het gevoel dat u er op tijd bij bent mocht er iets gebeuren. Door uw optreden.
3: Ja, wij zijn er heel tevreden over. We doen een aantal van dit soort acties per jaar. Ja.
0: Is het nou zo dat het cameratoezicht op Eckersheid daar ook nog een rol in speelt, de SBB?
3: Dat is een ontzettend mooi initiatief ook, hè, van de ondernemers. Ja. Dat ze dingen kunnen uitlezen. Ik denk dat dat ook wel een afschrik-effect heeft. Laten we wel wezen. Wij mogen, en ik als burgemeester helemaal, mogen ontzettend trots zijn op Eckersreit. Daar werken 13.000 mensen. Ja. Er zitten 350 bedrijven. We noemen het Business Park Science. Science Park Eckersreit. Nou, noem maar op. Iedereen denkt dat het Eindhoven is. En het is mijn missie om dat echt te laten landen. Dat het van een breugel is. Maar je wil daar toch ook. Wij willen toch ook dat daar hele gave bedrijven zitten. Nou ja, daar zit een ProDrive en een Omroep Brabant. Daar zitten zulke mooie bedrijven. En wij pleiten ook echt voor zo'n gezond ondernemersklimaat. En daar werken wij vanuit onze hoek en van wat wij kunnen aan mee. Vanwege die preventieve acties die we doen.
2: Dat hebt u mooi gezegd.
0: Ik vind het een mooie afsluiten.
2: Mooie afsluiten. Dames, heel hartelijk dank voor uw komst.
3: Nou, leuk om er te zijn. Dank u wel.

0: beetje.
1: Smooth criminal, jawel, jawel, jawel, jawel. Dit was een heel uitgebreid gesprek met de burgemeester en mevrouw Kanters. En wij gaan het tweede uur dadelijk in. Maar voor die tijd hebben wij onze razende reporter vandaag op pad gestuurd. Want er was bij het kanaal waargenomen een groene waas. En Luus weet er alles van.
0: Nou, alles. Ik ben er langs gereden en ik zag dat rechts en links, hè, over de brug. Ik naar rechts daar afgeslagen. Een hele groene waas.
1: Ja.
0: Maar er zaten algen, maar ook zo'n, net alsof er zo'n doek overheen gespannen was.
1: Ja, ja.
0: En bij de vaargeul was het iets minder. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de hitte van de afgelopen tijd, denk ik.
1: En ik wil gewoon zeggen, denkt u of weet u? Maar,
0: Nou, weet ik niet. Ik heb daar verder niet zoveel verstand van. Jij zegt wel, ga eens in de reporter eens daar gaan kijken. Ik constateer alleen, ik dacht, oh, dit is merkwaardig.
1: Ja. Dus mocht er iemand zijn die weet wat het is, dan mag er natuurlijk altijd tijdens de uitzending gebeld worden op 06 23 13 53 91. 06 23 13 53 91. We zijn altijd blij met oplossingen. En na de break, zoals dat tegenwoordig heet, hè, gaan we door met veel gezoem. Met bijen. Met bijen, met Karen Verleeuwen als imker.
0: Aziatische hoornaars.
1: Daar gaan we het ook over hebben. Daarna Bas Hendricks van D66. En ik wil hem ook wat vragen stellen. Naar aanleiding van de opmerkingen van Don Passanea uit het eerdere gesprek. En natuurlijk wat zijn visie is over de brief aan de bewoners van de Breeakker. Dus we hebben nog wel wat te gaan. Om 9:30 precies, en proberen we wel te halen, gaan we een heel kort gesprek hebben met Kevin Vergeet. En Kevin Vergeet is directeur van Circus Harlekino, die op 11 en 12 juli hier weer eens neerstrijkt op het Oranjeplein. Dus wat dat betreft, tijd genoeg. Ik zou zeggen, laat nog maar een beetje muziek horen, Jannik.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare.

0: 200 mensen en de hulpdiensten zijn nog volop bezig met de nasleep van die dodelijke brand in Antwerpen. En in de Franse hoofdstad Parijs is een vrouw door de politie doodgeschoten na een geweldsincident in een restaurant. De politie werd opgeroepen voor een verwarde vrouw die zich in de kelder had verschanst. Toen de agenten ingrepen, viel de vrouw met een mes een agent aan die licht gewond raakte. Daarop opende een andere agent het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het Franse parket onderzoekt nu de precieze toedracht van het incident. Er zijn bij de schietpartij geen andere gewonden gevallen. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
7: En overal via radiosnb.nl.
8: Radio SNB.
7: Met dit uur.
9: Oh, zit dat zo?
10: Oh, zit dat zo?
11: Ja, oh, zit dat zo? En wij zijn altijd heel nieuwsgierig. En daarom hebben we uitgenodigd voor het begin van de tweede uur mevrouw Karen van Leeuwen. Van harte welkom.
12: Dank u wel.
11: Jij bent, want wij, ja, wij tutoeren elkaar, ja, dat is allemaal veel makkelijker. Ja. Jij bent imker, althans hobby-imker, zo moet ik eigenlijk zeggen.
12: Ja.
11: En dan is het natuurlijk de eerste vraag van al die luisteraars, van hoe is dat zo gekomen?
12: Ik zocht eigenlijk wel naar een hobby. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de natuur. En alles wat vliegt en kruipt. En op een gegeven moment kwam het op mijn pad. Er was een cursus voor een bijenopleiding. Voor een imkeropleiding, moet ik zeggen.
11: Mm-hmm.
12: En dat was eigenlijk in de buurt. Dus ik ben dat gaan doen.
11: Ja. Ja. En hoe lang doe je dit al?
12: Ik ben in 23 naar de cursus geweest en in 24 ben ik begonnen met imkeren.
11: En hoe lang duurt die cursus?
12: Die duurde 10 weken, dus dat was 10 keer op een zondagochtend. En dan kreeg je 5 theorielessen van 2 uur. En vervolgens 5 praktijklessen, want ze hebben daar ook kasten staan. En dan ga je zelf aan het werk.
11: En dat betekent dan ook weer zo het pak aan.
12: Het pak aan, ja. Nou, het belangrijkste van het pak is dat het behoorlijk warm is om daarin te zitten.
11: Ja.
12: En het weer is natuurlijk juist als je met de bijen bezig bent. Vaak is het warm, en, dus dat is wel een dingetje. Maar het is ontzettend leuk en het pak beschermt je natuurlijk tegen het steken. Want soms word je toch wel gestoken als je niet oppast.
13: Maar dan wil ik toch wel even weten, wat leer je precies? Ja, natuurlijk alles over bijen.
12: Ja.
13: Maar hoe ziet dat programma eruit dan? Wat doe je dan?
12: Ja. Nou ja,
13: u zegt begint theorie en dat houdt in van wat voor soorten bijen er zijn, neem ik aan.
12: Je leert eigenlijk als eerst het verschil tussen de honingbij en de wilde bijen natuurlijk. Want wilde bijen leven solitair. Die zijn hier eigenlijk helemaal niet bij betrokken. Maar wel is het zo, het heeft natuurlijk een hele directe link. Omdat imkers houden van bijen. En houden dus ook van in het wild levende bijen. Althans, dat is in mijn situatie zo. En de honingbijen, je leert de hele fysiek van de bij. Dus echt de anatomie. Mm-hmm. Wordt besproken met alles wat de bij kan en doet. En wat hij in zijn lichaam kan maken. Of in haar lichaam eigenlijk. Zijn meestal vrouwtjes natuurlijk. En ook hoe ze als
13: Zijn er maar 2 soorten bijen dan? De honingbij en de wilde bij?
12: Ja, je hebt de honingbijen. En die leven in groepen, zeg maar, in volken.

0: En de wilde bijen die leven over het algemeen solitair. Dus die zijn eigenlijk in hun eentje planten ze zich weer voort. Ze zoeken een mannetje of een vrouwtje. En dan de vrouwtjes leggen dan weer de eitjes. Maar dat gebeurt en zij verlaat ze ook weer. Terwijl de honingbij... die.
1: Kun je even in het kort schetsen hoe het werkt bij de honingbij?
0: Nou, de honingbij leeft in een volk. Die heeft
1: ja? Hoe groot is dat volk?
0: 30.000 tot 50.000 bijen. In de zomer dan, hè? Dat is het grote volk. En het overwintert met zo'n 15.000 bijen op een tros. Het belangrijkste van de bijenkast en van een bijenvolk is dat ze elkaar warm houden. En in de tros zit dan altijd de koningin. Dus midden in de kast zit de koningin. Die moet op een bepaalde temperatuur gehouden worden. En het volk daaromheen ook, want anders sterven ze van de kou. Dus dat is een belangrijke functie.
1: En hoe wordt een bij koningin?
0: De koningin wordt als koningin geboren.
1: Oh, die wordt geboren als koningin.
0: Het volk regelt of er een koningin gemaakt moet worden. Stel bijvoorbeeld, er is een volk en daar zit een koningin. En ik begin even daarmee. Dan gaat de koningin dood. Op dat moment kunnen de bijen van de larven die al gelegd zijn, die al onderweg zijn, kunnen ze een aantal van die larven kunnen ze tot koningin opkweken. En het volk weet dat ze dat dan moeten doen, want zij missen de feromonen van de koningin. En dan gaan ze dus koninginnen kweken.
1: Dus dat zit eigenlijk, als je het goed beschouwt, in de genen van die bijen om dat
0: absoluut.
1: Zo te doen. Hè?
0: Ja.
1: Wat ontzettend knap eigenlijk. Hè?
0: Ja, het is een heel mooi systeem. Op allerlei manieren. En dat is ook, als je dan 10 weken les hebt over de bij, dan je leert daar zoveel van dingen die je nooit had kunnen bedenken. Dat het gewoon echt heel interessant is om met deze dieren om te gaan ook.
1: Wat vond u het meest interessante wat u geleerd hebt? En wat u niet wist?
0: Nou, wat ik vooral niet wist is dat het volk zelf regelt of er een koningin moet komen of niet. En of de koningin goed is of niet. Want als ze ontevreden zijn over de leg of over het type of de kracht van de bijen die uit de eitjes komen, dan kunnen ze besluiten. Ja, dan kunnen ze besluiten de koningin te verwijderen.
2: Ja, ja.
0: En dat gebeurt dus ook.
1: Dat gebeurt ook.
0: Ja.
1: En dan, hoe gaat het verder?
0: Nou ja, een koningin leeft normaal gesproken rond de 5 jaar.
1: Toch zo lang?
0: Ja. En een koningin wordt geboren, maar is dan natuurlijk nog niet bevrucht. Dus eerst wordt er een koninginnenstrijd gedaan.
1: Gestreden?
0: Gestreden. En een van de koninginnen overleeft het dan. Die gaat op bruidsvlucht. En dan komt ze in ergens een aantal 100 meter, zeg maar tussen de 200 en 300 meter hoog. Daar is het darrenstrandje, zal ik maar zeggen. De darren zijn de mannetjes.
1: Mm-hmm.
0: En die bevruchten dan die koningin. En dan komt zij terug en dan heeft ze voor 5 jaar genoeg bevruchting, zal ik maar zeggen, om eitjes te leggen. Dus kan 5 jaar lang het volk op orde houden.
1: En dat betekent dat grote aantal wat u net noemde?
0: Ja, dat groeit dus in de zomer naar 30.000 tot 50.000 bijen. En in de winter dan krimpen ze weer, dan wordt het volk een stuk kleiner. Hebben ze natuurlijk minder voer, het is koud, ze moeten op een tros zitten. En zo overwinteren ze dan.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: En dat noem je op een tros als ze overwinteren?
0: Ja. Ja.
1: Oké, en de honing, hoe gaat dat? Wanneer krijgen we honing?
0: De honing, ja, je kunt als imker kun je 2 keer per zomer zeg maar honing slingeren. Als het een goed jaar is. En soms ook 1 keer. Het is, ja, dat is maar net hoe het...
1: Hoe is dat bij u?
0: Dit jaar ga ik 1 keer slingeren.
2: Want je hebt zelf kassen, hè?
0: Ik heb zelf een paar kasten, ja. Ik ben echt een hobby-imker, dus ik heb er 3. En die staan ergens bij een weiland, staan ze. En ik ga over een paar weken honing slingeren. Dan heb je een ton nodig, die dus de ramen kan rondslingeren, waardoor de honing eruit druipt. En eigenlijk is het vooral voor eigen gebruik en nog wat vrienden en dergelijke. Want veel meer haal ik er niet af. Maar het is ontzettend lekker.
2: Zo'n honingslingerkast, om maar even oneerbiedig te noemen.
0: Ja.
2: Zit die bij de faciliteit die jij hebt? Daarom moet je die zelf aanschaffen?
0: Nou, ik moet sowieso alles zelf aanschaffen. Het is best wel een hobby waar in beginsel wat geld in gaat zitten. Omdat je natuurlijk kasten moet kopen. Vaak kun je wel overnemen van andere imkers. En het is een beetje afhankelijk van wat je wil. Hè. Als je alles nieuw wil hebben, dan is het natuurlijk wat duurder dan wanneer je gewoon overneemt. En een honingslinger die heb ik samen met een andere imker. Dus dat, dan delen we, zeg maar. En we helpen elkaar ook met het slingeren. Dus
2: ja,
0: gezellig. Ja.
2: En dan zeg je net van ja, het is hobby. Hoeveel potten honing haal je dan gemiddeld?
0: Ik heb van die 3 kasten heb ik ongeveer 40 potten. Nou, 40 tot 60 potten honing gehaald.
1: Nou, vorig jaar. Hoeveel zit erin dan?
0: 450 gram.
1: Oh ja, oh, dat is toch behoorlijk wat, hè?
0: Ja, dat is echt wel honing. Ja.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat is echt wel veel. Ik vind het altijd verrassend veel. Ja. Ja. En ik laat ook nog wat honing bij de bijen. Want ik wil niet alles eraf halen. Ze moeten natuurlijk ook overwinteren. Deels op hun eigen honing.
1: En, daar voeden zij zich ook mee dan?
0: Ja, daar voeden ze zich ook mee. En ook met natuurlijk het stuifmeel wat ze hebben verzameld. Hè? Want ze verzamelen stuifmeel als krachtvoer. En ze maken honing. En dat bewaren ze voor de winter. En ze leven daar natuurlijk zelf ook van. Ja.
2: Waarom is heidehoning zo moeilijk te krijgen en duur?
0: Sowieso is het heel moeilijk om... Als je echt een bepaald type honing wil hebben... dan moet je ook echt die kast... die moet ook echt daar staan waar alleen maar dat te krijgen is.
2: Dus die moet ook echt op de hei staan?
0: Je moet echt op de hei staan. Nou, dat is dan, die staat daar niet het hele jaar... dus die zet je daar dan alleen neer als de heide bloeit. Heide bloeit niet heel lang en ook niet overal heel goed. Dat is natuurlijk, staat best onder druk... Dus het is eigenlijk wel een kritisch product.
2: Ja.
0: En, dus gezondheid. En daarom is de heidehoning een heel typisch product om te maken. Maar het heeft ook een hele bijzondere smaak. Dus het is voor sommige mensen die dat
1: ja, maar ik weet ook voor bijvoorbeeld de Strabrechtse heide is goed voor mensen die allergieën hebben en dergelijke. En ook last hebben van pollen.
0: Ja.
1: Ik weet van iemand die dat gebruikt. En die is in het voorjaar met al die pollen in de lucht ontzettend allergisch.
0: Ja.
1: En dan helpt dat heel erg goed als hij die honing neemt.
0: Maar die woont ook in de buurt van de Strabrechtse heide.
1: Ja, ja. Ja.
0: In het algemeen is het zo dat als je daar last van hebt... dan moet je eigenlijk zien dat je honing in de buurt van waar je woont...
1: komt
0: of vindt. Ja. En, want dat helpt.
1: En wat voor soort honing heb jij dan?
0: Ik noem dat bloemenhoning, want ik kan niet zeggen wat de bijen precies hebben gehaald. Dat weet ik gewoon niet. Ik zit wel vlak in de buurt van een bloementuin.
1: Mm-hmm.
0: Maar daar staan heel veel verschillende soorten bloemen in. En,
1: maar dat zijn, mag ik aannemen, bloemen die niet bespoten zijn?
0: Onbespoten
1: bloemen.
0: Ja, biologisch geteeld.
1: Biologisch geteeld, ja.
0: En dan staat er ook nog langs de weg waar de kasten staan, staan heel veel lindes. Nou, als de linde bloeit, dan gaan de bijen volop op de linde. Dan zou je kunnen zeggen, ik heb lindehoning. Maar dan moet je wel precies dat weten te scheiden op het juiste moment ook.
1: Ja,
0: dus
1: precies.
0: Op het moment dat dan die lindes gebloeid hebben, moet ik eigenlijk dan gaan slingeren. En dan kan ik misschien zeggen, nou, dit is lindehoning.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En een echt ervaren imker, die proeft het. He, die weet van, oh, dit is linde, dat is klaver, dat is...
1: Interessant is dat eigenlijk.
0: Ja, dat is heel grappig.
1: Ja, heel grappig.
0: Ja, maar zo ervaren
1: we het niet. En hoe smaakt jouw honing?
0: Ja, die is echt ontzettend lekker.
1: Tuurlijk.
0: Ja, is echt waar. Dat is, als je honing zo uit die slinger haalt, dat is fantastisch. En dan krijg je daar ook heel veel complimenten over. Dus dat is gewoon, en dat is niet aan mij, hè, dat is aan mijn bijen.
1: Ja, precies, ja. We worden goed verzorgd.
0: Ja, ja, ja.
1: Het kost nu al veel tijd om je bezig te houden met bijen.
0: Nou, in de winter is het natuurlijk een stuk minder, want ze verzorgen dan zichzelf ook. In de zomer verzorgen ze zichzelf ook, maar je moet natuurlijk ook opletten, zijn ze gezond? Je moet kijken of er wel een koningin aanwezig is. Dus in het voorjaar kan het best wel, dan moet ik wel echt elke week even kijken. Gaat het goed? Is er broed aanwezig? Groeit het volk? Zit er misschien ziekte in? Soms moet je behandelen tegen ziekte. Dus,
1: maar dat kunt u ook dan?
0: Ja, daar krijg je in de cursus krijg je daar ook wel zeg maar een soort. Ze hebben een soort menu wat ze gebruiken. En dan is 3 keer per jaar bestrijd je de varroa-meid die op de.
1: Ja, ik wou net zeggen, wat is een voorkomende ziekte bij bijen? Wat?
0: Ja, dat zijn meiden die op de bijen leven. En dat doet verder niks af aan de honing of aan de omgeving of wat dan ook. Maar de bijen verzwakken door de bijten.
2: Maar je kunt dus ook een kast verliezen.
0: Ja, dat gebeurt eigenlijk heel veel. Het is eigenlijk, elke imker maakt wel mee dat er in de winter met name een kast leeg raakt of sterft.
2: En
0: vaak kun je niet precies achterhalen waar het van is.
2: Nee, het is vaak een combinatie.
0: Het is vaak een combinatie van dingen. Ja.
2: Is het iets, nou niet something completely different, maar we hebben met elkaar gesproken over een een bijensoort die eigenlijk niet welkom is in Nederland. Dat is de Aziatische hoornaar.
0: Ja, want dit is een wespensoort.
2: Ja. Ja.
1: Dat is een wesp. Ja. Dat is geen bij.
2: Ja, hallo.
0: Nou, het is een klein verschil. Ik geef even aan wat het verschil is. Bijen zijn vegetarisch. En wespen zijn vleeseters.
2: Ja.
0: En dit is een echte vleeseter. De Aziatische hoornaar is een soort die invasief is, zoals dat heet. Die is hier in Europa terechtgekomen en heeft geen vijanden. De vogels eten ze niet. Er zijn geen andere vijanden. Er zijn geen schimmels die ze aanpakken of wat dan ook. En ze komen met heel veel. Ze hebben hele grote volken. Die zijn heel sterk. En wat ze voornamelijk doen, is dus onze insecten eten. Waaronder ook de honingbijen, maar ook de in het wild levende bijen, de vlinders, de vliegen, eigenlijk alles, ook andere wespen.
2: Ik heb me laten vertellen dat de hoornaar inderdaad op wacht zit.
0: Ja.
2: Voor een kast. Zo van, kom maar naar buiten jongens, dan ben je de mijne.
0: Ja. Ja, ze komen gewoon voor de kast hangen, als een soort helikopter. En dan pakken ze zo de bij die wegvliegt uit de lucht. En dan nemen ze mee en dan halen ze eigenlijk alles eraf, behalve het lijfje. En dat lijfje nemen ze mee naar het nest om aan de larven te voeren. Van de wespen.
1: Bijzonder.
0: Ja.
2: Bizar zelfs.
0: Ja. Ja.
2: Maar dat is de Aziatische. Je hebt ook de Europese hoornaar.
0: Ja, de Europese hoornaar is ook gewoon een hoornaarsoort. Dus een prachtige wesp overigens. Een hele grote gele wesp met rode kop. En die is inheems. Dat wil eigenlijk al zeggen dat die gewoon past in onze natuur. En die pakt ook heus wel eens een insect, want het is natuurlijk een vleeseter. Maar die doet dat niet in de mate waarop die Aziatische hoornaar jaagt. En dus die kunnen we eigenlijk heel goed verdragen. Onze bijenkasten gaan daar niet helemaal leeg van als er Europese hoornaars zijn.
1: Ja. Zeg, en die bijen, kunnen die zich verdedigen?
0: Ze verdedigen zich eigenlijk heel goed. Een hoornaar die kan wel eens in de kast kruipen zelfs. Maar als een volk sterk is, dan kunnen ze hem ook. Wat ze dan doen, is dan gaan ze met z'n allen om die hoornaar zitten. Dus een aantal offeren zich op, hè. Maar dan gaan ze met z'n allen erop zitten en dan gaan ze hem verhitten tot over de 40 graden. En dan sterft hij dus van de hitte. Dus ze warmen hem zodanig op dat hij helemaal. En dat is superknap natuurlijk van de bijen. Ook hebben we gezien dat als een bij gepakt wordt, dat andere bijen eraan kan hangen in een rijtje. En dat ze hem terugtrekken. En dus ze werken echt samen ook om die hoornaar te bevechten. Maar het is afschuwelijk om te zien, heel eerlijk. Ja.
2: Is het moeilijk om een hoornaarkast of een hoornaarnest te verwijderen?
0: Dat hangt van de grootte af en ook van waar het zit. Wat wij in Zonnebreugel doen in ieder geval, is dat we hebben een soort van zoekgroep, noemen we dat. En wij speuren dus de nestjes op en we vragen daar ook de inwoners van Zonnebreugel om mee te speuren, om goed op te letten wat je ziet in je tuin of in je garage. En dat zijn van die bolletjes waar die wespen dus in zitten. Dat begint dus klein.
2: Ja.
0: En op een gegeven moment, op dit moment, zeg maar, dan kun je al echt nestjes aantreffen waar wel tot 40, 50 werksters in zitten. En bij het nest zijn ze redelijk agressief. Dus je wil ze niet in je tuin hebben.
2: Nee.
0: Je wil ze ook niet in de heg hebben. Ook mensen die hun haar gaan snoeien. Wees voorzichtig, want als je dus dat soort nesten verstoort, dan kun je echt wel lelijk gestoken worden.
2: Ja.
0: En wij kunnen ze verwijderen door pakken aan te doen.
2: Dezelfde pakken als voor de bijen?
0: Ja, dat is alleen voor kleine nestjes, denk ik, geschikt. Want wat grotere nesten, dan heb je toch wel kans dat ze steken door die pakken heen. Dus
2: ja.
0: We hopen dat we binnenkort wat betere pakken krijgen die speciaal voor de hoornaar zijn. En dan zijn we goed beschermd. Dan kunnen we ze ook echt goed weghalen.
2: Okay.
1: Want die hoornaar vormen toch wel een plaag, hè?
0: Ja.
1: Kan daar voldoende tegen opgetreden worden, of niet? Zijn ze moeilijk te bestrijden?
0: Ja, ze zijn eigenlijk niet helemaal te bestrijden, maar we kunnen ze wel proberen te beheren. En dat doen we door zoveel mogelijk koninginnen weg te vangen in het voorjaar. Want elk nest wat zeg maar in de hogende boom komt te hangen, daar komen 50 tot 500 nieuwe koninginnen uit die in het najaar zeg maar uit de nesten gaan. En dan gaan ze zich verspreiden.
1: Verspreiden, ja.
0: En dan verstoppen ze zich ergens op een warm plekje om te overwinteren. En die komen dus in het voorjaar allemaal eruit. Dan willen ze zoet hebben. En dan, dat is het moment waarop wij vallen zetten. Zodat ze in die vallen.
1: Vallen zetten, oh ja?
0: Ja. We hebben 150 vallen verspreid in het dorp. Bij mensen die gereageerd hebben om mee te doen. En dus overal in alle wijken staan wel vallen. En er worden heel veel koninginnen gevangen. En vervolgens gedood. We zetten ze dan in de diepvries. Want dat is een diervriendelijke manier van doden. Mm-hmm. We verdrinken ze niet of iets dergelijks. Maar zo proberen we heel veel nesten te voorkomen. Dus dit jaar hebben we daar al flink aan gewerkt. En we hopen dat nog steeds veel meer mensen daaraan mee gaan, zich bewust worden daarvan. En mee gaan helpen om ze te vangen.
2: En hoe,
0: maar ook om ze op te sporen.
2: Hoe kunnen mensen zich melden?
0: Ze kunnen zich melden bij meld.aziatischehoornaar.nl. Ja, dat is eigenlijk het meldpunt voor als je een nestje hebt gevonden.
2: Ja.
0: En als je in contact wil komen met onze werkgroep, dan kun je. Dat is hoornaarsonnenbreugel@gmail.com.
2: Oké. Okay. Maar dat is puur voor het contact, zeg maar.
0: Ja, als je bijvoorbeeld mee wil helpen of als je een val wil hebben, dan kan je je melden bij ons. Overigens staan die gegevens ook op de mooie Sonnenbreugelkrant, digitaal. Of als je dus een nestje gezien hebt, dan kun je dat ook daar laten.
1: Hoe ziet zo'n val eruit?
0: Eigenlijk is het gewoon een shampot met een speciale deksel erop waar gaatjes in zitten. Daar zit ook een konisch toelopend midden. De wesp kruipt daarin, de hoornaar.
1: En die kan er
0: niet meer uit. Maar een vlieg of een bij die erin kruipt, die kan door die kleinere gaten weer wel eruit. Dus het is een selectieve val die alleen de hoornaar vangt.
1: Want de hoornaar is groter dan een bij.
0: Ja, en die kan om zijn eigen biologie, zeg maar, kan die niet meer door dat gaatje terug.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Dus dat is heel goed bedacht. Een Europese hoornaar past er niet in, want die is veel groter.
1: Aha, ja, ja.
0: Dus zo vangen we ze.
2: Dus mensen die constateren iets van, nou, het is of een wespennest of een hoornaarnest. Want dat is, denk ik, voor de gemiddelde leek heel moeilijk te onderscheiden.
0: Ja.
2: En die melden dat dan op dat moment.
0: Ja.
2: En dan, maar met hoeveel mensen zijn jullie voor die bestrijding?
0: Nou, we hebben nu een kerngroep, zal ik maar zeggen, van ongeveer 8 mensen. En daaromheen nog een keer zoveel, denk ik. Dus zo'n 20 geïnteresseerde CQ-actieve mensen blijven, of ze horen bij de groep. En die kunnen we dus inschakelen. En we hebben nu met ongeveer 5-6 mensen een aantal nestjes geruimd. Dat gaan we natuurlijk nog uitbreiden. De komende tijd wordt het drukker. Want we gaan nu meer wespen zien. Mensen gaan dat signaleren, omdat ze veel meer vliegen.
2: Ja.
0: Denk ik dat we echt de komende tijd veel meer moeten gaan ruimen.
2: Ja. Dus mensen moeten toch wel op gaan letten.
1: Nee, want ik heb in een buitengebied gewoond. En wij hadden in zo'n oude stal. Ja. En zo'n grote bol hing daar.
0: Ja.
1: Maar de wespen waren er toen uit. Maar het was gewoon een bol. Het is fantastisch
0: dat
1: hoe ze dat doen.
0: Maar dat was een Europese dan?
1: Hè?
0: Dat was denk ik
1: Dat was voor de Aziatische hoornaar. Ja. Het is wel heel erg indrukwekkend om te zien. Maar je moet er niet bij in de buurt komen. Hè?
0: Nee.
1: Is het doodeng?
0: Nee, ja, dat is ja. Als je ze verstoort wel, als je te dicht bij het nest komt, dan kunnen ze inderdaad, dat vinden ze eng, hè? Dus dan gaan ze zich verdedigen. Maar eigenlijk zijn ze prachtig om te zien. Die nesten ook. Het zijn heel mooie bouwsels. Maar ja, we moeten ze echt weghalen.
1: Ja, precies. Ja, dat kan niet anders. En dit.
0: Nee.
2: Goed, ja, Karin, dank. Wij zijn heel wijs geworden. En ik ben ook wijs geworden dat er een verschil is tussen een wesp en een bij. Ik ben nooit oud om te leren.
1: Sorry, ik ben één belangrijke vraag vergeten. Schiet me net te binnen, net al. Maar merk je er iets van dat bijen bedreigd worden? Überhaupt dat er minder bijen zijn?
0: Ja, zeker.
1: Ja, en ook met je eigen kas en dergelijke, dat er daardoor minder bijen zijn?
0: Nou, kijk, de wilde bij die staat natuurlijk heel erg onder druk. En dat is sowieso al het geval. En dat heeft te maken met de biologie, met de pesticiden, met het klimaat, wat heel sterk verandert.
1: Ja.
0: Dus wij zien al heel veel verschil in hoeveel insecten zijn er.
1: Ja.
0: Dat is een situatie die er nu al is. De hoornaar die erbij is gekomen, deze hoornaar, die maakt
1: het erger.
0: Nog erger. En
1: precies.
0: Het gaat over heel Nederland heen. Mm-hmm. En over heel Europa, overigens.
1: En zijn mensen er zich voldoende van bewust dat ze minder pesticiden moeten gaan gebruiken?
0: Ja,
1: of is dat toch nog steeds een beetje een moeilijk iets?
0: Ja, dat is moeilijk, omdat er natuurlijk hartstikke veel wetgeving aan vooraf gaat. Waar mensen zich bewust van kunnen zijn, is dat als jij bloemen gaat kopen, dat ze eigenlijk altijd bewerkt zijn met pesticiden. Omdat ze op een bepaald moment moeten ze bloeien. Of op een bepaald moment moet een plantje er precies hetzelfde uitzien, mm-hmm, wat je in je tuin gaat zetten. Dat zijn allemaal plantjes die behandeld zijn met pesticiden. Dus ja, kijk vooral, als je iets wil doen, koop biologische planten.
1: Ja, helemaal mee eens. Ja.
2: Ja. Nog één vraag, Jannik. Het verschil tussen de Europese en de Aziatische hoornaar. Heel simpel, hoe kun je dat constateren?
0: Nou, ik denk iedereen heeft tegenwoordig een telefoon met een AI-functie erop. Als je vraagt, geef mij een plaatje, of op Google, geef mij een plaatje van een Europese en een Aziatische hoornaar, dan krijg je ze perfect naast elkaar. En dan kijk, het is moeilijk te zien als ze vliegen. Als je even wat langer kijkt en als je er echt niet uitkomt of je twijfelt, je kunt ons gewoon even berichten, stuur een mailtje of bel. Dan kijken wij, we komen kijken.
1: Ik heb begrepen dat die Europese hoornaar kleiner is.
0: Nee, die is groter.
1: Oh, groter zelfs?
0: Die is echt groter, ja. Dus de echte gele grote wesp die je ziet vliegen, dat is een Europese. Een iets kleinere, met een beetje oranje aan zijn achtereind.
1: Ja.
0: Dat is een Aziatische. Ja.
1: Okay.
0: Maar je kunt de afbeelding zo opvragen.
1: Ja, precies.
2: Nog even, Karin, de twee mailadressen waar mensen terecht kunnen.
0: Hoornaar Sonnenbreugel. @gmail.com.
2: Dat is puur informatief.
0: Dat is de werkgroep zelf.
2: Ja.
0: Dus als je een melding hebt of een nestje hebt gezien, dan kan je dat bij ons melden. Maar je kan het ook direct melden op meld.aziatischehoornaar.nl.
2: Oké, duidelijk.
0: Ja?
2: Dank voor je komst. Van je katten, we zijn heel wijs geworden.
1: Dat is hartstikke interessant.
0: Graag gedaan.
1: En veel succes met de kaften.
0: Ja, dankjewel.
1: En dat je maar veel honing mag slingeren.
2: Dat de honing maar mag smaken.
0: Ja, de honing smaakt altijd.
1: Oké, bedankt.
2: Dank je. Ja, hoor.

0: Spreek je met Kevin Legeet?
1: Ja, dat klopt.
0: Goedenavond, Kevin Hanmuller. Welkom in de, studio, in de uitzending. Ja, fijn dat je toch nog even tijd van kon vinden. Vanmorgen ging het niet helemaal zoals het hoorde. Jij zit midden in de afbraak van je laatste show in Middelbeers.
1: Klopt.
0: En jij gaat dan daarna naar Veldhoven. 2 jaar geleden was je in onze uitzending omdat je vol trots aankondigde dat je eindelijk weer eens in Zonnebreugel kwam. Wat is er sindsdien veranderd, heel in het kort?
1: Nou, een heleboel natuurlijk. Sowieso verandert onze voorstelling ieder jaar. Dus we hebben elk jaar nieuwe artiesten. Dat betekent dat we dit jaar ook voor de mensen die vorig jaar zijn geweest of 2 jaar geleden helemaal een nieuwe show hebben. Dus nieuwe artiesten, nieuwe gezichten en nieuwe acts. En bij ons circus zelf is ook nog het een en ander veranderd. Want we zijn natuurlijk continu bezig om alles mooier te maken, beter te maken. We hebben afgelopen jaar een hele mooie nieuwe tent aan kunnen schaffen. Dus ja, het circus ziet er ook van binnen en van buiten helemaal fris en fruitig uit.
0: En Circus Harlekino is inmiddels ook de trotse bezitter van de Carré Award, geloof ik.
1: Ja, we hebben afgelopen jaar heb ik de Oscar Carré trofee in ontvangst mogen nemen. Sorry, 2 jaar terug alweer. En ja, dat is toch wel een hele mooie onderscheiding als je kijkt uit de circuswereld wie dat die heeft mogen ontvangen. En dat ik daar nu dan in het rijtje bij sta, daar ben ik wel erg trots op.
0: Ja. Je bent de komende weken eigenlijk met je circus een beetje hier in het Brabants aan het toeren.
1: Ja.
0: En hoe gaat het dan verder daarna?
1: Nou, we zijn nu dus inderdaad nog een paar weken in de regio. En daarna begint eigenlijk volgens een hele drukke periode. Want dan gaan wij op tournee langs campings en vakantieparken. En dat betekent dat we op elke locatie maar 1 of maximaal 2 dagen staan. Ja, en dan zijn we dus daar om de campinggasten te verblijden met een hele mooie show.
0: Ja. Klein tipje van de sluier. Wat is op dit moment, ja, en dan kun je natuurlijk als directeur van het circus moeilijk zeggen, wat is op dit moment de grootste attractie in jouw beleving?
1: Nou, misschien toch wel het duivennummer van Andrés Fjodorov, een man uit Letland. Eigenlijk een duivenfluisteraar. En dat is heel bijzonder, want hij heeft afgelopen winter nog opgetreden op het Circus Festival in Monte Carlo. Dus wat we elk jaar op televisie zien, ja, het hoogste dan van het hoogste haalbare.
0: Ja.
1: Dus dat toont ook wel een beetje het niveau aan van die act en ook van een aantal andere acts die we bij hebben dit jaar. En ja, hij heeft een prachtig mooie poëtische act met in totaal 52 witte pauwstaartduiven die op het eind ook allemaal los door de tent vliegen.
2: Ja. Oh, ik heb een vraagje. Ik kwam tegen een strapatenact dat jullie die hebben. Wat is dat?
1: Een strapatenact, dat zijn 2 soort van spanbanden, linten die in de lucht hangen. En ja, dat zijn 2 acrobaten, 2 broers die daar trucs aan vertonen.
2: Aha, dus dat is gevaarlijk. En hoog.
1: Gevaarlijk valt wel mee, maar het is wel ontzettend zwaar. Het ziet er allemaal heel makkelijk uit. Het is ook altijd de kunst voor een artiest om het zo te laten lijken dat het eigenlijk niks voorstelt. Maar er zit heel veel kracht en heel veel training en ook vooral wederzijds vertrouwen zit erachter.
2: Ja, ja. En jullie hebben sinds 2015 geen wilde dieren meer, hè? Dat is toen verboden.
1: Ja.
2: Dus je hebt alleen die duiven en ik las iets over collies. Is dat nog steeds zo?
1: Nee, dat was een aantal jaar geleden alweer.
2: Aha.
1: Dus dat toont ook maar aan hoe snel het onze show wisselt. En elke jaar of zelfs 2 keer per jaar hebben we een nieuwe show. We staan in de winter natuurlijk met een kerstwintercircus in Etteleur en in Tilburg.
2: Ja, dat zag ik, ja.
1: Dus daar is ook weer een andere voorstelling bij. Ja, dus we wisselen vaak en dat houdt het voor onszelf afwisselend en leuk. En vooral ook voor het publiek natuurlijk.
2: Ja. Dat lijkt me wel een ontzettende organisatie, hè, om al die mensen bij elkaar te krijgen. En met
1: het is keer op keer weer een kunst.
2: En met die hele club van het een naar het ander te trekken, toch?
1: Ja, om eventjes een beeld te geven. We hebben nu een voorstelling gehad hier in Middelbeers vanmiddag om 16:30 en om 18:30. Ja. We waren daar rond 8:15 klaar. En het is nu, even eens kijken, 9:55. En de tent die ligt nu alweer op de wagen.
2: Ja. Zo.
1: Ja, we zijn vanavond nog met alles, vanavond laat weliswaar, met alles in Veldhoven.
0: Ja, nou goed, dat is natuurlijk een keisgeut, hè? Dat valt dan ook nog wel mee. Maar
1: daarom.
0: Ja, ik zou zeggen, ja, welkom straks weer in Zonnebreugel op 11 en 12 juli. De middagvoorstelling op zaterdag volgens mij en de 2 voorstellingen op zondag, klopt dat?
1: Ja, we hadden 2 shows op zaterdag en 1 op zondag. Daarbij was de zondagvoorstelling helemaal tot op de laatste toe uitverkocht. Moest neverkopen aan de kassa. En de zaterdagavond was wat rustiger. Dus we hebben het nu eigenlijk omgedraaid. Zaterdagmiddag één voorstelling. En dan zondag hebben we er twee. Zodat toch echt iedereen de gelegenheid heeft om het Circus Tijd te wonen in Zonnebreugel.
0: Nou, jouw verkooppraatje is duidelijk gegeven. Dus ik zou zeggen, heel veel succes.
2: En op het Oranjeveld is het. Hè?
0: Ja, op het Oranjeveld. Ja. Sorry, Lucie, je hebt helemaal gelijk. Dat had ik nog even moeten vermelden. En jullie gaan zaterdag al... Zaterdagochtend of vrijdag gaan jullie opbouwen?
1: Donderdag al, want we staan woensdag in Liemde. En dat bouwen we dan s'avonds af. En dan denk ik dat we donderdagochtend aankomen rijden en dan ook meteen opbouwen.
0: En daar mag eigenlijk ook weer, er mogen weer toeschouwers bij.
1: Ja, natuurlijk. Iedereen die het leuk vindt om daarbij te wonen, om daarnaar te kijken, die is van harte welkom.
0: Goed, nou, dan kan ik je nou garanderen dat wij er in ieder geval ook zijn. Nogmaals heel veel succes. En we zien elkaar of de 11e of de 12e.
1: Nou, hartstikke leuk tot dan en ook een hele fijne uitzending.
0: En dank voor je tijd.
1: Goed zo, graag gedaan.
2: Met het bouwen.
1: Dank je. Ja. Hoi, houdoe.
0: Ja, dat was Kevin Vergeet, directeur van Circus Harlekino. Inderdaad, in een provinciale tour. En blij, Bas Hendricks is met aangeschoven voor fractievoorzitter van D66. Fijn dat je dan ons even de gelegenheid gaf om dit... Moesten we om 9:30 doen. Anders dan was hij echt weg. Dus blij dat jij nog even het geduld hebt kunnen opbrengen. En nu zit je natuurlijk te popelen om te vertellen hoe D66 verder de komende periode ingaat. Luus, aan jou
2: het
0: woord.
2: Ja, want D66 heeft een eigen uitwerking van het raadsprogramma gepresenteerd. Want jullie waren niet tevreden met... bestuursakkoord van de nieuwe coalitie. Coalitie, want jullie vonden dat te sumier. Ik kom even niet uit mijn woorden. Te sumier. Waarom was het te sumier?
3: Nou, goedenavond.
2: Goedenavond, ja, dat.
3: Ja, nee, ja, het is heel duidelijk. Er is natuurlijk een prachtig mooi nieuw bestuursakkoord gemaakt. Maar daar stond eigenlijk heel weinig in. Het waren, als je het bekijkt, 1,5 pagina waarin gezegd werd... We willen graag een zelfstandige gemeente blijven en financieel gezond. En we willen eigenlijk niet tornen aan de afspraken die we eerder gemaakt hebben. Maar dat is wat ons betreft niet genoeg om de komende 4 jaar in te gaan. Dus je moet iets van doelen hebben. En als je die doelen helemaal niet vaststelt... en eigenlijk zegt, jongens, kom maar met ideeën, want dan gaan we daarmee aan de slag. Dat was nog niet iets waar wij heel erg enthousiast over werden...
2: Maar die ideeën die leven al jaren en jaren. Het wordt dus tijd dat er dingen concreet worden. We hebben het over wonen, we hebben het over de bereikbaarheid, voorzieningen. Precies. Maar dat zijn zaken die alle partijen willen in het dorp.
3: Ja, precies.
2: Maar het coalitieakkoord is daarin te sumier volgens jou.
3: Ja, nou ja, te sumier. Het ontbreekt gewoon volledig. Dus vervolgens is er gezegd, jongens, laten we eens gaan kijken naar... of we met de partijen samen kunnen nadenken over een raadsakkoord. Daar zijn we overigens nu ook met de verschillende partijen over aan het praten met elkaar. Maar voor die tijd dachten wij, is het verstandig om toch zelf ook duidelijk te maken... waar wij nou eigenlijk voor staan. Want we hebben natuurlijk een verkiezingsprogramma geschreven. Maar dat is heel uitgebreid en we hebben daar heel duidelijk... actief punten uitgehaald waarvan we zeggen... dit is wat we willen en dit zijn ook de doelen... en ook dit is ook het tijdspad zoals wij dat voor ogen hebben. En dat hebben we aangeleverd aan de andere partijen. En dat is voor een groot deel het uitgangspunt geweest... om nu, een aantal woensdagen zijn we daar nu over met elkaar aan het praten... om te praten over hoe dat dan uitgewerkt kan worden... in praktische en actieve doelen, want het moet uiteindelijk gewoon doelen worden...
2: Die hebben jullie nog niet concreet omschreven, die doelen...
3: Nou, die doelen, wij hebben natuurlijk doelen die wij als D66 hebben omschreven. Maar we zijn
2: wat
3: dus nu
2: woningbouw
3: met...
2: betreft, ja. Wat is het doel van D66?
3: Nou, er moeten meer woningen bij. Nee, we hebben een heel stuk geschreven. Ik ga heel gedetailleerd kan ik je dat best wel vertellen. Maar ik denk dat dat niet zo heel nuttig is. Want wat zijn we nu aan het doen? Met de verschillende partijen samen aan het kijken of we die doelen kunnen vereenzeldigen tot 1 raadsakkoord. Zodat we straks gezamenlijk een doel hebben waar we met z'n allen aan gaan werken.
0: Ja, dan zeg jij gezamenlijk, dat is een heel loffelijk streven. Maar ik heb van Don Passanea begrepen dat zij niet aan die tafel zitten.
3: Nee, ze hebben er bewust zelf voor gekozen om niet aan te sluiten. Dat hebben ze bij iedere bijeenkomst hebben ze uitgenodigd. En we hebben na iedere bijeenkomst ook de resultaten van wat we met elkaar besproken hebben gedeeld, zodat ze weten waar we staan en waar we het over hebben. En we hebben iedere keer gezegd, jongens, als jullie inbreng hebben, als jullie ideeën hebben, kijk, wij zijn geen onderdeel van de coalitie. Dat is hartstikke duidelijk. D66 staat naast de coalitie, net als VVD voor u. Maar wij hebben gezegd, ja, als we dingen willen realiseren in dit dorp, moeten we zelf aangeven wat we dan willen. Want het is heel
2: worden handig. Jullie serieus genomen door de coalitiepartijen?
3: Heel serieus zelfs, ja. Wij, zoals ik al zei, we hebben zo'n document geschreven. Dat hebben we gedeeld met de andere partijen. En eigenlijk is dat gewoon het uitgangspunt geworden om met elkaar te praten over hoe gaan we het de komende 4 jaar doen. En we zijn nu per beleidsonderwerp zijn we dat aan het uitwerken in een soort van losse, met elkaar samen, steeds met verschillende partijen samen. En wat ik daar zie is dat er heel erg veel ideeën van D66 overgenomen worden. En daar ben ik hartstikke blij mee.
2: Noem eens een voorbeeld. Wat wordt er van jullie
3: fietsveiligheid
2: overgenomen?
3: Fietsveiligheid. Ik neem er iets. We hebben heel duidelijk aangegeven, wij vinden fietsveiligheid heel erg belangrijk. Dus we hebben een aantal doelen gesteld. We willen zorgen dat er niet alleen de Noord-Zuid en de Oost-West-verbinding die er sowieso komt, dat zijn die snelfietspaden, maar dat we ook een veilige verbinding van Zonk naar Breugel willen. Dat is één. En we willen veilige fietsverbindingen naar de scholen toe. Dus we willen heel duidelijk dat er bij de scholen gekeken wordt, hoe kunnen we het daar veiliger maken, zodat kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Nou, dat is een van de belangrijke doelen die we gesteld hebben. En die wordt gewoon feitelijk 1-op-1 overgenomen.
2: Okay.
3: En dat is niet alleen bij fietsen, dat zijn dus bij
2: maar
3: heel veel van de onderwerpen.
2: Maar gaan jullie dan ook bijvoorbeeld vanuit bij die scholen dat ouders minder met een auto moeten komen en dat ze die kinderen moeten laten fietsen of voet laten komen?
3: Precies, ja.
2: En hoe gaan jullie dat proberen te bereiken?
3: Nou, dat zijn een aantal dingen. A, je zorgt ervoor dat de fietsverbinding veiliger wordt, dus dat de fietsers voorrang hebben op de auto's, dat is de eerste. Twee, we zorgen dat er, als je het hebt over waar kunnen auto's, mogen ouders komen, en als hun auto daar willen zitten, dat je hem niet bij de school neer mag zetten. En we maken duidelijke afspraken met de scholen. En er komen ook een aantal bewustwordingsprogramma's. Nou, we hebben het op allerlei mogelijke manieren hebben we het uitgewerkt. En dat is niet alleen met fietsen. Dat gaat over fietsen, dat gaat over bereikbaarheid, dat gaat over scholen, dat gaat over onderwijs, dat gaat over jeugd, dat gaat over hoe gaan we met de middenstand om. We hebben heel veel van die onderwerpen. En die zijn we nu met elkaar aan het bespreken. En dat betekent nog steeds niet dat wij een onderdeel worden van de coalitie. Maar wij hebben wel onze inbreng gegeven. En dan als straks dat raadsakkoord, zoals we dat dan noemen, de raadsagenda, hoe dat eigenlijk heet, want het is niet echt een akkoord, is uitgewerkt, dan zal dat na de zomer, komt dat in de raad. En dan kunnen we nog zeggen, nee, er staat niet genoeg wat ons betreft in, maar dan hebben we wel onze inbreng gegeven. En dat vinden wij belangrijk. En als je dat dan vergelijkt met bijvoorbeeld VVD voor u, die besluit om er helemaal buiten te blijven. Ja, dan heb je ook geen inbreng. En dan kun je ideeën dus ook niet overgenomen worden. En dan zit je dus eigenlijk 4 jaar op de op de backbench.
4: Keihard oppositie voeren, zei Don, in ieder geval, dat is.
3: Nee, dat begrijp ik. Maar een oppositie kan alleen iets bereiken als je toch meerderheden kan creëren. En je ziet dat er weinig mogelijkheden zijn, maar ze staan wel open, dat zie je, om ideeën over te nemen. Dus we hebben gekozen voor een andere strategie. Niet keihard oppositie. Wij zijn zeker oppositie en we zijn zeker kritisch. Maar we willen vooral ook constructief meedenken over hoe we dingen beter kunnen doen. Want we staan voor echt hele serieuze uitdagingen.
2: Ja, want ik wil toch eventjes terugkomen op dat wonen. Hoe zien jullie D66 dit? Wat moet er hier in Zonnebreugel gebeuren om het wonen beter te maken? Dat mensen dat er meer nieuwbouw komt, dat er meer doorstroming komt. Ongetwijfeld hebben jullie daar ideeën over die je aangedragen hebt bij de coalitiepartners.
3: Ja, precies.
2: Hoe ziet dat eruit?
3: Nou, dat ziet er op verschillende punten uit. Het ziet er het gaat over een bepaalde manier van inzicht in waar we mee bezig zijn en locaties die potentieel ontwikkeld kunnen worden, hoe we dat verder en kunnen versnellen, hoe we gebruik kunnen maken van de versnellingsteam uit de MRE. Wij hebben gewoon weinig ambtenaren in Zonnebreugel die daar mee bezig zijn. En dat is eigenlijk een van de grootste vertragingsfactoren als je bouwt. En gelukkig heeft de MRE nu met elkaar gezegd, we willen een aantal versnellingsteams opzetten. En als je goede ideeën hebt die van voldoende omvang hebben, dan willen wij, laten we zeggen, ambtenaren invliegen om mee te helpen om die plannen te realiseren. En dat zijn bijvoorbeeld
2: onderdelen. Oké, dat is de technische kant van het verhaal. Maar wat zien jullie voor ogen? Hoe moet Zonnebreugel er qua wonen uitzien binnenkort? Of laten we zeggen binnen 4 jaar?
3: Nou, binnen 4 jaar gaat er niet veel veranderen. Ik bedoel,
2: niks?
3: Nee, natuurlijk wel. Wij vinden dat alle locaties die er op dit moment openstaan dat daar zo snel mogelijk gebouwd moet worden. En er zijn hier een heel aantal locaties, zijn al duidelijk. Er is ook een woningbouwkaart online, waar je kunt zien waar alle ontwikkelingen plaatsvinden. En verder moet er heel hard nagedacht worden over waar er nog meer mogelijkheden zijn. Dat is een deel. In Sonnieswijk is een deel. Wij willen heel graag ook met omliggende gemeenten kijken of we eventueel kunnen ontwikkelen op het grondgebied van een andere gemeente. Dat zijn ontwikkelingen die gaan niet heel snel. En die zullen misschien wel 10 of 12 jaar duren. Maar als je die niet nu inzet, dan komt het er nooit. Dus we willen datgene wat nu mogelijk is wel zo snel mogelijk realiseren. Kun je bijvoorbeeld nadenken over hier naast het Dommelhuis of het oude Vestaktheater. Nou, er zijn nog wel wat plekken achter de Veerstraat. Het eind. Er zijn dus een aantal plekken waar er gewoon gebouwd kan worden. En waar wat ons betreft zo snel mogelijk gebouwd kan worden. Daar zitten altijd een hele hoop haken en ogen aan. Maar dat is nou eenmaal zo als je gaat bouwen in Schonbreugel. Überhaupt in Nederland. Maar dat neemt niet weg dat we ondertussen heel hard aan het kijken zijn naar waar je nog meer zou kunnen ontwikkelen.
4: En wat wil je bouwen als D66?
3: Zoveel mogelijk. En laten we daar eens mee beginnen. Er moet gewoon, we hebben zo'n tekort dat er veel gebouwd moet worden. We hebben een huisvestingsverordening bedacht, of met elkaar afgesproken, waar gewoon de verdeling staat. Dus 30% sociaal, 30% goedkope huur, en dan de rest kan op een andere manier. Wat ons betreft veel meer sociale huurwoningen. Zeker ook als je het dan hebt over de Breeakker. Dat is natuurlijk hartstikke actueel op dit moment. Daar kunnen we nu, gegeven de ontwikkelingen die daar zijn, er wel van uitgaan dat daar een aantal sociale huurwoningen minder zullen worden de komende jaren. Want die worden gewoon, zodra ze leeg komen, verkocht. Daar kan je wel van uitgaan. En dat betekent dus dat de vraag naar sociale huurwoningen alleen nog maar groter wordt. En dat we dus, als er gebouwd moet worden, daar absoluut heel veel aandacht voor moeten hebben. En dus ook kijken hoe ver we daar binnen de ontwikkelingen die er zijn zoveel mogelijk ruimte voor kunnen maken.
4: Wat voor type woningen? Want je moet ook even kijken naar de samenstelling. Ja,
3: dat is dus naar behoefte. En dat is voor een groot deel is dat levensloopbestendig, kleine woningen. Dat is een beetje. Er zijn een aantal onderzoeken zijn dat je wat groter moet bouwen. En je moet juist klein en eensgezinswoningen. Want dan creëer je of de meeste doorstroom. Of je creëert voor de mensen die dus. Of zorgbehoeven of eensgezins mensen, die kunnen dan een woning betrekken.
4: Ja, nou heb jij het over natuurlijk het hete hangijzer op dit moment, Breeakker. Mm-hmm. Wat betreft de VVD, die zegt ja, die WVG moet eraf. Ik lees in de brief van het college die verstuurd is aan de inwoners van de Breeakker, dat de WVG blijft gevestigd.
3: Ja.
4: Dus dat betekent dat wat jij zegt van als er verkocht gaat worden, is het voor de gemeente over. Alleen als de woningbouwvereniging zou willen verkopen, dan zullen ze toch eerst aan de gemeente aan moeten bieden met die WVG.
3: Ja, dat is natuurlijk niet helemaal. Ja, natuurlijk iedere partij die nu wil verkopen, die moet het eerst aan de gemeente aanbieden. Nu is de eigenaar, heeft het aangeboden aan de gemeente, en de gemeente heeft nu gezegd, nee, wij gaan het niet aankopen.
4: Dat is de package deal,
3: dat is die deal. Dus daarmee heeft de gemeente eigenlijk gezegd, dat hoeft niet. Wij gaan het niet kopen. Dat betekent dat de woningbouw.
2: Dat waren de woningen van het woonbedrijf.
3: Ja, precies. Het woonbedrijf mag dus nu aan een andere verkopen. Ze mag het gewoon aan ieder andere verkopen die er is. En op het moment dat die het koopt, zit die weer nog aan het voorkeurspunt. Dat betekent dat als die het weer wil doorverkopen, dat er dan met de gemeente gesproken moet worden. Dus als je een ontwikkelaar hebt, die zal niet voor zichzelf komen, die gaat niet zelf wonen. Nee. Dus die gaat dan ontwikkelen en die zal dan met de gemeente moeten bespreken over van hoe gaan we dat doen. En de gemeente zal, mits dat binnen de richtlijnen die we met elkaar hebben afgesproken, dus de woningbouwverordening en de omgevingsvisie die we hebben neergelegd over Bremen, zal daar natuurlijk aan meewerken. Want die willen heel graag dat het daar ontwikkeld wordt, of in ieder geval wordt verdicht. Maar als dat niet gebeurt, zal en dat is heel waarschijnlijk, zullen de woningen die dus vrijkomen, die zullen worden, zoals dat zo heet, uitgepompt. En dat betekent eigenlijk gewoon dat die één voor één verkocht worden. En ja, dan ben je dus, ook als dat sociale huurwoningen zijn, ben je die als sociale huurwoning kwijt. Ja. En dat vinden we echt, dat is gewoon dramatisch.
2: Maar ja, de gemeente zegt wel dat ze op deze manier de regie blijven houden.
3: Ja, maar ik dat zegt de gemeente inderdaad.
2: Maar daar ben je het niet mee eens?
3: Nou ja, dat is deels het geval. Kijk, aan de ene kant is het dus zo dat op het moment dat er een ontwikkelaar komt... Mensen zijn bang dat het allemaal wordt platgegooid en dat er een enorme ontwikkeling... Als er een ontwikkelaar komt, moet die met de gemeente in gesprek, want die kan niet doorverkopen. Dus die moet met de gemeente afspraken maken over wat gaan we doen. En in die zin hebben ze regie, want dan kunnen ze zeggen... Oké, maar als jullie dit bouwen, dan gaan we meewerken. Maar als jullie een grote flatgebouwen willen doen of alleen maar hele dure woningen... dan werken we er niet aan mee. Dus in die zin hebben we regie. Maar aan de andere keer hebben we natuurlijk niet de regie, want op het moment dat er gewoon... verkocht wordt aan particulieren, dan hebben we pech. Dan verliezen we alle goedkope huur en dus ook alle sociale huur. En met een beetje,
2: Jij vindt het onverstandig dat de gemeente dit niet geaccepteerd heeft?
3: Het is een heel moeilijke keuze. Aan de ene kant begrijp ik dat de gemeente, omdat ze hun partner zijn kwijtgeraakt, niet het financiële risico willen nemen. Maar ik vind, en dat is... Maar ja, dat is al makkelijk. We hebben natuurlijk als gemeenteraad dat allemaal unaniem aangenomen in al die stappen. Hè. Dus ik vind het flauw om achteraf te roepen. We hadden daar beter over na. Of de gemeente had daar beter over na moeten denken vooraf. Maar dat is feitelijk wel wat ik denk. We hadden daar een beter plan voor moeten maken. Want dit was natuurlijk best. Ja, deze risico's die waren er natuurlijk.
2: Wat zou een beter plan geweest zijn?
3: Nou, ik denk dat ze vooraf hele duidelijke afspraken hadden moeten maken met een ontwikkelaar, dan wel met een woningbouwcorporatie die het ging kopen. Dat had er al moeten zijn. Want wat er nu gebeurd is, ze waren bang dat het uitgepond zou worden. Hebben gezegd, we gaan er snel een voorkeursrecht opleggen en dan gaan we verder praten. En dan kunnen we vast wel tot een overeenkomst komen met het woonbedrijf. Ja, en dat is niet gelukt. En dat is misschien best nog wel een beetje iets wat we hadden kunnen verwachten. Tenminste, ik was daar niet bij. Maar ik vind dat de gemeente daar dat risico iets te makkelijk genomen heeft. Maar gegeven de situatie waar we nu staan en kijken naar hoe we nu financieel ervoor staan, begrijp ik de keuze die de gemeente maakt. Al ben ik er heel ongelukkig mee. Want er wordt natuurlijk aan deze kant... Er is heel veel geld in de ontwikkeling gestoken. Er zijn voorplannen gemaakt. Er zijn allerlei stappen
2: mensen
3: gezet.
2: Er zijn heel veel
3: mensen in onzekerheid gestort. Want dat laatste wil ik zeker niet verbieden. Hè? Dus je moet er niet voorbij gaan. Het gaat hier om mensen en hun woning. En al die onzekerheid en al die gevoelens die daarbij komen... die zijn eigenlijk nu ten onrechte... ontstaan. En dat vind ik echt dramatisch. Even, als je het gewoon zakelijk bekijkt, denk ik dat de keuze dat ze er nu van afzien geen onverstandig is. Ook omdat de financiële situatie van de gemeente op dit moment ook dramatisch is. Ja. Dus en dat heeft niks te maken met, want dat lees ik ook wel af en toe van, ze hebben al zoveel gekocht en ze kopen maar aan. Want iedere ontwikkeling is natuurlijk gewoon vastgoed en dat kan je ook weer verkopen. Dus daar zit het punt niet. Onze grote problemen zitten vooral in de enorme kosten die we hebben op WMO, jeugdzorg. Ja, en dan zijn er nog ook wel wat andere uitvoeringskosten die enorm oplopen. En waardoor we gewoon door onze reserve heen branden. En
2: dat is trouwens ook een puntje bij jullie, hè? Want jullie vinden dat de belangrijke voorzieningen niet het eerste slachtoffer mogen worden van bezuinigingen. Waar denk je dan aan?
3: Hoe bedoel je, waar denk ik dan aan?
2: Welke voorzieningen?
3: Nou, ik denk aan alle voorzieningen.
2: Dus voor de jeugd.
3: Voor de jeugd, voor sport. Maar ook de voorzieningen als de subsidies aan maatschappelijke instellingen. Al dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk de eerste dingen waar je makkelijk op zou kunnen bezuinigen. Wat ons betreft doe je dat niet.
2: Als ze het geld niet hebben, wat dan?
3: Ja, kijk, er zijn natuurlijk, als het geld er echt niet is, dan moet je, dat moet ergens vandaan komen. Dus je moet of zorgen dat de uitgaven worden beperkt. En daar moeten hele duidelijke programma's komen. Want dat de jeugdzorg en de WMO loopt echt uit de hand. Daar zitten echt mensen. En laat me even duidelijk zijn, de mensen die hulp nodig hebben, die verdienen wat ons betreft echt hulp. Die moeten ook hulp krijgen. Maar er zitten ook echt wel programma's en onderdelen in waarvan je zegt, moeten we daar nou wel ons geld aan uitgeven?
2: Kun je daar een voorbeeld van geven?
3: Nou, een van de meest overduidelijk is wel de huishoudelijke hulp. Ik vind dat als mensen echt niet meer in staat zijn om zelf hun huis schoon te houden, dat er hulp moet komen, huishoudelijke hulp moet komen. Maar het moet niet zo zijn dat als mensen een bepaalde leeftijd bereiken en denken, ik kan voor nu voor een tientje, want ik hoor dat zelfs in mijn omgeving, je moet je gewoon melden en dan krijg je huishoudelijke hulp. Dan krijg je 2 uur huishoudelijke hulp. Terwijl ze normaal gesproken in principe, als ze dat eigenlijk dat prima nog zelf zouden kunnen doen. En dan denk je, maar ze worden wat ouder, dus een beetje hulp is niet gek. Maar we hebben het hier wel om bijvoorbeeld, bijna 1,5 miljoen gaat hier naar uit aan gewoon huishoudelijke hulp.
2: Hier alleen in Zonnebreugel.
3: En dan denk je, Is dat nou wel nodig? Daar zouden we best een deel van kunnen zeggen.
2: Nou ja, ze zouden zelf een bijdrage kunnen leveren.
3: Nou,
2: toch?
3: Bijvoorbeeld.
2: Financieel bedoel ik dan.
3: Ja, nou ja, dat begrijp ik.
2: Niet dat je dan zelf aan de slag gaat, maar nee, als je niet kunt, dan kun je het niet.
3: Maar dat is precies wat ik zeg. Dus die mensen die hulp nodig hebben, die moeten het krijgen. Maar die mensen die dat zelf zouden kunnen of binnen hun eigen omgeving kunnen regelen, want dat is er gewoon ook. Het sociale vangwerknet, familie, vrienden, kinderen, die kunnen ook wat doen. En op die manier kun je de sociale zekerheid en in dit geval de WMO en de jeugdzorg betaalbaar houden. Als je dat niet doet, dan loopt het zoals het nu is heel hard uit de klauw. Want het eerste half jaar van dit jaar lopen we al 3 miljoen in de min. En onze, nou, als je gewoon kijkt naar onze reserves, dan zijn we het eind van het jaar door alle reserves heen. En dat betekent gewoon dat als je niks doet, dat je aan het eind van het jaar in de situatie komt dat je het jaar erop gewoon onder versterkt toezicht komt van de provincie. En dat is echt niet de situatie waar je terechtkomt. Want dan heb je ineens zelf niet meer de regie en dan wordt alles voor je beslist. En in die zin, je moet hard bezuinigen.
4: Dan moeten we bij nu aankloppen.
3: Nou, precies. Maar die staan er nu net even iets positiever voor. Nou is dit niet iets wat alleen voor de gemeente Zonnebrug geldt. Hè? Want ook Gelder op Mierlo zit met diezelfde problemen. Veldhoven heeft dezelfde problemen. Nou, heel veel midden- en kleine gemeenten hebben diezelfde problemen. Ook omdat die jeugdzorg heel hard uit de klauwen loopt. Maar dat neemt niet weg dat er hier best wel stevige maatregelen kunnen worden genomen. En ik vind dan dus, als je gaat bezuinigen, dat je heel goed moet nadenken, waar haal je het vandaan? Waar zorg je dat je geld misschien ook
2: waar mogen ze beslissen niet aankomen?
3: Nou, precies wat ik zeg, de voorzieningen. Dus dan heb je het over datgene wat je hier aan maatschappelijke organisaties hebt in Zonnebreugel, die doen ook een deel van die sociale hulp. Dus als jij zegt, dat haal ik weg, dat haal ik de subsidies uit weg, dan krijg je nog meer problemen. Want die jeugd vindt daar vrijheid. Of de ouderen vinden hier steun. En als je dus die hulp weghaalt en denkt, dat bespaar ik op
2: korte termijn. Ik heb ook, jij ook, Han, wel eens verhalen gehoord over de jeugdzorg, dat er wel heel snel gebruik van wordt gemaakt.
3: Nou.
2: Dat kinderen dyslexie hebben of ADHD, dat ze dan meteen geholpen moeten worden.
3: Eens.
2: Labeltjes worden meteen opgeplakt. En,
3: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dus waar gaat het om? Het gaat om zelfredzaamheid voor een groot deel. Normaliseren. Dat je zegt, jongens, sommige dingen zijn normaal. Die hoeven niet direct, hoeven niet eens allerlei specialistische hulp nodig te hebben. En daarnaast zijn wij, en dat staat nu ook in de plannen voor de nieuwe raadsagenda, aan het kijken of er niet een soort van beslisboom kan komen die op alle plekken moet komen.
2: Wat een mooi woord, beslisboom.
3: Ja, dat klinkt heel gek, maar wat je eigenlijk zegt is, de indicaties die nu gegeven worden, die worden nu natuurlijk naar alle beste eer en geweten gedaan, maar niet aan de hand van een heel vast stramien. En er moet gewoon ergens een duidelijke richtlijn zijn die zegt, op dit moment heb je wel recht en op dat moment heb je geen recht op hulp. Want nu zijn er verschillende partijen die indicaties kunnen uitgeven.
2: Dus jullie moeten eigenlijk een beetje strenger worden. Ook naar ouders toe. Hè? Ouders, denk ik, kloppen heel erg snel aan van, help, we hebben een probleem, we kunnen het niet oplossen.
3: Precies. Nou ja, en dan moet je dus niet zeggen, zoek het maar zelf uit. Maar je moet heel goed de afweging maken. Is dit nou echt nodig? Gaat het nou helpen? Of kunnen deze mensen eigenlijk met wat slimme tips of met hulp van mensen om zich heen dat toch zelf oplossen? Dat geldt ook bijvoorbeeld voor plastraining. Ik neem maar even een voorbeeld.
2: Plastraining?
3: Ja, plastraining. Er zijn heel veel kinderen die naar de lagere school gaan die nog niet zindelijk zijn. Dat was vroeger veel minder. En dat groeit en dat groeit en dat groeit. Okay. En die mensen krijgen dan een plashulptraining aangeboden. En die kosten, die lopen.
2: Dat meen je niet.
3: Ja, nou ja, goed. Zo zijn er nog veel meer. Ik neem al wat, dit zijn wat.
2: Noem nog eens wat van die leuke dingen.
4: Ja, we moeten aan de tijd gaan denken.
3: Ja, er is iemand begint hard te zwaaien dat we door de tijd heen lopen. Maar goed, dat zijn natuurlijk de dingen waar we op willen focussen. Dus in die zin.
4: We willen focussen. Vindt dat weerslag en weerklank bij de huidige gesprekspartners?
3: Dus ik heb heel veel vertrouwen in dat we best een goed raadsprogramma kunnen gaan maken. Dus daar kun je op afwachten. Meteen na de zomer komt die.
2: We moeten afhaken.
4: We moeten afhaken.
2: Sorry, ik gebruik het verkeerde woord. Afronden. Ik gebruik het verkeerde woord. Hartstikke bedankt. Ja, we hadden nog de hele tijd door kunnen praten. Maar
3: zeker
2: dat doen we
3: weten.
2: Nog wel in de toekomst. Vast zeker.
3: Nou, dank
2: voor je komst.
3: Graag gedaan.

0: unendlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde.
1: FMB Radio.
2: FMB
1: Zon en Breugel
2: 107.5 FM
1: en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. Overheden en betrokken partijen werken aan maatregelen om natuurgebieden rond de Rotterdamse haven te herstellen, om zo de vergunningverlening voor projecten in het havengebied weer op gang te brengen. Sinds een uitspraak van de Raad van State ligt die vergunningverlening grotendeels stil door de stikstofregels. Voor de aanpak is zo'n 50 miljoen euro nodig, maar dat geld is nog niet definitief toegezegd. En daardoor lopen de plannen voor verduurzaming van de havenindustrie vertraging op. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 7

0: wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
6: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
7: Zonnebreugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
7: En overal via radiosnb.nl.
8: Radio
7: SNB.
9: Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.

De Fat Eddie Band Project als eerste in dit uur Dek Radio Easy. Het is nog niet te laat. Nou, zeker niet als je net hebt afgestemd op dit programma. Er is nog een heel uur te gaan. Bijna dan. Mel Thorme en de Marty Page Deck Ted, zo heet dit gezelschap. En zij zingen de Goodbye Look.

0: De Beatles natuurlijk en I'll Follow the Sun uit de jaren 60 afkomstig. Dekker Radio Easy met Paul van Waveren en Menno Dekker. En Dalida uit Frankrijk met Alain Delon. Heel lang geleden in de jaren 70 klonk Parole, Parole als volgt.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des

mooi gemaakt. Metropoolorkest onder leiding van Dolf van der Linde. En Bolero Taludo. Je luistert naar Dekker Radio Easy. En we gaan op weg naar de bodem van het uur. Ik heb Papik voor je met Greta Miral en Il Mio Canto Libero.

0: goed heb. De aanleiding van een kinderboek, Ruby Foot Jungle. En dit was de groep Brilliant in 1986 met dit prachtige nummer. Je bent bij deel 2 van dit uur Dekker Radio Easy met Paul van Waveren en Menno Dekker. En Joost Nuistel is ook van de partij. Ik ben zo blij dat je niet vergeten bent. Compleet met de plaatselijke harmonie, denk ik.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

orkest van Bob James hoor je met Dream Journey. Nou, wij droomden even weg op deze prachtige orkestmuziek. We gaan naar België toe. Eva de Roveren. Straks komt de regen.

ongetwijfeld Burt Bacharach held heeft het compositie. En de stem van DJ Thomas. Hey, won't you play another Somebody Done Somebody Wrong song? Wat een lange titel is dat. Back Radio Easy, daar hoor je dat allemaal voorbij komen. En nu een Nederlandstalige die een jaar of twee geleden verscheen. Van Marieke van Ruitenbeek en In het Hof, zo heet die groep blijkbaar. Iets knulligs.

van die originele liedjes van Herman van Veen hoor je met Doe het vandaag. Nou, een waar gezegde, hè? Hoe vaak mist men de boot niet en dan is het te laat. Tech Radio Easy. We zijn er bijna doorheen. Ik heb Sergio Mendes nog voor je met Brazil 77. I don't want to be lonely tonight. En dan zeg ik graag ook dames Paul van Waveren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende uur maar weer.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet heeft nog geen meerderheid voor de nieuwe stikstofplannen. Pro wil het pakket wel steunen, maar alleen als het niet wordt afgezwakt, terwijl JA21 juist grote bezwaren heeft. Daardoor is nog onduidelijk via welke route het kabinet voldoende steun kan krijgen. Ook in de Eerste Kamer is een meerderheid nog niet in zicht. De komende tijd praat het kabinet verder met verschillende partijen over de stikstofmaatregelen. Onder meer het verlagen van het aantal koeien per hectare ligt gevoelig. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan

0: de online drogist. Er is er maar één.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
6: SNB
7: 107.5 FM.
6: En overal via radiosnb.nl.
7: Radio
6: SNB. East West. Dit uur. Dekker Radio.
8: Dit is Dekker Radio Easy met Paul van Waveren en Menno Dekker. En we starten met Diana Warwick en Elfie, gecomponeerd door Burt Bacharach en Hal David.

Duitsstalige muziek nu bij Dekker Radio Easy. Rudy Schurike met Waarom wanst du, kleine Tamara? En aansluitend het orkest van Johnny Pearson.

0: Menno Dekker. Met Easy Listening.
1: We zijn weer terug in de Tech Radio Easy Studio voor deel 2 van dit uur. En gewoontegetrouw 3 achter elkaar, te beginnen met Patrice Rushen. En dat heet Settle for My Love.

Curtis Mayfield hoorde je met Mrs. Morta. En daarvoor Michel Sardou met Musica. Verder met Nederlandstalig, staren naar de maan, gaan we samen met Roland Verstappen.

Dat was Roger Whittaker met New World in the Morning. Dit is Dekker Radio Easy en we hebben Tino Martin voor je met It's Raining in My Heart.

Zo zijn we alweer aan het eind van dit uur Dek Radio Easy. En we hebben Rita Coolidge met We're All Alone klaarstaan. En daarna nog het London Philharmonic Orchestra. Tot de volgende keer graag.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de

0: Opstandje Turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
6: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Geniet in Oorschot twee donderdagen in de zomer van de zomeravondmarkt. Kraampjes, muziek, terrassen, monumenten, sfeer en gezelligheid. En dat wel op de Markt 1 in Oorschot. Op donderdag 9 juli en donderdag 20 augustus van 6:30 s'avonds tot 8:30. Kom genieten van deze gezellige zomeravond op de Markt 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 4 juli klinkt er weer prachtige muziek vanaf de kiosk in Son en Breugel. Dan treedt Echo van het Zuiden op, een veelzijdig muziekvereniging uit Eindhoven. Onder leiding van dirigent Danny Notemans brengen zij een breed scala aan nummers. Variërend van de klassieke stukken tot populaire hits. Zij staan bekend om hun regelmatige optreden in de regio en weten altijd voor een gezellige sfeer te zorgen. Kom en geniet van dit muzikale aanbod op zaterdag 4 juli van 2 tot 4 uur in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: We need a chick. Yeah. We need a chick who's cool.
3: Yeah. A chick who doesn't fuck. No, wait a minute. That's not what I meant. We need a chick that's got tattoos on her butt.
2: Yeah. We need one of those chicks.
3: Yeah. And like, a chick who's like, you know, been around the block.
2: Yeah. Like, a chick who's older, who's like, done it a lot of times.
3: Yeah. We need a chick that used to be married to some dork, and so now, like, she's all wild and stuff.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Samen genieten van lekker eten en gezellige gezelschap. Kom dan op dinsdag 7 juli naar de Wereldlunch in de boerderij in Breugel. Vanaf 1 tot half 5 staat er een heerlijke driegangen lunch klaar, gemaakt voor en door de dorpsbewoners. Een mooie middag om nieuwe mensen te ontmoeten en samen te genieten van smaken van over de gehele wereld. De Wereldlunch vindt plaats in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Deelname kost €7,50 per persoon en aanmelden kan via huiskamerbreugel@boerderijbreugel.nl of telefonisch via 06-15-57-3049.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met

0: Geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend, dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op de zaterdag 4 juli is er weer live muziek in Café Den Ekker in Best. Speciaal tijdens de kermis vanaf 2:30 middags kun je genieten van een gezellige muzikale middag met live optredens. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon binnenlopen en meegenieten van de sfeer en de muziek. Je vindt Café Den Ekker aan de Nieuwstraat 44 in Best. Kom langs en vier de kermis mee met live muziek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli speelt het dagorkest Woensel Muziekkorps op de kiosk in Son en Breugel. Dit orkest is opgericht in 2001 en is speciaal voor muzikanten die overdag met elkaar muziek willen maken. Leeftijd speelt daarbij geen rol. Hun repertoire is breed, van marsmuziek tot lichtklassiek, met vooral herkenbare muziek voor iedereen. Kom langs op vrijdag 10 juli van 2:30 tot 2:30 in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.